dance of life.

What's up tomorrow?

0: Ma proprio sono preso un cotonale voi.
1: All right. People.

that, that, that, that.

never gotta let them know.

circulator. It's time for the... It's time for the...

Everybody wants your body, so let's check.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering. Please welcome

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat, mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Vixen Pretty. Vixen. Vixen. Vixen. Do us a pretty.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Een heel hartelijk goedemorgen. Welkom bij GPR Sport Radio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn wij voor jullie met de kwalificatie van de Formule 1 Gulf Air Bahrein Grand Prix in Maleisië. Want zo staat het erbij. Ze hebben het baantje gehuurd en het is gewoon eigenlijk een klein stukje Maleisië geworden. Morgen gaan we racen. Dat doen we over 56 ronden op dit circuit. De lengte is 5543 meter. En uiteindelijk is het ook nog een keertje zo dat er een hoogteverschil is van 21,9 meter in zijn totaliteit. Banden van Pirelli in het midden van het spectrum. Die hebben het tot op heden best zwaar gehad. Dus we gaan wel kijken hoe het gaat. Maar dat is morgen in de wedstrijd. De C4, C3, C2 zijn de soft, medium en de hard. Uiteraard ook nog gewoon de intermediate en de wet die erbij zijn en bij horen. Zo ligt het circuit op dit moment erbij. Belangrijk daarbij behorend, los van het haasje en het waasje wat we zien. Het is een beetje hezig, hoe heet dat? Hazig?
1: Hezig,
0: ja. Hezig. Nou ja, whatever. Hoe is het met de temperaturen?
1: 32,8 graden afgerond naar 33 graden. Het is een beetje bewolkt. De baan is weer warm, 58 graden Celsius. Een hoge luchtvochtigheid, zoals altijd daar in die regio, 48%. En een beetje wind uit het noordwesten, 7,2 kilometer per uur. En de kans op geen regen is 90%.
0: Oké, ik heb hem heijig.
1: Heijig, ja. Dampig.
0: Hazy, heijig, dat is het een beetje, ja. Zochtens vroeg ook met de auto onderweg naar de studio, want we hebben natuurlijk ook nog een derde vrije training gehad. Links en rechts nog wat mist en andere zaken, maar het is verder een prima dag. En de Maleisiërs zijn bloedje blij dat hij er weer gewoon is. Dat er weer gereced wordt op het circuit. Maar zoals eerder gezegd, ja, het is volledig overgenomen door de mannen en mensen uit Bahrein. 561 zijn erin gevlogen, maar dat mag duidelijk zijn. Derde vrije training, mocht je die gemist hebben. Kimi Antonelli, gewoon 12 ronden gereden, maar was wel de snelste voor Verstappen. Derde was Hadjar, vierde was Russell, vijfde was Leclerc, zesde was Hamilton, zevende was Lando Norris, achtste was Oscar Piastri, negende was Franco Colapinto en tiende was Arvid Lindblad. Checo Perez, Bottas onderaan, Nico Hulkenberg, moi, zeggen we dan. Maar ja, Bortoletto stond wel weer gewoon 11 met dat ding. Maar ja, daar staan ze zo vaak met die Audi. Dus die komen er dan wel, op die 11e plekken. Maar ja, ik hoop dat ze vandaag met één auto wel wat verder zouden kunnen komen. Het mooiste plekje vanochtend, vond ik persoonlijk, was de 12e positie van, inderdaad, Fernando Alonso. Jawel. In de simulaties zat Verstappen er van de week al goed bij. En de vraag is, gaat hij dat vandaag weer doen? Ja, het mooie was natuurlijk dat die tweede en derde stonden in die derde vrije training samen met zijn teamgenootje Hadjar, de mannen van Red Bull Racing. Er zijn er ook natuurlijk nog een aantal die gridstraffen hebben. Heb jij die zo? Ik weet dat het Colapinto is met een grote.
1: Nee, ik heb ze zo niet even voor het grijpen.
0: Lindblad.
1: Lindblad. Colapinto.
0: En Hadjar.
1: En Hadjar,
0: sowieso. Hadjar 5 plaatsen. Colapinto 15. Lindblad 15. Nee, fout. Ik zeg het wel goed. Colapinto 15. En Lindblad zit op 30, dus die moet achteraan starten. Maar dan zou je dus kunnen verwachten, als het zo uitkomt, hè, want ga het maar eens proberen te berekenen op een baan van 5,5 kilometer, dat zij hun teamgenootjes een slinger zouden kunnen geven op dat voorlaatste rechte stuk. Want zo ligt dit circuit erbij. Zo zit het circuit in elkaar.
1: Wat we uit de vrije training hebben kunnen zien, is dat het eerste rondje moet het doen.
0: Ja, we hebben al een klok, dus we gaan even gelijk leggen met 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, groen. Juist. Nou, wij zaten goed. Dat scheelt in ieder geval. Zo, zijn we onderweg. Q1, en dat is dus 18 minuutjes bij zijn in zijn geheel. Daarna wordt het weer minder, maar ook minder man op de baan. Het zal nu ook alweer een zaak zijn dat je je plekje weet te vinden en dat je er in ieder geval goed bij zit. En wat jij zegt, Jack, ja, als die banden maar over één rondje goed zijn, kan je niet ook nu naar buiten rijden en denken, nou, weet je wat, boah, komt allemaal wel goed. Ik neem brandstof mee en ik doe een hot run en dan doe ik een afkoelrondje, weer een rondje. Dit, dat zien we ook nog wel eens gebeuren. Dus ik denk nu dat ze vooral een aantal mannen gaan gokken. dat ze gewoon zij naar buiten gaan. Op het moment dat die eerste run van de jongens die nu gaan, alweer naar binnen gaan. Maar ja, dan ga je dus ook gokken op gele vlaggen. Rode vlag in dit geval maakt niet zoveel uit, want de tijd wordt stilgezet. Maar het kan natuurlijk wel in je timing heel vervelend zijn. Want ook dat is iets wat boven de coureurs hangt. En als je al langer Formule 1 kijkt, dan weet je het. Ja, op het moment dat je terugkomt naar de pit, dan kan je zeggen, mooi, ik kan over 3 minuten weer naar buiten. En dan moet je bij de wegbrug van de FIA stoppen. Dat weet niemand wie dat is. Dat weet de FIA ook niet, want daar hebben ze gewoon een matrix voor. En dan komt iemand aan en het licht gaat op rood. En dan moet die auto stoppen. En dan zeggen ze, oh, het is auto nummer 14. En dan moeten ze die even meten. En het kost bij elkaar, kost de tijd. Dus dat moet je wel incalculeren. Dus ik ben altijd van de categorie, de banker lap kun je maar hebben. Maar ja, als je alles wil maximaliseren wat je hebt, je banden, dan is het niet heel makkelijk uit te rekenen, om het zo maar te zeggen. Laten we dat voorop stellen. Maar er zijn er wel al een paar buiten. En dat zijn Ocon en Berman. Bij Haas hebben ze gewoon gedacht van ja, dan maar de koe bij de horens. Ik weet niet of er, nee, volgens mij ook niet. Er zijn geen andere klassen die hier rijden. Zeker niet Formule 2, Formule 3.
1: Zou er nog iemand straks dan, kijken we vast vooruit naar Q2 wellicht, nog iemand op de medium gaan proberen?
0: Nou, ik denk dat ze genoeg banden hebben. En wat ik gezien had, wat men overhoudt aan soft en mediums, en wat ik vanochtend ook weer aan mediums gebruikt zie hebben, denk ik het niet. En als je het al doet, dan zou je het in Q1 doen. En niet in Q2, gevoelsmatig. Daar heb je toch echt alles nodig, denk ik, om in die top 10 qualifying te komen. Maar je laat ons maar verrassen, toch?
1: Ja.
0: Dat zal nog gebeuren. Bocht 1 met Esteban Ocon rechtsaf. Een echte enorme doordraaier. En dan hier morgen, daar gaat geheid. 1 voorvleugeltje aan, ik zeg het maar vast. Bocht nummertje 2. Dan duiken we naar beneden. Bocht nummer 3. Volle bak door. En daar zie je het mooie omhoog lopen richting Langkawi. En ook hier wil je nog wel eens een uitermaxie zien in de openingsfase. Hier moet je geen onderstuur hebben, want dan zit je aan de buitenkant van de baan. En dan komt er allemaal stof onder de auto vandaan. En je plank is niet goed. En dan gaan we 5 en 6 in. Twee enorme doordraaiers. De auto leunt hier helemaal op rechts. Boom. En daar moet hij helemaal op links leunen. Dus dan moet de balans wel lekker zijn. Dan gaan we naar Clia. Dat is 7 en 8. Dat is een doordraaier eigenlijk. Met 1 apex hier. Tik. En dan in 1 lijn door. Tak. De volgende apex. Dan gaan we richting Tioman Corner. Langzaamste punt. Aanremmen. Ligt een beetje verkant. Ligt een beetje schuinig. Dan klopt dit weer een beetje omhoog. Richting 10 en 11. Er zit zo'n hele rare knik in. Je rijdt een beetje in het midden normaal gesproken. En dan duikt hij weer een beetje naar beneden. Dan gaan we richting 12 en 13 linksaf. Ook weer snel. Eigenlijk hetzelfde als 5 en 6, maar dan de andere kant op. En hier zijn veel lijnen mogelijk. En hier wil je jezelf dat eerste rechte stuk op slingshotten. Want ja, hier kan je natuurlijk eventueel wel een teamgenoot gaan helpen als je het al zou willen. En dan ga je aan de andere kant van de tribune straks ga je terug. Maar ja, dan ben je al over start-finish. En dit is een knetterhard aanrempunt. En hier moet de voorkant van je auto vooral goed zijn. Je hebt hier de bite, zoals we net zeggen. Je hebt bite nodig op de neus van de auto. Outlaps ook inmiddels voor Verstappen. Antonelli. En Hadjar, Bortoleto en Sainz. Berman.
1: En Russell.
0: Ja, die mag niet invoegen. Tenzij iemand het met gunt hoor, laat ik dat vooropstellen. Ocon 38-8, Berman 38-9. Zitten met z'n tweetjes dan in de eerste getimede ronde redelijk dicht bij elkaar. Wat reed dat vanochtend, om het even oneerbiedig te zeggen. Berman reed 38-6. Ocon reed 38-2. Dus de baan is op dit moment zo'n 6-7 tiende langzamer dan dat die vanochtend was.
1: Kimi Antonelli, kijken we aan. 13 minuut, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Esteban Ocon dus 38-8. Berman 38-9. En de twee Ferraris naar buiten op de medium.
0: Juist. Als je het doet in Q1. Probeer er eentje uit te sparen. Maar ik heb gisteren een lijstje gezien. Zij hadden er gisteren al één te veel gebruikt. Dus eigenlijk kunnen ze nu even niet anders om straks in Q2 en Q3 weer gelijk te blijven met hun collega topteams. Laatste tijd van kwalificeren voor Kimi. 4e, 3e, 7e, 2e en 16e. Elke keer komen er wel punten hoor. Dus Kimi moet gewoon die auto op de baan houden. Nul scoren, dat gaat hem pijn doen. Maar op het moment dat hij verder gewoon lekker bezig is, dan komt het wel goed.
1: Beide Audi's ook op de medium naar buiten.
0: Iedereen buiten behalve Oscar Piastri.
1: die ook naar buiten gaat nu.
0: Ja, maar dat zie je links de balk, ja. Nou, dan zijn ze dus allemaal bezig. En proberen ze iedereen... Hebben ze dan een beetje een soort van offset van elkaar gezocht?
1: Ja, de hazen waren zeg maar een beetje... Ja,
0: die waren als eerste, dus die komen allemaal jongens tegen in een outlap. En deze jongens die aan het aanzetten zijn, die komen hazen tegen in een inlap. En dan moet je allemaal opletten en dan moet je zorgen dat je elkaar niet in de weg zit. Maar met 5 kilometer aan baan, dik 5 kilometer, moet dat toch wel te doen zijn, zou je zeggen. 5543 meter. En het is mooi verdeeld ook als je een driver trackers hebt. Dan zie je dat ze... Nou, het zit niet allemaal bij elkaar te hannissen en te pielen. Albon en Sainz zitten dicht bij elkaar. Dus daar zou ook nog wat kunnen gebeuren om elkaar een keer een tandje te helpen. Als je beeld hebt links in de balk, zien we dan dat Verstappen in zijn uppie eentje rijdt.
1: En die heel snel sector 1 naar zich toe heeft gehaald.
0: Ja. Antonelli zit 1,1 seconde onder de tijd van Esteban Ocon. Berman is inmiddels weer binnen, dus 1 auto minder op de baan. Zo kun je ook kijken. Even kijken, medium. Alles en iedereen opnieuw. Die mediums die de Ferraris eronder steken zijn ook nieuw, dus die kunnen ze ook nog in de wedstrijd gebruiken.
1: Verstappen ook snelst in sector 2.
0: Ja, de balans van de auto lijkt goed te zijn. Klok op 10, 51, 50. 49, 48, 47, 46, 45. Maar je moet niet snelste zijn in Q1, zeg ik vaak tegen. Maar ja, hij doet het wel. Je moet het in Q3 zijn. Daar komt Kimi Antonelli en die zet 37-0 neer. En dus gaan wij inderdaad constateren dat het 17e langzamer is dan vanochtend. Dan zou Verstappen dus een mondetje maken als hij sneller is dan Kimi Antonelli. En dat is hij. En met een tiende.
1: Klein momentje bij het opkomen.
0: 36-4. Daarmee is hij maar een tiende langzamer dan dat Kimi Antonelli vanochtend was. De eerste klappen worden uitgedeeld. Hartjaar sluit aan op de tweede plaats. Oh, de driver tracker bleef hangen. Dus ik riep een tiende. Dat was 14e gewoon. Heel fijn. Timing app van de FOM die doet weer eens even lekker gezellig niet mee. Altijd leuk. Eén Verstappen, twee Hadjer op 14e, 3 Antonelli. Daar komt Charles Leclerc en Leclerc gaat er 2. We zetten hem er ongeveer nabij intussen, maar het is nog altijd weer 3/10. Dus die eerste klap die Verstappen uitgedeeld heeft, is vooralsnog in Q1 wel een behoorlijke daler. Gasly gaat naar 5.
1: Leclerc overigens als enige op de medium samen met Hamilton die nu de tweede tijd pakt.
0: Hamilton naar 2. Naar 2. Wat doen die McLaren's? Vorige week nog gezegd, halve weekend niet gezien, driekwart van het weekend niet gezien. En dan kwam de kwalificatie. En dan weten ze het vaak wel weer naar voren te halen. Olsen naar 8. Russell en Antonelli zijn dan wat voorzichtig, zou ik zo willen zeggen. Ik ga nu niet alvast roepen dat ze tegenvallen, want dat gaat me in mijn kont bijten.
1: Alonso naar 9.
0: Tja. Beter dan Colapinto, beter dan Sainz en beter dan Albon. Nou ja, dan Sainz en Albon weet ik wel, maar dat die beter is dan Colapinto vind ik wel een verrassende. Lindblad gaat er nu onderdoor, maar die heeft een gridstaf, dus daar heeft hij geen pijn van. Norris en Piastri met weinig paars, moet ik zeggen. Lando Norris met helemaal niks in het paars. Dus ik zie Norris ook niet 1, 2, 3 zomaar in de top 3 terechtkomen. Maar hij mag me verrassen. Ja, 6e. En dan zou, als het goed is, Piastri net iets sneller moeten zijn dan dat Lando Norris dat is. Want die had wel 2 paarse minisectoren. En dat is hij. En die gaat weer over de tijd van Isaac Hadjar heen zitten op 3/10. Stel, de eerste run is geweest. En Ocon is inmiddels bezig als een tweede. Is die binnen geweest.
1: We stappen weer terug naar de pits. Net als Hadjar en Antonelli en Russell.
0: Situatie met 8 minuten te gaan, exact naar nu. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc. 4 Piastri, 5 Hadjar, 6 Antonelli, 7 Norris, 8 Gasly, 9 Russell, 10 Liam Lawson. Die zit op 1,3 seconden. De complete top 9 zit nu binnen 7/10 van een seconde. En ik heb nieuws voor je, dat was vanochtend de top 5 binnen 7/10 van een seconde. Dus ze hebben allemaal wel weer een tandje bijgezet. Er waren er toch nog genoeg die dachten, mwah. Derde vrije training, het laat niet het onderste van de uit de kant zien. En Ocon doet hier zijn best, maar komt dan op 17.
1: 2017 deden de Mercedes toch ook even niet meer mee in die hitte? Dat was toch ook zo'n verrassing, of niet? Of zit ik er dan helemaal naast?
0: Ik heb een vrije training hier staan met Hamilton en Bottas. Maar toen waren ze zesde en zevende. Maar dat was in de periode dat ze nog niet helemaal echt zwaar liepen.
1: Even een plat stuk op de achterband.
0: Niet lekker.
1: En de voorband ook.
0: Ja, precies. Ja, wappert aan alle kanten er voorbij. Dat zijn van de hazen toch? Of zijn van de Cadillacs?
1: Nee, hazen.
0: Oké. Okay. Nou, ze hebben dan met z'n allen toch wel redelijk voor elkaar weten te boksen. Dat ze zonder al te veel getrutten in de weg zitten elkaar hebben gezien. Je zou kunnen stellen, als je het zou willen, dat, nou, doe ik eens gek, ja, de top 9 het risico kan nemen om niet meer te gaan. Want het gat van Russell naar Lawson is 14e.
2: I don't know why, but I hear on the front right side, front and right hand side of the car, like a tiny rattling noise.
0: Hij hoort iets aan de voorkant rechts en het klinkt als een rateltje. Oké, okay. Kan je nagaan. Oordoppen in, radio in, helm op. Maar ja, dan is het
1: motor
0: ook,
1: achterin.
0: Is wel wat motor achterin.
1: Dit hoort hij dus.
0: Ja. Ja. Maar het is wel goed dat hij het roept, hè? Want er is dus iemand, zo is die auto verdeeld, dus iemand die is verantwoordelijk voor de rechter voorwielophanging. En die kan gewoon even gaan kijken. Die zal eerst even met het wiel draaien. Voel ik daar een tikje? Loopt er daar wat aan? Dan moet hij toch achteraan starten. Dus ze kunnen nog ten alle tijde kiezen om uiteindelijk uit de pitstraat te starten, als ze dat zouden willen met de auto van Arvid Lindblom. Maar aan de andere kant, ik denk ook deze jongens en van het team ook. Er zitten teams bij, ik noem niet Lance Stroll, die zegt, ja, ik moet toch achteraan starten, ik doe er geen effort voor. En toch denk ik dat de jongen als Lindblad en het team als de Racing Bulls wel willen zeggen, nou, als we kunnen laten zien dat we ons klas vijfde kunnen kwalificeren, dan gaan we dat doen. Als we daar niet komen, oké, dan kunnen we zeggen, oké, die tweede geplande run laten we gaan, want het heeft geen zin.
1: Gasly toch ook wel weer goed erbij op dit moment. Is snelste in sector 3. Verstappen sector 1. Lewis Hamilton de snelste in sector 2. En als je de tijd optelt, kom je op een 36-2.
0: Dus het kan nog 2/10 harder dan we nu gaan. Zouden we in de 35ers kunnen gaan opereren? Ik denk het wel. 35 hoog.
1: Ja, meestal is dit wel het moment dat jij de pole een beetje...
0: Ja, maar dit is natuurlijk zo lastig met een gat van 10 jaar. Want meestal kijk je, wat zijn ze langzamer en wat doen ze dit? Maar goed, ik bedoel, ik zal meteen even erbij pakken. Maar dat is dan een tweede vrije training race. Toen achter 32ers. Dus ze zijn al 5 seconden langzamer dan toen. Maar dat treft niet zo zin om door te rekenen. Het is meer dat ik de stap doorreken die we nu doen. Dus als je het wil, oké, okay, dan kom ik dan 1.35, 8 of 9.
1: Oké. Okay. Nee, 35-8. Oké.
0: Ja.
1: En wat zou het leuk zijn, hè, als die Alonso er gewoon eens even lekker naar die Q2 kan.
0: Ja.
1: En misschien zelfs nog een beetje mee kan doen voor Q3.
0: Zeker. Bottas heeft nog nooit een teamgenoot weten te uit qualifying op deze baan. Dat is wel een dingetje. Hulkenberg zoekt een goed resultaat, want het is Duitse Unity Day. Eenheidsdag in Duitsland. En Baku ging er voor de eerste keer uit in Q1. Audi, Aston Martin en Cadillac hebben allemaal auto's verloren in Q1 in Baku. Ocon kwalificeerde zich zesde voor Force India toen hij hier de laatste keer was in 2017. En nagaan, dat vond ik toch wel verrassend. Dat Ocon is dus langer vaste coureur dan Charles Leclerc. Want Leclerc was op dat moment bezig met een vrij trainingje rijden voor het team van Sauber. Dus ja. Wie gaat er nog wat doen? Dat is eigenlijk de vraag. Zijn er jongens die de rust hebben of zeggen ze er allemaal? Maar dat speelt ook vaak mee. Oké, okay, dan gebruik ik deze set nog even. En dan checken we nog even wat we voelen. En dan zien we nog even wat er gaat.
1: Beetje in de weg rijden misschien.
0: Hey.
1: Kan een beetje een tow proberen. Kijken of dat lukt.
0: Ik lees net dat iemand zegt, maar dat is nog niet bevestigd. We have confirmed the calendar.
1: Ja, ja, de Stefano Domenicale heeft het gezegd.
0: Ja, maar de vraag is bij wie? Want ik zie het nog niet in andere... Bij mainstream media, zeg ik. Dus dat vind ik een... ben ik meteen aan het zoeken.
1: Dat de laatste twee races, Qatar en Abu Dhabi, gewoon blijven doorgaan.
0: Jawel, maar wat is de bron?
1: Ja, ik dacht dat ik het even snel... Ik zal even ook kijken of ik het snel kan vinden, hoor.
0: Ja, want ik wil er wel een bron bij hebben. Want ik zie op dit moment nog nergens iets. En ik heb gisteren allemaal leuke filmpjes gezien... dat de auto's gingen praten tegen weet ik veel wie. En Jan en Alleman. Nou, dat zijn ook allemaal weer op de rolverhalen zijn. Ze zeggen dat de knockout time 37-9 gaat zijn.
1: 37-9, oké. Okay. Jij
0: zei 8, knock, hè? Nee, de knockout. Oh, de knockout. Okay. Ik heb het over de poltijd. De knockout time. En dat is wel apart. Want daar heeft Hulkenberg nu nog een 38-2 staan. Dus ja, dan moet hij wel even een stapje maken. En 37-9 is de tijd van Gabriel Bortolet.
1: Nou, het is niet echt een bron.
0: Nee, oké. Okay. Daar moeten we het ook niet zo stellen.
1: M Sport Banta.
0: Ja, klopt. Geen van de mainstream media meldt dat nog. We weten dat het wel het plan is, maar als dat iets officieels was, dan komt het wel weer op de goede kanalen terecht. Right, nou 1 minuut 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 zijn er nog te gaan. En het zijn er iets meer. Ja, ik had gerekend tot en met 9, omdat dat wel de tijd was van Russell naar Gasly. Denkt, ik ga dat nog naar buiten. Daardoor zijn er nu 18 binnen blijven staan. Maar die hebben dus allemaal 1 run gedaan. En dus hebben de Ferraris de set banden die ze minder hadden in het rood hiermee weten uit te sparen. Onboordgeluid komt van Liam Lawson. Afremmen voor Langkawi rechtsaf. De bocht Langkawi. Gasly, kan ik Franco helpen met een tow in bocht 14? Dan ga ik dat doen. Ja, die heeft 15 plaatsen gridstraf. Ik wel bijzonder. Maar dan moet hij ook een paar oude banden... Ja, dat klopt, huis om gebruikte banden naar buiten. Ik wou zeggen, dat is dus de reden dat Gasly buiten is. Ja, als hij 15 plaatsen gridstraf heeft... dan is het natuurlijk hoe ver hij naar voren staat... hoe minder pijn het doet. Maar dan zitten ze dan bij elkaar in de buurt. Ja, Gasly zit voor Colapinto, dus hij heeft zich wel goed gepositioneerd. Moeten we even in de gaten houden of dat op de trekker ook gaat gebeuren. Verbeteringen onderweg voor Oliver Berman. Verbeteringen onderweg voor Lance Stroll. Alonso ook met een verbetering. En Liam Lawson zelfs met een paarse minisector nu in het begin van de derde sector. En de vlag is al uit voor Esteban Ocon. Even goed die twee... Ja, die twee Alpines in de gaten houden. En ook Hulkenberg en Bortoletto zitten dicht bij elkaar. Maar ja, die Hulkenberg die moet nog. En die is de voorste van de twee.
1: Ocon haalt het niet.
0: Lossen naar 10. Ja, Ocon klaar. Te vroeg gepiekt. Stroll, Hansa. Stroll naar 11. Dat is een verrassing. En Perez springt nog wel een plekje naar voren. Bottas ook.
1: Stroll duwt Hulkenberg eruit.
0: Ja, en Hulkenberg is bezig met wat voor rondje, zeggen wij dan. Ja, hij is wel bezig met de verbetering. Alonso pakt die 11e plek weer af. Aston Martin rules the way. Berman springt eruit. Wat mooi, Sainz zit er nu weer in. Het gebeurt allemaal aan het einde van de rit. Althans, Sainz zit er weer in. Althans, in de fout waar hij niet wil zitten. Maar die kan er ook wel weer uitspringen. En dat doet hij. En Bortoletto weer teruggeduwd. Nu Bortoletto en Hulkenberg... er allebei uit. En die hebben al een tijd staan op een emmetje. Dan zijn ze te laat, denk ik. Dan zijn ze te laat, ben ik bang. Hulkenberg springt er wel uit. En Bortoletto dan, ja, die komt er ook uit.
1: Zo!
0: Wow, goed getimed.
1: En naar 8 springt hij gewoon.
0: Ja, Gasly heeft wel wat gedaan aan een tow voor Colapinto. Maar de vraag is, gaat het genoeg zijn? Ja, dat is zeker genoeg. Goed gedaan, hoor. Hey, teamwork makes the dream work. De enige die huilt is Hulkenberg, denk ik. Want die vindt dat hij daar helemaal niet hoort. Maar hij is Bortoletto toch een aardig geslinger gegeven. Lekker wel dit, hoor. Bortoletto, Gasly, Colapinto, 8, 9 en 10. Gewoon de top 10 gesprongen. Russell daardoor nu op die 11e plek. Maar dat is allemaal niet belangrijk, want de klok gaat op 0 zo dadelijk. Wat zegt Nico?
3: Sorry, guys.
0: Hij heeft een fout gemaakt. Simpel zat.
1: Geen reactie terug van het team? Of
0: nee,
1: je
0: nee,
1: mij
0: nee, nee, maar jawel. Duizend. Als je dit uit de cockpit zegt, heb je een fout gemaakt. Sorry, guys. Nou, dan komt hij aan. Ja, het hart erin, geblokkeerd. En dan ben je rond de tijd kwijt. Keurig, zo doe je dat. Kan je alleen maar je petje vooraf klappen. Sorry, guys.
1: De eerste 7 rijders dus maar 1 run gedaan.
0: Ja, dat is ook wat je wilt, het liefst. Maar het moet wel zo uitkomen. En daarmee vond ik ook wel de keuze die ze maakte me goed, hoor. Wel in dat eerste stukje te doen, dat mocht er wat fout gaan, dat je nog tijd hebt om te repareren. Maar goed, dan weet je, ga je achter de feiten aanlopen. Ook Alexander Wobbel heeft wel wat meegemaakt, zo te zien. Bijna hetzelfde als Hulkenberg, denk ik. Ja, ook te ver naar buiten, ook blokkeren. Dus net, je wilt te veel snelheid meenemen, hè? En dan lukt het niet. Dat is allemaal de lange doordraai, bocht 14, die je naar het eerste lange rechtstuk brengt. We nemen dus afscheid. Oh, luister nou, kom.
4: Ja, yeah, I think we were too early, guys, but... Yep, that was good, so... The same.
0: Ik meen mezelf te horen hebben zeggen, te vroeg gepiekt. Dat was het moment. Hulkenberg, Berman, Ocon, Albon, Bottas en Perez zijn eruit in Q1. Het is voor Hulkenberg dus een back-to-back eliminatie. Je had het in Baku ook, en dat... Dat is geen fijne trend. Dat wil je doorbreken. Maar dat gaat vandaag even niet lukken. Dus mag hij het volgende week weer proberen.
1: Zo. Valt er die Bottas? Harder gaat ze niet.
0: Ja. Nou, dan ben je alleen maar sneller dan je teamgenootje.
1: 21ste. 38-6.
0: Vierde keer dit jaar dat Perez de langzaamste is in de kwalificatie op dit moment. Hij zal niet achteraan starten vanwege gridstraffen van anderen. Voor Albon, de 9e Q1-eliminatie in 16 Grand Prix dit jaar. Dat doet toch ook gewoon pijn. En doordat Bottas nu voor Perez staat, staat hij in de onderlinge kwalificatiestrijd staat hij op 8-8.
1: Die Lance Stroll, zeg hij, naar Q2.
0: Nou ja, de beide Aston Martin naar Q2. Ik bedoel, dat is toch, dat vind ik wel een dingetje. Dat geeft dus ook aan, hè, dat wat Alonso zegt. Ja, jongens, krijgt de ding aan de praat en dat komt wel goed. Dat is ten opzichte van Hamilton duidelijk zichtbaar dat de topsnelheid van de Ferrari niet hun sterkste punt is. En zo is het.
1: Goed, Verstappen, zoals hij vroeger, denk ik, graag de kwalificatie wilde beginnen. Is naar buiten, bam, snel zijn tijd en wachten.
0: Ja. En nu nog 2 keer halen, dan zijn we met z'n allen heel vrolijk. Ratel, kom. Dank u. Ja, jongens, toch gewoon voor mensen thuis, dat is gewoon geweldig. Of als je in de auto zit, of in de trein, of onderweg. Maakt niet uit waar je bent. Kijk, zelfs naast de curbstones zijn die dingen die we in Bahrein kennen... die kleurtjes en die dingen zijn daar gewoon geschilderd. En ik heb het eerder gezegd vanochtend, ik vind het geweldig. Als je dit dan op deze manier doet, doe het goed of doe het niet. Nou, ze hebben het echt wat dat betreft heel, heel goed gedaan. Nou is het natuurlijk ook Maleisië wat dat betreft een heel makkelijk land... om daar gewoon die deal mee te maken. Die zijn ontzettend blij dat je voor ze kiest.
1: In mijn beleving was Maleisië ook het eerste land wat ik heb meegemaakt... dat allerlei verschillende geloven rustig naast elkaar leefden.
0: Grotendeels.
1: Elkaar, ja, elkaar niet het leven zuur maakten.
0: Nou ja, grotendeels. Er zijn wel wat bossinkjes geweest. Het is in principe een moslimland. Maar er is ook ruimte voor christendom, hindoeïsme en dat soort dingen. En als het dan fout gaat in die kleine dorpjes... dan gaan ze elkaar ook meteen met een klamang te lijf. Dus dan gaat het er ook wel even op, maar dat is niet zo erg. Moet ze allemaal zelf uitregelen. Het is een heel fijn land. Ja. De oude ogen van de wijze Vos Alonso kijkt. Druppeltjes erop. Want ja, stilstaan in de pitbox. Dan is warm, het op zijn warmst. Maar goed, ze hebben allemaal stukjes droog ijs. Bordjes worden omhoog gehouden. Kimi always first. En iets met een handtekening, maar ja, die gaat
1: hij... On Monday of zo?
0: Ja, die gaat hij... Oh ja, hij had examens op maandag, maar die handtekening gaat hij niet brengen. Grote update meegenomen dus door het team van Mercedes. Eerste problemen, we hebben te veel grip gekregen en te veel downforce. De klok loopt inmiddels weer en staat, weer en staat op 14 minuten en 55, 54, 53, 52, 51, 50. De donkere regenwolken die je ziet... Die zijn er altijd in Maleisië, laat dat duidelijk zijn. Die 32 graden, 33 graden, die is er altijd. Want of dat nou 's ochtends vroeg is met zon erbij of 's nachts zonder zonnetje, dat zakt niet in. De warmte zit daar in de grond. En nog als we op het paddock liepen, Jack, in het verleden, dan als je je hand zo stak, dan was hij warmer aan de onderkant dan waar het zonnetje boven zat. Van die hitte die gewoon uit die betonplaat omhoog kwam. De mannen die dus na de kwalificatie, want zo gaat dat, gridstraf uitgedeeld krijgt, krijgen zijn Colapinto, Lindblad en Hadjar. Hadjar 5 plaatsen dus. Hou in de gaten dat misschien Hadjar ook nog kan gaan nadenken. Hey, ik ga een hulpje doen. En die monteurs van Aston Martin zijn natuurlijk volledig in de war.
1: Ja, dus ze moeten een Q2 doen.
0: Die zitten normaal gesproken
1: al,
0: die zitten normaal gesproken al aan de T. Moeten we nog een keer? Ja, je moet nog een keer. Ah, oké, right. Maar wel leuk. En ook niet zomaar een beetje. Dus dat vind ik ook alweer tof. 37,6. Dat is toch een goede rondetijd hoor. Als je vanochtend 38,2 rijdt. En zo zou het ook moeten zijn, hè. Auto's van Edwin Newey horen niet in het achterveld. Nou, daar hebben Ferrari dan de nieuwe set van de softste ronde. Want nu durf ik wel te zeggen dat we geen mediums meer gaan zien. En nu pakken de Mercedes ook meteen de koel bij de horens. Dus nu willen ze met z'n tweeën meteen bij een van de eersten zijn die naar buiten gaan. Maar Verstappen en Hadjar waren ze al voor. 6 uur later, lokale tijd dus, daar in Maleisië. Dat betekent dat de klok daar even voor 4:30 staat, kun je ook zien. En de Maleisiërs vinden het geweldig. Vandaag ik nog een jongen aan de telefoon die ons in het verleden daar wel eens hielp. Die werkt in het perscentrum. Mooie gast ook. Die zei van ja, te gek. En zo is het. En ja... Laten we eerlijk zijn, de regering van Maleisië denkt ook... geweldig, wij hoeven niet 50, 60 miljoen uit de knip te trekken... om een Grand Prix te organiseren. De Bahreinis betalen het bonnetje, zij houden hun Grand Prix. En wij hebben nog steeds het voordeel dat iedereen roept... oh ja, wat was het daar fijn, want ook coureurs... weet je nog, ik bedoel, een jaar geleden, 2, 3 jaar geleden... af en toe die polletjes van welke Grand Prix zou er terug moeten komen op de kalender... want er was natuurlijk heel veel vraag en we zagen af en toe een baan komen. Ik noem Miami, ik noem... Madrid, toevallig ook met een emmertje. Welk circuit zou er terug moeten komen? Er kwam toch heel vaak naar voren dat Maleisië wel... dat vonden de mensen ook wel fijn. Je ziet veel paraplu's als je beeld hebt, maar dat is niet voor de regen. Dat is echt gewoon voor het fikkende zonnetje. Dan kom je met factor 50 nog niet weg. En zelfs niet als je denkt, ga 2 keer smeren, dan is het ook 100. Not. Had je 8e, 5e, 10e, 8e en 4e. Oftewel, netjes gedaan. En heeft hij ook nog een paar rondjes gemist, hè?
1: Ja.
0: 4. Nou, die zit al op zijn plek. Oh, Verstappen krijgt weer een waarschuwing. Driving unnecessary slowly. Flikker nou toch op, jongens. Niet omdat het Verstappen is, maar ik vind dit zulk zo'n onzin dingen. En als je dan ziet dat er mensen om hem heen rijden... hij rijdt in een gat van helemaal niks. Dus wat is dan...
1: Ja, misschien is het uitrijden van de pitten.
0: Ja, dan nog... Zo'n kinderachtig gelul. Zet er dan lekker zo'n gatsometer neer en we leveren de foto erbij en dan zijn we klaar. Blijft natuurlijk debiel dat je in een Formule 1-auto gestraft kan worden omdat je te langzaam rijdt.
1: Kom dan.
0: Contradictio dictio heet dat volgens mij. Nou, whatever. Hij begint wel weer lekker. Maar ja, je moet het straks doen. Kan hij straks ook die stap weer gaan maken? Als Verstappen goed in zijn vel zit en de Red Bull doet wat hij wil... dan zou hij nu naar een 36-1 moeten gaan. Ik zeg dat heel robuust, maar dat is wat we de laatste tijd gezien hebben. Als hij lekker zit, dan is het 3/10, 3/10, 3/10 en dan komt het wel goed. Over een hele kwalificatie, het verschil tussen Q1 en uiteindelijk misschien... een poltijd ergens tussen de 8/9/10 tot een seconde. En dan zouden ze dus op 35, 6, 7 uit kunnen komen. Ja, we gaan het zien. Ze moeten het eerst maar eens even doen. Ram die tijd er maar uit. Gooi hem er maar op. Hij heeft het eerste rechte stukje inmiddels bereikt. Daar loopt zijn auto al goed en lekker door. Hij heeft wel de meeste paarse sectoren van wie dan ook. Dus de balans is in ieder geval lekker. Dit is Isaac Hadjar. Die komt eerst. En dan is de vraag wat gaat Hadjar laten noteren. Hadjar noteert een 36-1.

0: goed hoor. Ja, kijk, het glijdt gewoon aan op 2/10. Maar het is allemaal nog 2/10. En dan de heren van McLaren. Wat doet Lando Norris? Niet in de top 3? Niet in de top 3.
1: Nee.
0: Wat doet Lewis Hamilton? Die zou toch in de buurt van Leclerc moeten kunnen komen? Gelijke auto. Zou die Antonelli zijn tijd eraan moeten rijden? En dat doet hij. Goed. Ook dat weer op 3/10. Het is wel een marge. Je zou ook kunnen zeggen, om mee te doen voor pole position kan Verstappen 2/10 verliezen.
1: Ja, Verstappen verliest het op dit moment, als je over verliezen mag spreken, in sector 2.
0: Ja.
1: Of daar is Leclerc de snelste.
0: Ja, of het is de keus, met een beetje vleugel. Kan zijn, hè. Lawson gaat naar de 8e tijd. Stroll wordt nu net weer weggeduwd. Piastri, Gasly, Lindblad, Colapinto, Alonso zonder tijd. Gasly gaat naar 8. Waar komt Oscar Piastri terecht? Zou wat zijn, hè? Die er gewoon... track limits, time deleted. Antonelli weg, daar is Piastri. Oei, dit kan voor Antonelli van zijn. Piastri gaat naar 3. Split de beide Ferraris. Haha. Zal Piastri na afloop roepen, zie je wel, kom je op een echt rijderscircuit, dan ben ik weer de betere.
1: Turn 6 was dat voor Antonelli.
0: Gaat niet helemaal op. Ja, dan moet hij nu kiezen wat hij gaat doen. Dat is bocht 6, het zijn die doordraaiers naar Langkawi. Kijk naar de klok. Die ritme weg. Gaat hij door op deze set? Nee, hij gaat naar binnen. Komt hij aan. Het bewijs. Links aan de buitenkant. Ja, dat is te veel.
2: Okay, give me, we had track limits 6 that lap.
3: Wait, what?
0: Ja.
1: Hij gaat het dus niet door.
0: Nee, maar je kunt het uit, dat is het probleem ook. Ze kunnen het vanuit de auto niet helemaal zien. Maar hij weet het wel. Het is jammer dat hij het niet gezien heeft. Want had hij het wel gezien, dan had hij kunnen zeggen... oh ja, klopt. Nu heeft hij het niet gezien. Gaat hij er naartoe, gaat hij volgende keer marge houden. En dat kost tijd. Kimi Antonelli, met zonder tijd. Dat is vroeger, als je naar school ging, mag ik met zonder jas.
1: Ja.
0: Wilgens. Ah, gemist. Komt-ie.
3: Are you sure about the track limit?
0: Yes.
2: I just had to be sure.
0: Ja, precies. Sorry dat ik antwoord gaf, maar dat... ik vind het wel leuk hoor, dat hij het in twijfel trekt. Sainz heeft al 3 keer gereden op dit circuit. Hij heeft nog nooit in de top 10 gestart. Het zijn dus inmiddels... is bekend dat Lindblad en Colapinto vanaf de back of the grid zullen gaan starten.

0: Twee keer in de laatste drie wedstrijden wisten de mannen van Alpine toch twee auto's in de top 10 kwalificatie te krijgen. Dat is wel een knapper.
1: Colapinto en Alonso die gokken dus op die tweede run. Oh nee, kijk, nou, die gaan natuurlijk zo meteen even aansluiten met Kimi.
0: Het kost Kimi dus een set.
1: Ik denk dat ze meegaan nu.
0: Nee, het kost Kimi geen set, want hij moet sowieso nog zijn tweede run moest hij maken. Had hij ook een nieuwe set voor gekozen. Maar de druk staat erop. Gele vlaggen, iets anders kan hem nu heel veel pijn doen. En nog even terug, we hadden het natuurlijk al aangegeven. Aston Martin, twee auto's in Q2 voor de allereerste keer dit jaar. De enige keer dat Alonso gelukt was om in Q2 te komen was in Hongarije. Ja, dat is briljant. 5 minuten, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 te gaan voor Kimi Antonelli. Dan durf ik hem ook wel aan dat dit de keus is. En wat heeft hij dan goed gedaan? Om hem nu te pakken. Hij moet hem nu in zijn uppie doen. Dit moet zijn run zijn. Waarom? Er is verder niemand op de baan. Zou hij toch niet de pech hebben dat hij zo dagelijks een rondje begint... dat er net allemaal mannen in bocht 1, 2 en 3 helemaal langzaam rijden... waar hij allemaal aerodynamisch last van heeft? Ja, die houden daar geen rekening mee. Trouwens, die gaan dus ook niet naar buiten om hem in de weg te zitten. Laat ik dat voorop stellen. Veel lucht wordt er geblazen in de cockpit bij Charles Leclerc. Verwachting in de kwalificatie was dat Mercedes de snelste auto zou hebben... dat Verstappen daarachter zou zitten... Voorlopig staat Verstappen vooraan en is de beste Mercedes zevende. Is Russell uitgestapt? Okay.
1: Even een klein plasje doen.
0: Ja, maar het zit toch twee monteurs met armen aan de binnenkant. Dat is niet waarschijnlijk alleen maar voor om de gordel recht te leggen. Was dat Roy Orbison, Only the Lonely?

0: Ja.
1: Die dat zong? Nou, dat is Kimmy Antonelli op dit moment. Heeft nog 2 softs, 1 medium en 2 harde banden over. Voor de rest van het weekend. Dat betekent dat er nog een setje zo van had gaat als hij top 10 qualifying haalt. En dat gaat wel lukken. En zijn geluk is groter dan hij dacht. Waarom? Er is niemand de baan opgegaan. Dat betekent ook vaak dat de baan dan niet op zijn snelst is. De lucht wil hier rijden, is niet in beweging. Als er komt weer wat tot rust. Maar hij moet dit kunnen, laat ik dat vooropstellen. Kimmy moet hier gewoon die auto makkelijk in de top 5 kunnen zetten. Zelfs als hij wat marge laat.
0: Alonso gaat nu naar buiten.
1: Dan komt hij nu op het punt waar hij net die fout maakte. Hij wordt natuurlijk gerekend naar de tijd van Lawson, hè, vandaar die 14e. Hier ging hij net te ver. Hier ging hij net te ver naar links.
0: Het is niet zijn allersnelste ronde.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat klinkt heel raar. Hij moet zich nu alleen maar kwalificeren voor de top 10. Daarom dat ik net eigenlijk schetst als ik dat ik denk, ja, top 5 zou altijd moeten kunnen. En waarom zeg je dan 5? Ja, dan weet je dat je geen rare last kan hebben van een Gasly of van Bortoletto. Want die komen daar in principe niet. En hij heeft de auto om daar wel te komen. 1,3 vanaf Lawson.
0: 36 rond rijdt hij op de tijd van Piastri.
1: Ja, nou, dat, prima. Categorie Russisch, sniks mis mee.
0: Sniks.
1: Dit is ook een heel logisch gevolg, hè? Als je niet weet wat je in de tracklimit had op een heel snel punt, dat je ergens marge gaat houden. En Pieter Bonington was ook slim genoeg voor jou. Stamt er een 36 uit, dan komen we goed. Zetten we daar de delta op. Kan je zien wanneer je goed zit, wanneer je fout zit. En het antwoord gaat komen. En hij heeft zelfs nog een goede laatste sector. Alonso ook weer langzaam rijden. Hij heeft een goede laatste sector. Kijk, joh. Tweede tijd, simpel. Even gas geven, hè. Laatste sector even laten zien wat die waard is. Komt dan op 2/10. En daar kunnen de fans wel, kunnen ze wel van genieten. Zo. Dat de Wolf trekt zo'n kop van, zie je wel. Poeh. Maar ja, die heeft toch ook nog wel zoiets van, godverdomme, staat die vermalen leider Verstappen weer bovenaan. Die gaat trouwens niet meer. Er zijn heel veel die niet meer gaan. Ja, Russell neemt Russell een risico. Dat vraag ik me af, want die staat toch 8e?
0: Hamilton gaat wel.
1: Wie?
0: Hamilton, volgens mij.
1: Ja, ja, maar ik zit even naar de tijd van Russell gaat niet. Die heeft staan 36-2. Ja, dat lukt. Want Gabriel Bortoletto heeft 37-1 en dan moeten ze een seconde harder gaan. Lawson heeft 37-7 staan. Dat gaat niet. Dus dat risico zou hij moeten kunnen nemen. En het zou een mirakel zijn als Stroll, Sainz, Lindblad, Colapinto of Alonso in één keer een lage 36 zouden kunnen rijden. Dat betekent voor vrijwel al die mannen een seconde of 1,5 seconde harder moeten gaan dan ze tot op heden gingen. Gasly zou zijn tijd kunnen aanvallen. Bortoletto ook niet. 37-1, dus 19e van een seconde. Dus ik geef er antwoord op de vraag die ik zelf stelde. Neemt George Russell een risico? In principe niet. Ik zet niet mijn handtekening ervoor, maar in principe niet. En dat kunnen die teams dan nog veel harder uitrekenen. Want wij doen het even zo naar een lijstje kijkend en dan van, oh ja, dit, dat. En dus gaat het erom, wie pakt plaats 9 of plaats 10?
0: Dat zou wel weggelegd moeten kunnen zijn voor Lawson.
1: Wellicht. Maar ja, er wordt gerekend aan de tijd van Bortoletto. Zit hij maar een paar duizendste onder. Ga je ook de oorlog niet meer winnen, want hij krijgt al de vlag zo dadelijk. Oh, hij krijgt een touw. Kijk. Lindblad is op de baan. Let op. Lindblad zit voor hem. Ja. Lindblad zit voor hem. Dit is een briljante uitgewerkte touw. Ja, dat kan wel eens een voordeel hebben. Hup, en Lindblad weg. Echt applaus, hoor. Dit is zo knap gedaan. Oh. Nee, dat is dat rechte stukje. Daar ligt een recht blok in. Het is niet één doorlopende bocht. Los en 11, los en 10. Dat is precies genoeg. Maar ook Stroll en Alonso zijn aan verbeteringen bezig. De vlag was er ook meteen. Mooie uitgewerkte. Stroll verbetert wel zijn tijd. 12e. Is nog reden tot juichen. Dan moet Alonso daar toch even onderdoor. Kom op, Alonso.
0: Kom op.
1: Ja, doet hij precies. 12e. Dat is ook het maximum van de auto dan, hè? En houden ze dat dan? Gasly naar 9. verbetert zijn eigen tijd. Sainz, Colapinto, Sainz niet. Split wel de beide Aston Martins. Nou, Colapinto is er binnen gereden. Heeft misschien buitenbeeld geprobeerd net te helpen. Hier komt nog Gabriel Bortoletto, die af en toe ineens weer als een duvel uit een doos wat kan. En dat kan hij vandaag ook. En los, dan wordt er weer uitgeduwd. Vanwege de poging met die toe vind ik het jammer voor Los. En van Bortoletto vind ik dit heel knap. Vuistje uit de cockpit. Knap. 36-8.
0: Lewis is ook naar buiten gegaan. En die heeft een 37-2 neergezet.
1: Oeps.
0: 1,2 seconden langzamer dan zijn tijd waarmee hij zich dus kwalificeert voor Q3.
1: Dan ga ik je nu vertellen waarom Lewis naar buiten gegaan is. Want hij deed het op een wisselingblad.
2: Ja, ik tried. Thank you.
1: Ja, ik ben het met z'n eens. Dat was very, very good. Dat was echt heel knap gedaan. In één keer zag ik een vlak van die auto. Maar goed, even terug naar Hamilton. Dan weet ik wat Hamilton gedaan heeft. Die heeft een verandering aan zijn auto gedaan. En die wilde even voelen of het werkte.
0: Ja.
1: Maar dat is ook gebruikt, naar buiten op een gebruikte set gegaan. Dus dat is het. Jammer, de poging vond ik echt was heel goed. En aan de andere kant hulde en ere wie ere toekomt Bortoletto. En Alonso en Stroll, ja, prima.
0: Alonso start dus 12e. Nou, dat is een giller. Super gaaf. Gaat er nog iemand voor weg? Nou, als Hadjar 8e kwalificeert, dan gaat hij nog maar.
1: Goed, we nemen afscheid na Q2 van de heren Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Colapinto en Lindblad.
3: Good job, guys.
4: Well done, Carlos. Really great lap in Q1 as well. Impressive.
1: Ja, en de man die hem op zijn hoofd krijgt, het hamertje op zijn hoofdje, hamertje tikje, is Alexander Albon, troosteloos 20e. En dan weet Sainz er weer zo'n rondje uit te pieren. We hebben het vanochtend ook al even over gehad. Hè? Sainz is echt... En het is een ontzettend aardige gozer. En dit hoort bij zijn vak. Hij is als teamgenoot een luis in je pels.
0: Ja, echt, hè? Elk team wat we gezien hebben tot nu toe.
1: Nou ja, behalve bij Toro Rosso en Max is dat niet gelukt. Omdat Max daar toen weggegaan is.
0: Nee, maar daar was hij het wel aan het proberen.
1: Maar hij was het ook aan het proberen.
0: Ja.
1: En dat mag, hè. Ik bedoel, alle middelen... het doelheiligde middelen. Maar hij weet dat... hij doet. Ik heb daar wel waardering voor. Want het is natuurlijk ook nog een keer zo, wat wij met z'n allen vergeten. Is dat als je vader viervoudig wereldkampioen rally is... en jij zegt, ik ga circuit racen. Dat de hele familie zegt, hey, joh, doe net wat pap doet. Ga ook gewoon een keer rally en hebben we contacten. Hij heeft wel zijn eigen pad gekozen.
0: Ja.
1: En hij kan echt een tandje hard rijden. Want ik durf hem wel aan dat op het moment dat ze naast elkaar zaten bij Toro Rosso... dat Sainz misschien wel de beste teamgenoot van Verstappen geweest is... die op dat moment ooit gehad heeft. Want die had natuurlijk ook te maken met ervarenheid en onervarenheid... en allemaal dat soort dingen. Maar is toch een periode geweest dat hij wegging bij het team van Mercedes... Ferrari, dat ik dacht van ja, pak hem maar terug. Komt de boordradio.
5: We are in Q3 again. Well done. Great job.
6: Oh my god! Let's go!
1: Ja, hier zou ik ook zo graag van zien wat die jongen kan op dit moment al in een topauto. Hij hoopt natuurlijk dat Audi een topteam wordt en dat hij meegroeit met ze. Maar... ja, Lindblad inderdaad naar buiten gegaan, geen tijd gezet, maar wel zijn teamgenoot geholpen. Maximaliseerd, net niet gelukt. Dat is dan wel weer jammer. Wat zeg je dan? Wat is dat dan? Een team voor de poging en een 6 voor de... Nee, een team voor de uitvoering en een 6 voor de poging. Nou, ik weet niet wat het is, maar net niet gelukt.
0: 10 voor de poging, 6 voor de uitvoering.
1: Ja, nee, ik vond de uitvoering briljant.
0: Ah, oké.
1: Ja, het resultaat is er even niet. Kan gebeuren. Voor Bortoletto dus al zijn 5e top 10 kwalificatie van dit jaar. We zitten in de kwalificatie nu. Ja, dat is toch een dingetje. Zit hij 9-7 voor op Hulkenberg.
0: Klasse.
1: Ja. Echt heel knap.
0: Ja, de eerste woorden die ik hoorde in Bahrein.
1: Ja, 2 jaar geleden al.
0: Hulkenberg. Verdomme, die gozer kan een partijtje oud rijden. Letterlijke tekst.
1: Zou het dan ook wel leuk vinden voor zo'n jongen... als hij echt letterlijk mee kan groeien met Audi. Dus dat er niet weer ergens iemand aan gaat trekken... weet je, die roept ze, ja, dan geef je hem een kansje... en dan word je derde rijder bij Ferrari... en kan je over 2 jaar dat en die dat laat varen. Kies en groei. Dat project van Audi gaat groeien, daar ben ik van overtuigd. Wat ze al doen is natuurlijk al knap, hè, want wij hebben het wel over Cadillac als nieuw team. Ja, dat is een nieuw chassis, maar ze gebruiken een Ferrari-motor. Maar Audi is gewoon in die zin voortgevloeid uit Sauber. Maar is wel gewoon een nieuw eigen krachtbron.
0: Goed, Verstappen dus twee keer snelste.
1: Ja, maar het moet
0: nu moet het gebeuren.
1: Nu moet het gebeuren.
0: En ook weer in die eerste ronde. Dan moet het gewoon weer gebeuren, bam.
1: Ja, maar zo, dat lijkt hij wel... dat klinkt raar, geoefend te hebben. Heeft hij vanochtend ook gedaan. Hij is wel...
0: Ja, dat kan hij ook.
1: Ja, maar het heeft te maken met de manier van opwarmen. Ik denk dat ze doorgenomen hebben van als we dat doen... want dan zitten ze in het goede window, dan doe je daar nog een beetje dit. Dan rij je langzaam de pitstraat uit. Dan zegt de wedstrijdleiding, rij langzaam de pitstraat uit. Wat, ik vind dat sorry hoor. Lul verhaal. Ja, Stroll ook, hè. Failing to follow race maximum...
0: Delta
1: time.
0: Daar hebben ze nog nooit wat mee gedaan.
1: Nee. Ja, maar ja.
0: George Russell, P8, valt een beetje tegen.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk maar één poging gedaan zojuist. Met meerdere. Aan de andere kant, als Russell Antonelli weet te outqualifyen... dan staan ze 8-8 in kwalificatie in het seizoen. En dat ten opzichte van Antonelli kun je als Russell toch wel redelijk... met je doet hij al met je borst eruit lopen. In droge kwalificaties is Lewis Hamilton op dit circuit nog nooit outqualified. Oscar Piastri miste een startplekje op de eerste startrij in Baku met 15.000ste van een seconde. En Verstappen had natuurlijk die motorproblemen in Baku. En daardoor was hij in Q3 was hij maar liefst 0,3 langzamer dan hij in Q1 en Q2 was. Nou, 12 minuutjes, de eerste run. Gaat dit ook weer zo'n eerste kade daalderwaard zijn? Wie weet. Ik zou eigenlijk willen zeggen... Maar ja, nou ja, ik ga het zeggen. Ik hoop dat Max nu niet de snelste is in die eerste run. Of met de marge dat de rest denkt, kut, het wordt er nu weer vandaag. Ja, ik vind het moeilijk. Je weet hè, dat al die teams nu gaat het om het maximale eruit halen... in de categorie zoveel mogelijk brandstof eruit... nieuwe setbanden, alles op de limiet, dat beetje extra. En we gaan het zien. Over iets meer dan 11 minuten, dan weten we wie hem te pakken heeft. Pole position voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. Ik was nog helemaal in de war, want ik moest een tijdlijstje opzoeken van Bahrein. Ik kom bij het FOM-systeem terecht en er stond Bahrein T1, T2. Ik denk, Bahrein, dat klinkt het aan. Ik denk, hè? 17 man. Maar dat was van de wintertest.
0: Ah,
1: zit al in het archief. What the fuck?
0: Daar ken je, dacht jij.
1: Ja, maar er stond ook dag 3. Ik denk, dag 3. Maar het was ook best vroeg vanochtend, hoor. Dus logisch dat ik daar van dacht van, zo zit het in elkaar. De laatste keer dat Verstappen Q1 en Q2 leidde was in Austin 2025. En daar pakte hij toen Paul. De laatste keer dat Verstappen Q1 en Q2 leiden, maar niet pole pakte, was in 2024. Ook in Austin. En toen was het Lando Norris. Geweldig, hè, dit soort stats. Ik kan er echt van genieten. Dus de ene stat zegt van, nou ja, dat was en dat werd pole. En de andere stat zegt, ja, even later, of een jaartje eerder, was het even andersom. Maar het maakt het wel spannend, en dat vind ik leuk. Kwalificatie moet spannend zijn. Je moet toch niet... kunnen zeggen van tevoren, ja, we weten dat er een Mercedes, een Red Bull, een Ferrari of een McLaren vooraan staat. En dat die Alpine en die Audi staan straks achtste of negende of tiende, tenzij iemand een fout maakt. En Antonelli moet waarschijnlijk nu een runnetje overslaan.
0: Ja, daar lijkt het wel op.
1: Ja.
0: Ja, op de nieuwe banden.
1: Ja, ja. Omdat hij net hij had ze wel, maar dat hij die had no time. Ja, dan moet je. En dan had je dat misschien liever niet gedaan. Die jongens hebben maar één run gedaan. En hij twee. Dan zou het nog knapper zijn. Ga niet schrikken van paarse tijden. Want er staan nog geen tijden. Dus dat betekent dat het alleen maar is dat je sneller bent op dit moment... dan een ander. Dus Hadjar is wel beter in sector 1 dan George Russell. Dat vinden wij dan wel weer goed nieuws. Maar ze hebben hier altijd, jongens. Ze kunnen die auto zo verschrikkelijk goed neerzetten bij Mercedes. En ook bij het team van McLaren. En de laatste tijd, moeten we zeggen, want dat hebben ze ook aangegeven bij Team van Rebel Racing. Zowel Pierre Wachet als Laurent Mekkies, die hebben gezegd, ja, de updates werkten zoveel beter dan we verwacht hadden. Kijk, door die run heeft Hamilton maar 7 minuten binnen gestaan. En Verstappen 18 minuten. Dus dan zie je wat dat ook weer met je tijd doet die je wilt stoppen in de preparatie voor de uiteindelijk belangrijke Q3. En wordt in Q3 vandaag de eerste run degene die het doet? Of is het toch straks weer bij het vallen van de vlag kaching, kaching, kaching? Zie je dat die bocht zo breed is dat er een soort recht stuk tussen zit, waardoor je eigenlijk steeds denkt, hé, ze halen hem niet? 24 meter breed is de baan daar. Russell opent in 35-5. Prima, dat is al 3/10 sneller dan ik gedacht had. 36-0. Oh, sorry, neem ik kwalijk.
0: Hadjar gaat ronde door, ja, met 35-5.
1: Sorry, ik zie hem staan. 36-0. Leclerc 35-8. Hadjar 35-5. Hello. Die gaat van 36-8 naar 36-1 naar 35-5. Haalt er 16e vanaf van Q1 naar Q2. En Q3 nog een keer. Hamilton sluit aan. Stappen paarse sector 1. Eerst Lando Norris.
0: Jo.
1: Nee, dat lijkt zo.
0: Ja?
1: Dat lijkt, omdat die auto, die blijft niet leunen op de rechterkant. Norris haalt het niet in de eerste run. Dus die hoopt dat het tweede run gaat zijn. Dan gaan we kijken naar Verstappen. En daar komt hij zo dadelijk aan. Eerst is daar Piastri op de derde stek. Daar komt Verstappen in de achtergrond. Eén keer paars, één keer groen, één keer paars, één keer groen. Oh, 3/10. Deze is lekker. 4/10 naar Hamilton. Hallo.
0: 35-2.
1: Ja, nee, dat zei ik toch. Iets van 35. 35-2. Knetters, man. Dat is hard. Voor hier. Max gaat dus van Q1 36-4. 35-6. 35 gaat 18e harder dan in Q2.
0: Gasly heeft een track limit. Die is zijn tijd kwijt.
1: Okay,
0: was niet helemaal bijzonder hoor, 37 rond.
1: Maar... Nee, Antonelli gaat nu naar buiten. Ja, als hij slim is, zou ik zeggen, maar daar is hij al. Dit is wat hij moet doen. Ah, wat een klapper is dit, zeg. En marge. Ja, kijk, Russell.
0: Ja, weer 18e erachter.
1: Echt gewoon geprobeerd. Moet Antonelli het gaan doen? Jij zei er straks, Russell valt tegen. Toen heb ik, ja, heeft hij minder gedaan. Ja, maar dat is dus het uitbalanceren. Van, zit hij eruit luxe of zit hij eruit pijn? Hij zat er dus klaarblijkelijk uit pijn. En dan kom je nu binnen en dan denk je toch, ja, maar wacht even, wat doe ik hier op 17e? Ja, dat dus.
0: George Russell. Hij kan niet tevreden zijn. Hij zat in zo'n goede flow, die laatste races.
1: Laatste pol.
0: Nu zevende.
1: Ja, ik was hem even aan het zoeken, neem ik kwalijk. Laatste pol, Max Verstappen. 15 Grand Prix geleden, Abu Dhabi 2025. Nog geen pol dit jaar, tuurlijk. Regelmatig erbij in de eerste startrij. En hij heeft hem niet gewonnen dit jaar, whatever. En ik ga het niet op zitten kloppen, maar... laat ik zo zeggen, de voortekenen, die zijn er wel. Kijk, daar zie je waar Hadjar het verliest. Blauw is Max, wit was Hadjar.
0: Het hele zootje weer naar binnen.
1: Behalve Antonelli. Die moeten we in de gaten houden. Checkie.
0: Ja. Zit nog in zijn outlap.
1: Ja. Die kan dit. Zo. Voorlopig goede rondjes hoor deze. Maar goed, ik heb het gisteren al geroepen in de updates van de vrije trainingen op GPR Sport Radio. Je weet als ze stappen vrije training 1, zijn runs vrije training 2. Als hij er meteen bij zit, dan is hij in principe dat weekend goed genoeg voor sowieso een top 3 plek in de kwalificatie.
0: Ook lekker dat die Hadjar er nu alweer gewoon bij zit. Ja, het is natuurlijk een gat van 3/10.
1: Ja, nee.
0: Maar het is hij zit erbij.
1: De anderen moeten hem in dat gat zien te plaatsen. En het liefst ervoor, zeggen zij dan. Antonelli is de man die gaat bewijzen of dat gaat lukken. Dat is nog wel een dingetje. Eerste sector van Verstappen ging in 24-5. Tweede sector van Verstappen ging in 31-4.
0: Meestal wint Antonelli het in de tweede sector.
1: Ja, Hamilton was er ook sneller. 24-5. Oh, dit is wel veel.
0: Maar daar snoept hij nu wat vanaf, denk ik, in die sector 2.
1: Als hij binnenlijns blijft kleuren. Kijk, we hebben een batterijtje wat er weer in beeld is. Kijk hoe snel dat weer oplaat, hè. liften, aanremmen. Eén keer terug, hup. En door. Komt hier bij het aanremmen weer naar de helft. Zie je het? Precies op de helft.
0: Nog steeds 14e achterstand op die tijd van Verstappen.
1: Ja.
0: Na sector 2.
1: Ze zetten hem daar wel horizontaal door. 31-4, 31-4. Ja, hij was 1000ste sneller dan Verstappen in die tweede sector. Dus deze run voor Kimi. Mm. Ja, dan heeft hij eigenlijk geen tijd om een tweede run te maken.
0: Ja, maar hij moet blijven rijden.
1: Hier moet hij het mee doen. Ja, maar die tweede lap hebben we hier gezien.
0: Ja, dat gaat niet.
1: Nou, je weet niet wat Mercedes doet, hè? Kimi Antonelli. Kan hij de Red Bulls gaan splitten? Is hij beter dan Lewis Hamilton? Dat is wel de grote vraag. Dat kan hij niet. Nee. 35-6. Derde tijd op 3/10. Dan zit hij wel dicht bij Hadjar. Ja, precies. Het is maar een paar duizendste. Ja, Russell gaat roepen. Nou, lekker. Ik heb een Ferrari voor me. Gaat hij nooit een tow van krijgen? Even kijken, want Kimi kan, hij kan niet naar binnen. En
0: mooi, hè? De hele top 10. De hele Q3. Jabang op de baan.
1: Ja. Als Bortoletto en Gasly gaat erom, sta jij 9e of sta ik 9e. En die anderen, ja, die zijn nog allemaal bezig. Het is allemaal wel verteld, maar Red Bull heeft hem wel even bij de balls. He's got the bull by the balls. En weer, als ze dit door kunnen trekken, weer het bewijs dat Red Bull Racing een seizoen begint. En dat je denkt, nou, mwah. Niet altijd, hè. Maar dat ze trekken die auto door. Het hele jaar door wordt die auto beter en beter en beter en beter en beter en beter. En in Zwaluw maakt nog geen zomer, maar in pole position maakt ze heel gelukkig, hè. Vader Jos hier ooit in een wedstrijd, in een Arrows geloof ik, een tijdje in de top 4 rondgereden. A1 Grand Prix gedaan. Max als laatste winnaar hier, dus ja. Maar we zijn er nog niet, want we hebben nog 1 minuut en 38. En ik vind het spannend voor de slagse brand.
0: Hadjar gaat nog een keer aanzetten.
1: Ja, natuurlijk. Nee, Max ook.
0: Hop.
1: En je moet. En Hadjar helemaal, hè. Want bedoel, Hadjar die heeft Hamilton en een paar jongens. Dus Hadjar moet een 10e zien te vinden. En dan wordt er... Niet zo erg. Let op het batterijtje. Hij kan hem. Top ook begonnen. 24-5. Richting Langkawi. Ja, laat hier de 3/10 liggen. Ja, de baan lijkt niet beter nu. Kijken wat Verstappen doet. Op zijn eigen tijd. Dat is wel belangrijk. Ook een 10e langzamer. Nee, de baan is niet sneller.
0: De banden?
1: Nee, ze ruimen opnieuw. Het zijn allemaal nieuwe banden. Behalve Antonelli. Bortoletto en Gasly, excuseer. Behalve Bortoletto en Gasly. Ja, Kimi is binnen en klaar. Geen pole position voor Kimi Antonelli, die weten we zeker. De baan lijkt niet sneller. Maar dan weet toch Charles Leclerc wel weer een verbetering toe te voegen. Maar ja, Leclerc staat inmiddels op 16e van een seconde. Dus dat mag ook wel. Maar dat zou dus die tweede plek van Isaac Hadjar in gevaar kunnen brengen. Want je weet, een gat van 3/10, daar past er nog wel één tussen. En misschien nog wel één. En dan wordt het weer een paar duizendste werkt. Hij lijkt in de pocket. Ben ik te vroeg?
0: Nou, Kimi Antonelli gaat het hem niet doen.
1: Nee. En Antonelli is klaar. Die is binnen.
0: Ja, die is klaar.
1: Dat zei ik al, net. Antonelli gaat het niet doen. Leclerc, geel de binnensector. Oei. Oh. Nou, dat blijft een raar punt in die bocht. Maar goed, Hadjar gaat denk ik niet eens zijn eigen tijd verbeteren. Nee. Verstappen. Laatste sector. Ha, gaat er nog een keer 10 ronden door, hè? Heeft u een gat van 14e? Ja, maar Hamilton is ook snel.
0: Hamilton is snel.
1: Had je afgevlacht. Hamilton gaat naar 2. Nee. Leclerc. Nee, ook niet. Hamilton gaat wel naar 2, want dat was de verkeerde. Kut. Op 2/10. Max en Hamilton op de eerste startrij. Hij heeft dus wel de boel gesplit.
0: Wat doet George Russell en de beide McLaren's?
1: McLaren's zitten niet in paars. Maar ja, we hebben het nu gezien. Het zal hem in de laatste sector denken wat weten te vinden. Verstappen, Hamilton, Hadjar, Antonelli. Leclerc, Piastri, afgevlacht en niet. Russell, achtste, zou een Zeepert zijn. Zevende, is een Zeepert. En Lando Norris, achtste, zou een Zeepert zijn. Norris weet het nog naar een zes te halen. En daardoor is het voor George Russell achtste en het blijft een Zeepert. Pole position, hoor. Ja. Knetter, wat goed gedaan, zeg hij. 35-1-3-0. Voor het laatst sinds Abu Dhabi 2025. Zijn 49ste pole position uit zijn carrière. En Isaac Hadjar op de tweede startrij.
0: Was dat nou zijn 250ste raceweekend, ook of niet? Van Max? En daar komt hij, Max Verstappen.
3: Stil op, mate. Ik kan pole. Hold up.
7: Look at that. Oh, that is what. Very nice.
1: En dat alles is een 249ste Grand Prix. Volgende week is het 250ste. Wauw. Hamilton.
8: Dat is een heel goed lap. Voor jou bij. En we happy to. Well done.
9: Let's go, guys.
1: Ja.
9: Let's go. Finally. Great job in this session, guys. Really great job. Timing was perfect. Car feel great.
1: En zoals ik eerder zei, hij is hier op dit circuit nog nooit iemand outqualified. Dan heeft Mercedes toch een pijnlijke dag.
0: Ja.
1: Komen met een dikke update. Waar geen geld voor was.
0: Maar het zit in mijn kop dat ze hier altijd op het laatste moment iets missen.
1: Ja, maar, ik weet het niet meer, maar wat is hier 10 jaar geleden? Andere auto's, andere motoren, andere banden, andere alles.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Maar dat ze het verkeerd, het weer en de baan verkeerd interpreteren, dacht ik.
1: Pole position, Max Verstappen, tweede, Lewis Hamilton, derde, Isaac Hadjar, vierde, Antonelli, vijfde, Charles Leclerc, zesde, Lando Norris, zevende, Piastri, achtste, George Russell, negende Gasly en tiende Bortoletto. En voor het eerst zie ik een schouderklopje van Max op de auto.
0: En een gebalde vuist in de lucht.
1: Ja, stoer hoor. Oh. Mohammed Ben Sulayem feliciteert hem. Oh, en het wordt van felicitatie naar een huk. Ook vind ik wel verrast. Het is een Grand Prix van Bahrein en hij heeft een normaal pak aan.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd wat de Bahreini daarvan vinden. Maar goed, hij is natuurlijk zelf geen Bahreini. Hadjar ook weer goed hoor. Laten we dat niet vergeten. Elk segment van de kwalificatie heeft hij geleid. Zijn 49ste carrière. Dat hij zijn 49ste pole uit zijn carrière. En als je het hebt over pole position in Bahrein, het is dus de vierde Bahrein pole. Want zo is het. Het is de Grand Prix of Bahrein in Maleisië.
0: Oh, hij staat
1: in
0: je hoofd te schudden hoor, Isaac.
1: Schudt hij nee?
0: Ja, hij schudt nee. Van, wat had naast Max willen staan.
1: Ja, natuurlijk. Snap ik.
0: Mooi, hè?
1: Ja, eraf gereden helemaal. En ja, ik bedoel, foutloze rondes bestaan er bijna niet, hoor. Ik had er al een doekje bij. Ik had al...
0: Jij is gewoon de pest eroverheen.
1: Ja, het is een grappig maken. Wauw. Maar de auto is aan, jongens. Laat dat duidelijk zijn. Ik zat even fout met die Hamilton. Dat was wel weer grappig. Er versprong iets op de ding. Ik denk, hey, twee. En toen was hij nog niet. Toen was hij wel. En uiteindelijk rijdt hij wel die tweede tijd. Ook heel knap. George Russell, achtste.
0: Poeh.
1: Werkt goed, joh, die update. Hij had ze zelf al aangegeven. Dat valt niet mee daar. En dan vind ik het wel weer grappig van de Engelse regie dat ze nu het hoofd van Toto Wolff niet schakelen.
0: Nee.
1: En ook bij deze jongens.
0: Laura Mackie zien we ook niet.
1: Bij McLaren doet dit ook wel pijn, hoor. Red Bull, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Mercedes, Alpine en Audi. En van die twee is het ook heel knap, hoor. En ik riep vanochtend ook in de eerste, derde vrije training. De McLaren in die warme omstandigheden met die lange doordraaiende bochten is niet goed. En dan zag je ook zo'n vergelijkingsrondje dat ze het alleen maar pakten op de wat kortere doordraaiers.
0: Misschien moeten we wel even stiekem een beetje vooruitkijken naar de dag van morgen. Isaac Hadjar kukkelt dus een klein beetje naar
1: klopt,
0: beneden.
1: Klopt. Dus Antonelli start wel vanaf 3, hè? Ja. Klopt.
0: Dus misschien dat hij daar ook nog een beetje over zat te mokken. Van, joh, van, hè, verdorie, daardoor start ik niet op een derde plek.
1: Ja.
0: Isaac Hadjar heeft natuurlijk zichtbare emoties.
1: Maar ja, goed, dat is na de kwalificatie wordt dat pas ingedeeld. Voorlopig heeft hij een topkwalificatie achter zich. Dan wordt hij al gewoon zo dadelijk geïnterviewd. Ik zie de Formule 1 dat in de komende jaren ook wel weer veranderen trouwens. Hamilton is trouwens razend populair ook in Maleisië. Je zag het nu ook alweer dat hij gaat het publiek weer bespelen. Thank you guys and you're the best. En, maar ik denk dat het is natuurlijk voor ontzettend veel Maleisiërs. De eerste keer dat ze een maxi rijden. Dat zijn natuurlijk die er 10 jaar geleden waren wel. Maar het is al een feest op die hoofdtribune. Daar bovenin zitten namelijk ook de commentaarposities. Ik weet het nog, ik heb ze een keer geteld. Dames en heren, 104 traptreden om daar te komen. Je moet eerst het paddock af naar beneden, onder een tunnel en dan naar boven. En dan sta je boven je commentaarpositie en denk je, nou, ik heb het nog best voor elkaar. En dan 4 minuten later begin je te zweten. En dat houdt anderhalf uur later niet meer op. Dat is echt niet te doen. Met de luchtvochtigheid. Naomi Schiff is de dame die gaat praten met Max Verstappen, Lewis Hamilton en Isaac Hadjar. En de Nederlander staat op pole position. Lekker wel.
10: 2 seconds. Max, a huge congratulations. You've been looking quick all weekend so far, but to take pole position here for the Bahrain Grand Prix in Malaysia, how good does that feel?
11: It's fantastic. I mean, we've been trying many Grand Prix, you know, to get pole, sometimes a bit closer than others, but yeah, to finally get it from where we started the season, pretty incredible.
10: We know that there's been a lot of talk about degradation around this track, but you guys have looked consistent both in single lap pace as well as long run data. I know you're still hunting for your first Grand Prix victory of the season. Do you think this will be the place you'll get it done?
11: I mean, I'm happy with today, and for sure I'm going to try to win tomorrow. I mean, when you start first, that's the target.
10: Fantastic. Well, we'll look forward to see that tomorrow, Max. Lewis, congratulations. A P2 after what didn't look like a very straightforward weekend, but you're one of the few, well, one of the 10 drivers to come back to the circuit. How good is it to be back here?
12: Well, I mean, listen to this crowd. Fuzz. This is, I think this is the biggest crowd we've ever seen here, at least in my time of driving. But yeah, so I love this energy. Big, big thank you to Malaysia for welcoming us. It's so hot here, I keep saying it. But that's made it a massive challenge for the tires, for the car, for the mechanics in the garage. And I'm really, really thankful to my team. We made so many changes through all these practice sessions. And because the cars are sliding, these tires are overheating, it was really, really hard to find a good balance. And we made one last change going into qualifying, and I think we hit the sweet spot. So to be able to close the gap to, you know, 2 or 3 tenths to Max, who's been so quick all weekend, is great. And yeah, I'm so, so grateful. So,
10: as you say, the heat is brutal out here at the moment. I can't imagine what it's like for the fans, but for you drivers as well in the cockpit, there's a lot to juggle with: tire temperatures, degradation on an abrasive surface like here. How much is that going to be a focus tomorrow? And are you happy with where your car is at going into tomorrow's race?
12: I'm much happier with where the car is. But tomorrow is a completely different ball game. Making these tires last around this track, I mean, they're overheating from the get-go. So every little bit of wheel spin you have, every little snap you have, depending on the wind, or makes a difference of how far you're going to go. But I like to think we've got a good balance. These guys, you know, Max was really quick on his long runs. So we'll just try my best to hold on to him tomorrow.
10: Fantastic. We'll look forward to see that tomorrow, Lewis. Isaac, congratulations. I think a lot of people were concerned about you spending some time out of the car. It looks like you may have had an upgrade to your wrist because you've been quick ever since your comeback. How good is it?
13: Yeah, I mean, the car's been very good since last week. So, you know, it's good to come back at such a time. And yeah, I'm enjoying it, you know, like fighting for a top three. Even though it wasn't my finest qualifying session, it's a good feeling.
10: Well, you say it wasn't your finest qualifying session. It was enough for P3, but tomorrow, unfortunately, you have some penalties for a grid start. So are you going to be fighting through the field? Are you confident that you have a car that's going to have some raceability tomorrow?
13: Yeah, it's a bit unfortunate we take the penalty on the track where we're that fast. But, you know, from 8th, I'm confident we can go through the field and come back for a good result.
10: Fantastic. Well, gentlemen, congratulations and good luck tomorrow.
1: Ja, de meeste tijd werd weer besteed aan Lewis Hamilton. Maar ja, Engelse tv, Engelse interviews en dergelijke, maakt niet uit. Jammer dat ze een penalty moeten pakken op een circuit waar we zo goed zijn. Echt, als jij mag zeggen.
0: Wat bijzonder is, normaal doen ze die interviews altijd 1, 2, 3. En dan komen ze nog één keer terug bij degene die pole heeft. Maar dat doet zij niet.
1: Max, dat is goed. Ik ben blij dat waar we vandaan gekomen zijn, dat we hem hebben. En ja, als je pole traint, maar morgen is morgen. Als je pole traint, dan wil je hem ook winnen. Nou, daar hebben ze nog wel het een en ander aan werk voor te doen. Want er moet namelijk een wedstrijd gereden worden onder zeer zeer zware en lange omstandigheden. Het enige pluspuntje wat ik hoor is dat Lewis Hamilton zegt... ik probeer aan te haken. Want de longrun van de Ferrari was beduidend minder dan die van de Red Bull. Maar ik zie toch wel weer dingen, die eerste bochten, jongen, dat... willen ze weten...
0: Niet over nadenken nog.
1: Jawel, maar dat hoort en speelt allemaal een beetje bij. Jack, dankjewel.
0: Yes.
1: Merci beaucoup, maar ik heb begrepen dat onze confrère... Rob van Zomeren natuurlijk en Sander heeft wat tegen je wil babbelen. Nou, dat mag dus, laten we de boel eventjes open. Maar voor wat betreft de kwalificatie van de Formula 1 Gulf Air Grand Prix Bahrein in Maleisië. De man op pole position heet weer een Max Verstappen. En dat heeft hij met verve en met flair gedaan onder het toezien oog van zijn vader. En eindelijk ook weer... in die garage de echte goede vreugde. En met een marge van bijna 3/10 op Lewis Hamilton... mag hij daar rotte trots op zijn. Daarachter kwamen Hadjar, Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri, Russell... Gasly en Bortoleto nog in de top 10 voor die verdelen. Dus op warke vorm dan ook. Want er is een gridstraf voor Isaac Hadjar. De eerste 5 startrijden voor de Grand Prix van morgen. Dat moet het zijn voor hier, voor nu, qua kwalificatie. En dat betekent dat we doorgaan met de programmering... in Roep van Zomeren op GPR Sportradio.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Rob Ramendam met het Radio Nieuws. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht, omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Als je me gewoon vertrouwt.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

dood aan de zwier. Kleef circuit en heel solide. Me smoel ook altijd in de plooi.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Soul Dance Trade op zaterdagavond. Dat is de sound waar je de hele week op wacht. Ja. Disco, swingbeat, R&B, funk, soul, alles wat maar een beetje dansbaar is, komt hier voorbij. En het liefst uit de jaren 70, 80 en een beetje jaren 90. De Soul Dance Train opende vanavond dus met What Do I Do If I Wanna Get Through To You. 1984 was het jaar van Phil Fearon en Galaxy. Wil je ook een leuke plaat aanvragen? Dat kan. 06-267-99-262. Dat nummer zal ik zo nog wel een paar keer herhalen. Je kunt rustig opschrijven. En je hoeft ook niet meteen te reageren, want dat kan ook allemaal van de week. Je mag wel rustig van de week even een berichtje sturen. 06-267-99-262. Dit is de Soul Dance Train. En de eerste verzoekplaat, die draai ik voor Jos. Die zegt, draai eventjes een plaatje van Pebbles. En alsjeblieft niet Girlfriend. Nou, dan noemen we die andere. Die knater uit 1989. Dit was de opvolger van Girlfriend. En misschien wel leuker ook. Giving You The Benefit in de Soul Dance Train.

draaide zojuist Pebbles en Giving You the Benefit. En dit was iets wat erop lijkt. Althans, niet op het plaatje, maar wel op de titel, op de artiestennaam. Zij heet Nia en de achternaam is Peebles. Dat schrijf je dan Peebles, maar lijkt een beetje op Pebbles. Dat is het net niet. Nia Peebles en Trouble hoorde je in de Soul Dance Train. En voor Nia Peebles dus draaiden we dus die plaat van Pebbles. Even zwaaien naar de overkant van de oceaan. Hallo, hallo George. Mr. George Johnson. Live from London. Thank you for tuning in the show. Thank you for listening to the Soul Dance Train. I know you understand a little bit Dutch, so you listen to the show. But you told me it's not about you, it's about the music. Yeah, man, that's right. It's all about the music in the Soul Dance Train. Zaterdagavond, Saturday evening. And you ask for the song Working My Way Back to You, Babe. I will play the record for you. Here are the Spinners on the radio.

fijn liedje is dit. Bobby Thurston, normaal draaien we aan de Check Out The Groove. Dit was die andere. You Got What It Takes. Die werd er weer vooraf gegaan door de Queen of Disco, Donna Summer. En ja, een lekker plaatje is dat nog uit begin jaren 80 volgens mij. Hot stuff hoorde je in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we voor Sir, nee niet Sir, voor Mr. George Johnson over there in London. We played the records Working My Way Back to You, Babe. Forgive Me Girl. The Spinners on the Radio. Thank you for tuning in there, over there. The Soul Dance Train met een plaat uit 1984 van Sharon Redd. Love How You Feel.

Soul Dance Train draaien we graag plaatjes van vinyl. Dat vinden we leuk, gewoon omdat het kan. Misschien omdat ik gewoon een beetje gek ben en een beetje verslaafd ben aan plaatjes draaien. En ik plaatjes draaien toch altijd leuker vind dan een cd'tje of een mp3'tje instarten. Ja, ik ben nog van oude stempel, ik zal wel liggen aan mijn leeftijd of zo. Michael Sacred Band. En waarom zei ik dat eigenlijk? Oh ja, dat zei ik omdat ik eigenlijk... Dit deed pijn aan mijn oren. Nou, niet die plaat omdat het geen goed liedje is of zo. Maar gewoon de kwaliteit van mijn naalden... die laat op dit moment een beetje te wensen over. Ik heb nieuwe besteld, maar ze zijn er nog niet. Ik had echt gehoopt dat ze er vandaag al waren. Maar helaas, dat wordt dan volgende week. Volgende week betere geluidskwaliteit van de vinyl. Ja, mag wat kosten deze show. Let's All Chant van de Michael Sacred Band werd voorafgegaan door een heel ander liedje. Door Sharon Redd uit 1984 en Love How You Feel. Je hoorde hem in de remix. 7 minuten lang. Jos, dankjewel voor het aanvragen van deze plaat. Want ik was daar nooit op gekomen. Getting Closer van Hayward. Wat een goed liedje zeg, dankjewel. Fijn dat je deze weer even in herinnering hebt teruggehaald. Echt een soul show classic dit.

0: heren Jimmy Jam en Terry Lewis konden het niet laten om toch weer even langs te komen. En zeiden tegen mij, draai even een van onze grootste producties. Alexander O'Neill. Ja, dat is wel waar. Dat is inderdaad wel een van hun dingetjes. Alexander O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me? Dat is vooraf gegaan door Haywood. En Getting Closer. Bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Maar we zijn nog een uurtje bij je terug, zometeen na het nieuws. Zullen we nog even een hele korte doen? Een kleintje dan. Link Collins had ooit een hitje in Nederland. De A-kant werd een hit, Fink. Maar de B-kant is eigenlijk misschien nog wel leuker. Rock me again and again.
1: Everybody get funky.
0: And again, and again, and again.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

hebben we de afgelopen week wel gedaan. A Walk in the Park, want het was prachtig weer de afgelopen week. Nick Straker opende het tweede gedeelte van de Soul Dance Train deze zaterdagavond. Welkom terug. Wil je leuke plaat aanvragen voor volgende week dan? Dat kan. Stuur je even een berichtje naar 06 en dan 267-99-262. Eigenlijk die viool. Nog even Bettine de Stemberg gehaakt in. Oké, top mee. 06-267-99-262. Dat is het nummer waar je de hele week je plaatjes kunt aanvragen. Dat deed Miranda, deed dat ook. En die zegt, draai even een plaatje van de Timex Social Club. En niet Rumors, doe die andere maar. Je bedoelt deze. Uit 1987 denk ik dat het is. This World is All Mixed Up. A Mixed Up World.

zei het al, we zijn dol op lekkere plaatjes. Lekker vinyl draaien hier in de Soul Dance Train. Deze kwam dan ook weer van vinyl af. Net als de vorige trouwens. Alles draait hier zo'n beetje vandaag van vinyl. The Love Train. Die OJ's kwam van een album. Allemaal ja, uit de jaren 70. Al die knijters. Tavares, de Tramps. Maar dus ook deze van The OJ's. People all over the world join the love train. En daarvoor draaiden we dan weer Mixed Up World. Die klonk wel gaar trouwens, die plaat. Maar ik zei het al, tijd voor nieuwe naalden in de Soul Dance Train. Dus ik hoop dat het volgende week allemaal wat beter klinkt. De Timex Social Club werd aangebracht door Miranda. En bij deze gedraaid voor jou. Het is tijd voor de 90s Classic. En de 90s Classic is vandaag van een beentje waarbij het niet zo heel goed is afgelopen. Het is een Nederlands beentje. Ze traden nog best regelmatig op allerlei foute parties. Met hun act. Met hun Euro Disco, want dat was het toch? Euro House. Euro House heette dat, ja. En met hem, de rapper van de groep, van het groepje van de twee. Daar liep het niet zo heel goed mee af, want die werd hartstikke ziek. En uiteindelijk zo ziek dat hij niet meer kon optreden. Maar hij wilde nog zo graag mee dat de vervanger van hem... die deed het best aardig op het podium en hij stond er gewoon nog een beetje naast. Van ja, ik hoor erbij, maar ik kan eigenlijk helemaal niets meer. En dat was eigenlijk best heel sneu voor D-Rock, want daar hebben we het over. En D-Rock was een onderdeel van Two Brothers on the Fourth Floor. En nee, ik ga niet Never Alone draaien of zo, of dat soort dingen. Nee, ik draai de allereerste single voordat Desiree erbij zat. Desiree, dat was de zangeres van de twee broertjes op de vierde verdieping. Maar de allereerste single was zonder Desiree. Wel met D-Rock. Uit 1991. Hammer player, do that pad, yo. Dit is I Can Help Myself.

Als je dan een plaatje Italo wil draaien, dan ga je in die bak kijken van wat heb ik eigenlijk allemaal aan Italo. En dat is best veel. En dan toch kom je altijd weer bij de standaardwerkjes uit. Ik kan er niks aan doen. Het is zo lekker. Dragon's Lair, Dragon's Legend van Koto uit 1986 draaiden we. En daarvoor draaiden we dan weer de 90s classic van deze week. De allereerste single van Two Brothers on the Fourth Floor. Ik dacht dat hij echt op nummer 1 had gestaan. Dat heeft hij nooit gestaan. Hij is nooit verder gekomen dan de 6e plaats in de Nederlandse top 40. Maar wat een leuk liedje nog steeds. Two Brothers on the Fourth Floor en Can't Help Myself, de 90s classic in de Soul Dance Train voor vanavond. Terug naar

was uit de periode dat ik weinig vinyl kocht, maar veel cd'tjes. Ik heb al die dingen gedigitaliseerd en blij dat ik ze nog steeds heb. Dit is inderdaad bijna niet op vinyl te krijgen, maar wel lekker. Basic Black, She's Mine. Daarvoor draaiden we dan weer Bobby Nunn. En het privéfeestje van Bobby was fijn. Private Party in de Soul Dance Train. En dan nu een plaat. Ja, dan moet ik even... Het is een beetje ingewikkeld, want daar zitten een heleboel lettertjes in en een heleboel cijfertjes en dingetjes. Even kijken. Het is namelijk een liedje dat kwam uit in de jaren 80. En er is een nieuwe versie van gemaakt en die is heel fijn. Die werd ook aangevraagd door Jos. Die zegt, ik wil even een plaatje horen van Change. Misschien dat je hem kent. Ik kende het liedje inderdaad wel. De originele versie kende ik inderdaad van Change. Dat liedje heet namelijk I Got a Feeling About Our Love. Zo heet het liedje officieel. Maar dit keer is het een zogenaamde Figo Sounds remix. Met medewerking van de zangeres Tania Michelle Smith. Nou, dat is een hele mond vol. Hij heeft het ook niet helemaal opgeschreven. Hij zegt, doe even die remix van Figo. Ik snapte wel wat hij bedoelde. Change, dames en heren, jongens en meisjes. Uit de jaren 80 en dit is dan die nieuwe bewerking. Heb je nou ook zo'n goede suggestie? Laat het even weten via 06-267-99-262. Ah, wat? 06-267-99-262. En dan draait jouw plaatje volgende week.

0: in the Dallas Nighttime Sky.
1: Lekker plaatje hoor, uit de 90s. Starlight, we gingen even onder het sterrenlicht van de op dit moment. Het is natuurlijk avond. De sterren staan aan de hemel.

The Soul Dance Train. En daarvoor weer dat plaatje van Change. I've Got a Feeling About a Love. Een beetje een bijzondere versie was dat. Samen met Tanita Michelle Smith. Nou, prima. Wel een leuke versie. Ik heb wel een beetje... Ja, normaal gesproken dan doen wij... Dat doen wij eigenlijk niet. Ja, wij doen natuurlijk het nieuws op de radio. Maar als je het nieuws nou wil samenvatten... dan doe je dat in een kort dingetje. Dat noemen wij de headlines. Die worden op dit moment voorgelezen door...

zijn best wat mensen die zich aan dit liedje gewaagd hebben. Ik zal ook wel eens een andere versie draaien. Het is echt zo'n lekker liedje nog steeds. De bekendste is natuurlijk That Be Good To Me. Maar dit is de originele uit 1983. The SOS Band, Just Be Good To Me. Ja, ik word heel blij van dit plaatje, dat is mooi. Ik kan er niks aan doen. Daarvoor draaien we dan weer Midnight Star. Extra, extra, read all about it. De headlines werden hier gepresenteerd door Midnight Star, 1987. Langzaam naderen we het einde van het programma. Langzaam komen we in de buurt van het stootblok. En op dat stootblok, daar staat nog iemand. Dat is namelijk Norma Jean Wright. Love at Beck. Ik zeg tot volgende week, dan zijn we er weer. Bye bye.

0: Goedenavond. Welkom bij Viaplay Darts. Het is zover. Twee knallers van een halve finale. Met deze vier man. De nummers 3, 4, 5 en 11 op dit moment op de wereldranglijst. En wat nou? Er zijn geen Nederlanders meer. De nummer 12.384 van de wereld is er ook nog gewoon. Let's play darts.
1: In the history of this tournament.
2: All contenders for the title in action.
3: You don't know what's going to happen next. It keeps your head spinning.
1: James Wade right now is right on top of the world.
4: Gerwyn Price is the Grand Master at the World Grand Prix.
1: It's Nathan Aspinall's night to reach the final.
4: Luke Humphries is the World Grand Prix champion.
5: A performance for the ages. Price is on the charge.
4: That is how you get out of trouble.
1: He stays on the scene like a darts machine.
5: And Luke Humphries still hasn't lost a set in this tournament.
4: And with the quality of players on show, no one's ever beat.
0: Na zo'n geweldige opening kun je niet anders dan er ongelooflijk veel zin in hebben vanavond in de halve finales van de World Grand Prix. James Wade is er. Hij is er. Luke Humphries. Gerwyn Price tegen Aspinall. Twee knokkers tegen elkaar. Knokkers van de eerste orde. Dit is het programma. Nou, het is dus heel simpel. We hebben twee partijen. Ze duren iets langer. En we gaan met de een zometeen van start met Nathan Aspinall tegen Gerwyn Price. En daarna is het Luke Humphries tegen James Wade. Om de avond compleet te maken, zit in de studio. Jullie hebben hem al gezien, Ko Stompee. Welkom, Ko.
6: Dankjewel.
0: Top dat je er weer bent. Het is natuurlijk een beetje een voetballoze periode.
6: Ja.
0: We kijken dart uiteraard elke avond. Wat heb je vandaag nou gedaan, zoal?
6: Ik heb wat inkopen gedaan voor de klussen die ik thuis aan het doen ben.
0: Ja.
6: Ik ben een beetje de keukenkampioendivisie voetbal gaan kijken.
0: Niet?
6: Ja.
0: Wat leuk.
6: Beetjes bij beetjes, ja. Ik kijk graag naar sport en dan maakt het mij niet zo heel veel uit welke sport. Als het niet het allerhoogste niveau is, ja, dat maakt niet zoveel uit.
0: En Formule 1 natuurlijk?
6: Formule 1 heb ik even teruggekeken. Die kon ik niet live zien, want toen was ik... Ik wist niet eens dat het zo vroeg was. Dus ja. Toen was ik al eigenlijk bezig in de stad om mijn inkopen te doen. Maar die heb ik nog even teruggekeken.
0: Ja. De goede versie, of?
6: Nee, het begon met... Bedankt dat je dat nog...
0: Jij wist niet dat ik dat wist, hè?
6: Ik zit hem helemaal uit te kijken. En ik had dus een bericht gekregen, Paul voor Verstappen. Ik dacht, ja, willen we even kijken hoe dat gegaan is?
0: Oh, dan weet je, ik zorg altijd dat ik dat niet weet.
6: Nee, maar ik kreeg het binnen, want ik wist niet eens... Ik had niet eens nagedacht bij die kwaliteit. En ik zit te kijken, dus ik zet hem aan. Nou, ga maar. En in de eerste kwalificatie stond hij ook eerste. Ik denk, oh, die heeft meteen vanaf het begin. Nou, tweede kwalificatie niet zo goed. Ik denk, hè? Derde, op een gegeven moment lag hij 7 of zo. Ik denk, wat? En hij komt over de streep en ik zie die Russel bovenop die auto staan. Ik denk. Dus ik zeg tegen hem, hoezo is hij? Zegt ze, nou, dan heb je de verkeerde gekeken. Dan zou ik niet van.
0: Je hebt als het met jou teruggekeken.
6: Dus ik heb eerst een kwartier van mijn leven verspild aan kennis die ik al had, maar niet herkende.
0: Ja, jij wist niet dat ik het wist, hè?
6: Ja,
0: mooi.
6: Ze dus zijn die zat blond verraders, hè? Nee, goed, ja, maar ik kan er zelf om lachen, gelukkig.
0: Gelukkig wel,
6: ja.
0: Over terugkijken gesproken. Dit is wat er gisteravond gebeurde. Je hoort Jacques Nieuwlaat.
7: De eerste kwartfinale gaat tussen Nathan Aspinall en Ryan Joyce. Aspinall heeft de eerste set al gewonnen. En dat doet hij door fantastisch spel. En dat illustreert hij nog maar eens met deze 110 finish. Komt ook 1-0 voor in de tweede set. Doet Ryan Joyce dan niets terug? Nou, hij doet nog wel wat terug. Want Ryan Joyce, dat is de man van de finishes van de goede dubbels. 153, hartstikke idee. Hij gooit hem uit, komt op 1-1. Vuistje van Aspinall, die kan dat wel waarderen. Maar ja, één leg later is het Aspinall op 112. Hij denkt, jij een ton plus finish, dat kan ik ook. Twijfelt nog even, maar uiteindelijk toch niet. 20 voor dubbel 16 moet het worden. En dubbel 16 gaat erin. 2-1 de voorsprong voor Aspinall. Het wordt dan 2-2. in die tweede set. Die set gaat uiteindelijk naar Espinol. En dan is dit Joyce met een kans voor set 3. En die laat hij liggen. Dit was dé kans voor Ryan Joyce om nog wat terug te doen. Espinol dan voor de wedstrijd. Vanaf 75 gaat hij naar dubbel 12. En die gaat daar meteen in een fantastische wedstrijd van Nathan Espinol. Hij verslaat Ryan Joyce met 3-0 in sets. Dan is het de beurt aan Wills, Gerwin Price en Johnny Clayton. 2-2 in de eerste set. Price naar dubbel 12. Twee keer mis. De eerste set was niet best van beide mannen niet. Er werden heel veel dubbels gemist. Clayton naar tops. Die gaat er dan wel in. De eerste set is voor Johnny Clayton. De tweede set gaat dan ook naar Clayton. En dan moet Price wat terug gaan doen. Maar dan gaat Price beter spelen. Gaat hij beter de dubbels raken. Hij pakt de derde set met deze 54 finish. En dan heeft hij ook de vierde set gewonnen. Dan wordt het 2-2 in die laatste set. En dan krijgt Clayton twee match darts hier. Had hij eerder ook al eentje gehad. Hij gooit ze niet. Price naar tops. Zijn eerste matchstart. En die gaat er meteen in. Hij komt van 2-0 in sets achter. Helemaal terug om die wedstrijd te winnen. En dan is het de beurt aan Gian van Veen en James Wade. En dit zou nooit een wedstrijd worden. Gian van Veen was niet zichzelf. Gooide heel weinig. En James Wade, die was ook gewoon James Wade. Die gooide alles. In ieder geval, de dubbels waren heel stabiel. Van Veen komt 8-0 in legs achter. Voordat hij eindelijk deze dubbel mag gooien. Om in ieder geval nog één lekje op het bord te zetten. Maar het zou ook bij dat ene lekje blijven. James Wade was veel te sterk voor Gian van Veen. Die afscheid neemt in de kwartfinale. Dan hebben we nog één Nederlander over. Dat is Niels Sonneveld. Die heeft de eerste set verloren tegen Humphries. Dit is set 2. 2-2 in legs. En dan mist hij de 135 finish. En dan mag Humphries voor 75. En dit is wat Humphries heel goed deed deze wedstrijd. Als het moest, ging het erin. Hij komt 2-0 voor in sets. En dan heeft hij ook al een 2-1 voorsprong in set 3. Krijgt Zonneveld zeker wel zijn kansen. Zoals hij die sowieso in deze wedstrijd wel kreeg. Maar hij gooit ze niet. En dan Humphries. Die gooit de dubbel 10 wel. En zo wint Humphries ook met 3-0 in sets van Zonneveld.
0: 8 van de 32 darters aan het begin van dit toernooi waren een Nederlander. En dat is een kwart. Dus daar zit je altijd wel een beetje op te rekenen. En te hopen dat dan in die kwartfinales, als er nog 4 zijn, minimaal 1 Nederlander staat. Maar het heeft niet zo mogen zijn, toch?
6: Nee, helaas. Het is niet anders. Nee. Ja, wat bij Gian was ook,
0: ja, ik zag vooral weinig energie. En dat vertaalde zich in heel veel pijlen die onder de triple gingen.
6: Ja.
0: Die waren gewoon niet gegooid zoals hij normaal altijd gooit, als hij zijn energie
6: maar,
0: heeft.
6: Weet je, hij wel eens vaker gehad dat het niet liep, maar dan kon hij zichzelf oppippen en een bepaalde agressie brengen, waardoor hij in zijn spel kwam. En nu zag ik eigenlijk alleen maar onbegrip en ongeloof in zijn ogen. Ik zag helemaal geen, ja, geen agressie erin, irritatie of zo, dat je jezelf daarmee
0: totaal niet. Nee, maar ik denk dat hij echt zonder energie
6: heeft. Hij is zelf geschrokken ook, hoor. Ja, ja, dat zou goed kunnen. Hij is zelf heel erg geschrokken hiervan. En het belangrijkste is nu dat je dit een plekje gaat geven op de goede manier. Want dit is een ervaring die hij ook niet kent. Dat je 8 leks op rij verliest en uiteindelijk nog maar 1 lekje wint. Heel cynisch dan een vuistje omhoog, wat heel begrijpelijk is.
0: Gek om te zeggen misschien, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat hij niet voor onze camera verscheen.
6: Nee, precies. Ja. Daar heeft
0: dat geeft namelijk ook aan dat er iets bijzonders aan de hand is en dat hij zich dat realiseert.
6: Ja, precies.
0: Want hij zal het zelf moeten oplossen.
6: Hij moet het ook zelf oplossen. Kijk, ik bedoel, talent, dat heb je en dat verdwijnt niet. De uitvoering van je talent, dat kan verdwijnen. En die oorzaak ligt altijd bij jezelf.
0: Ja.
6: Ja, en dat kan zijn in het fysieke gedeelte, maar kan ook zijn in het mentale gedeelte.
0: Bij Niels Sonneveld zeggen we ook jammer, maar ik zeg ook, kijk Niels, als je een kwart van de finale weer kan halen van een major, dan ben je gewoon goed bezig.
6: Nou, dat niet alleen. Ik durf zelfs te zeggen dat ondanks dat hij 3-0 verliest, dat hij kansen had om te kunnen winnen. Alleen voor hem is dit een hele andere situatie dan voor Humphries, die dat gewend is.
0: Mm-hmm.
6: En die timing van Humphries is natuurlijk perfect. Dat op het moment dat het moet, dan gooit hij die cruciale dubbels. En die miste Niels. En dat kan ik dan ook wel weer begrijpen, want een kwartfinale is natuurlijk een prachtig resultaat, maar een halve finale is voor hem weer een stap verder.
0: Snap ik, maar toch, wie had gedacht dat de, ja, hij had volgens mij niet eens meegedaan toch? Door afzeggingen zit hij erin, of niet?
6: Oh, dat durf ik niet,
0: durf ik ook niet te zeggen.
6: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Oh, ik hoor dat dat niet zo is. Nee. Dat was dat iemand.
6: Volgens mij heeft hij zich gekwalificeerd.
0: Hij heeft zich gewoon gekwalificeerd. Excuses, Niels.
6: Nee, maar...
0: Dat was de AFAS. Daar was het.
6: Dat was in de AFAS. Maar kijk, hij heeft die eerste twee rondes laten zien waar hij van gemaakt is. En helaas kon hij datzelfde niet in deze wedstrijd wat betreft de dubbels dan neerzetten. Want hij bleef echt wel in de buurt van Humphries.
0: Ja.
6: Maar hij kreeg het niet voor elkaar om die beslissende momenten te pakken, wat hij eigenlijk in die voorgaande wedstrijden wel deed. Ik weet dat Rock die 180, 151 tegen hem uitgooide en de tweede set voor zijn neus wegkaapte. En de set daarna gooit hij gewoon 3 ton plus finishes.
0: Ja.
6: Dus de capaciteiten zijn buiten kijf goed.
0: Nou, maar dat is lang onzeker geweest voor ons volgers.
6: Ja,
0: en nu weten we het weer.
6: Ja, nu
0: die jongen komt er nog. Ja, die komt er gewoon nog.
6: Hij doet er wat langer over dan een ander.
0: Ja, dat
6: maar
0: kan toch?
6: Hey, wat snel komt, gaat vaak ook weer snel weg. En wat rustig aankomt, blijft meestal wat langer hangen.
0: Dus een lange versie van wat goed is, komt snel.
6: Zoals u wilt. meneer Landicus.
0: Meneer Landicus, hè?
6: Oh, meneer Landicus.
0: Ja. Zometeen dus, die Iceman. En die Iceman gooit tegen Nathan Aspinall. Bijgenaamd The Esp. Yo, if I could do it, then whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking a first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this kiss since birth. And let's not forget, the mindset, the belief, the composure. Oh, he's going to attack this. Attack! Attacked! And Price is all over him in this one. Excellent opportunity for Nathan Aspinall. Even when I was feeling low, man, I kept on going, I weren't going to quit. I can't win for the day that I make it. Next in line, man, I feel like a kid. How a win changes a man. Maar voordat we daarover gaan praten, over die partij, Co, heb ik, omdat jij nu toch te gast bent, en je bent natuurlijk iemand met een hele rijk verleden in de sport. De PDC heeft een Hall of Fame, hè?
6: Ja.
0: En daar zitten eigenlijk vooral mensen in die gestopt zijn, maar wel heel belangrijk zijn geweest voor darten. Het mooie is, er zitten niet alleen darters in, maar ook commentatoren of presentatoren die iets betekend hebben voor de sport. Dus iedereen die ermee bezig is, kan zich voor die Hall of Fame kwalificeren.
6: Ja.
0: Stel nou, ik vraag aan jou iemand toe te voegen. Zullen we eerst even kijken naar de lijst?
6: Ja.
0: Wie er allemaal in staan. Het is namelijk nogal wat. Het gaat dus op jaartal. In 2005 gingen zowel Eric Bristow als John Lowe die Hall of Fame in. Nou, we hoeven verder niet toe te lichten waarom dat is. En de laatste twee die waren scheidsrechter. George Noble en Russ Bray, ja. De twee scheidsrechters. En John McDonald, de caller. Maar ook bijvoorbeeld Phil Taylor staat er uiteraard bij. John Parr, Dave Clark is die presentator die toen niet meer kon presenteren vanwege een ziekte. Staat wel in de hal. En Barry Hearn heeft zichzelf er ook maar gewoon even bij gezet. Ja,
6: Freddie Williams ook scheidsrechter.
0: Ja. Eerst, wie is Dick Ellis?
6: Dick Ellis en Tommy Cox waren daar eigenlijk in dezelfde tijd. Tommy Cox was de toernooidirecteur. Die was verantwoordelijk voor alles. Nu heb je Graham en dat was toen Tommy Cox. En Dick Ellis was eigenlijk zijn rechterhand. En stond misschien soms nog wel eens boven hem ook.
0: Echt waar?
6: Ja, die hadden meer met de organisatie te maken. En dat alles een beetje in goede banen geleid werd.
0: Ja, dus wat
6: dat
0: betreft in het begin
6: is het wel heel divers.
0: Ja. Als ik jou zou vragen iemand te noemen die jij dit jaar daaraan toe zou willen voegen. Wie zou dat dan zijn?
6: Ja, ik ben stom verbaasd dat Van Barneveld daar niet tussen staat.
0: Nou ja, die speelt nog.
6: Ja, lekker belangrijk. Weet je wel wat... Ja, dat is... En speelt nog.
0: Ja, hij speelt nog.
6: Hij speelt nog.
0: Vraag, dat zeg ik niet hoe, maar hij speelt nog.
6: Maar laten we heel eerlijk zijn. De PDC, ik denk dat de PDC niet zo groot was geworden zo snel als Raymond van Barneveld niet in 2006, dan wel 2007... daar naartoe was gegaan.
0: Want wat gebeurde er toen voor de mensen die er toen nog niet
6: sowieso
0: waren?
6: Sowieso, het interesse in Nederland lag sowieso, hè, als buitenlandse intensieve uitzender van het darts, hè, lag daar echt op de voorgrond. En dat deed dat BDO-verhaal met Lakeside, noem het allemaal op.
0: Dat was toen het grote.
6: Dat was het grote.
0: PDC was
6: dat
0: klein en dat werd ergens weggestopt op RTL 7,
6: ja,
0: 5.
6: Niemand kende het. RTL 5 deed dan de PDC, maar ja...
0: Scholten deed daarmee?
6: Scholten deed daarmee en Scholten deed ook analyses bij RTL 5.
0: Ja.
6: En niemand kende de PDC totdat Raymond die overstap maakte. En toen moesten ze bij SBS ook natuurlijk een keuze maken. Dus die hebben nog een tijd lang beide gedaan. Maar die waren er heel snel van overtuigd van, wij gaan richting die PDC. En toen is die PDC beginnen met explosief groeien. En natuurlijk is het later nog sneller gegaan. Maar ik ben ervan overtuigd, als Raymond niet was overgestapt en in zijn kiel zocht een jaar later niet Jelle, Vincent, Michael, PSV nog niet zo ver was geweest als dat ze nu zijn. Dus ik vind echt dat Raymond daar nu al tussen... Je hoeft niet eens dood te zijn.
0: Maar er moet wel iets... Je moet wel een soort van ergens afscheid van nemen. Zie ik aan die lijst. Als ik dat die namen terugzie... Ja, John McDonald wordt toegevoegd in het jaar dat hij ermee stopt.
6: Ja.
0: Nou, dan snap je een beetje hoe ze aan de burelen van de PDC denken.
6: Ja, maar ja, dat vind ik dan een foute gedachtegang. Want ik vind dat je ook, terwijl je nog actief bent... echt wel een hele grote bijdrage kan leveren aan de sport.
0: Maar vind je dan ook dat Michael daarin hoort? Ik vind nou van wel.
6: Ja, die hoort ook zeker bij. Laten we eerlijk zijn, die heeft bij de PDC 3 wereldtitels gewonnen. Er zijn er ook niet heel veel die dat kunnen zeggen.
0: Nee.
6: John Part heeft 3 wereldtitels, maar van 1 bij de BDO, 2 bij de PDC. Dus hij is al groter dan John Part. Kijk, Taylor gaat niemand meer inhalen.
0: Nee.
6: Kunnen we simpel
0: inzetten. Heel klein.
6: En natuurlijk kunnen... Maar ja, goed, ze willen het ook wel weer exclusief houden. Want Hall of Fame, als je daar op een gegeven moment 1600 namen in hebt staan... Ja,
0: dat schiet niet op.
6: Dat schiet ook niet op.
0: Nee.
6: Maar ik vind wel, zeker gezien sommige andere namen die erin staan... Ik bedoel, in alle respecten, 5 wereldtitels, Pristo, prima. Maar zo lang heeft hij niet bij de PDC gespeeld.
0: Nee.
6: Hij heeft wel mede oprichter van de PDC. Hè? Want ze hebben allemaal aandelen gekregen in plaats van prijzen geld.
0: Klopt.
6: Dus in dat opzicht heeft hij mede geholpen om de PDC op poten te krijgen. Dat is allemaal tot je dienst. Maar als je ziet wat Raymond, die heeft het echt wel groter gemaakt.
0: Iemand als Paul Lim?
6: Nee, dat is hartstikke leuk. Dat is voor de nostalgie heel erg leuk. Maar niet indrukwekkend genoeg geweest. En ook zeker niet in het uitdragen van de dashboard. Wij vinden hem allemaal amabel. We vinden het verschrikkelijk leuk wat hij gedaan heeft. Hij is natuurlijk de eerste die live een 39 op televisie heeft gegooid. Of nee, geregistreerde 39 op televisie heeft gegooid. Maar ik denk niet dat hij zo'n impact heeft gehad. Ja, misschien in Azië wel. Maar daar heeft de PDC toch geen vruchten van kunnen plukken.
0: Oké, nog niet.
6: En wel van Raymond. Daar hebben ze echt vruchten van geplukt.
0: Oké. Maar ik zit nog aan wat andere namen te denken. Maar dat zijn allemaal namen van
6: Ja, dan kun je ook zeggen Wayne Mardell.
0: Nou ja, weet je, ik zat te denken aan...
6: Geweldige speler hoor, maar die kon echt kaartjes verkopen. Daarvoor stond hij ook 15 jaar op rij bij de Premier League.
0: In de poll die ik gezien heb op Facebook werd die naam ook veel genoemd. Ook die van, hoe heet dat, ook die vrouwelijke dartser... waarbij het in feite allemaal een soort van begonnen is.
6: Twin Gulliver?
0: Nee, iets later nog. Ze doet nu nog mee. Maar ze is de oudere.
6: Oh, de Rose. Kom niet op de naam.
0: Bij Lisa Ashton.
6: Die, ja.
0: Dankjewel, Erik, op mijn oor.
6: De Rose, ja. Ik wou net zeggen, er zit vast iemand nu op je oor. Daar zijn dat ze wel goed in, hè, trouwens.
0: Ja, die weet het zelf.
6: Geweldig.
0: Dat is misschien ook een naam. Die heeft de barrière doorbroken van vrouwen.
6: Ja, maar dan ga je weer krijgen, als je die daar neerzet... waarom zet je daar niet Fallon Sherrick neer? Want die heeft de wereldpers gehaald.
0: Jawel, dat snap ik. Maar haar tijd om in de Hall of Fame te worden bijgeschreven... komt nog wel.
6: Ja, maar met Bovgrieves erbij nu. Wordt dat lastig. Daarom, het is moeilijk. Kijk, natuurlijk, je moet dat gepresenteren. Maar ik vind dat je eigenlijk voor een Hall of Fame... ook zeker wat betekend moet hebben voor die organisatie en de sport.
0: Ja.
6: Iets bijzonders gedaan hebben. En Raymond heeft absoluut voor de uitbreiding van de PDC gezorgd. Veel meer exposure voor de PDC gezorgd.
0: Als je een keer in Ahoy het publiek op mocht warmen... kom je dan in aanmerking?
6: Goed,
0: het is maar 1 keer geweest.
6: Ik zal een voorstel maken. Ik zal een voorstel doen toen komen aan Barry Hearn of Matt Potter.
0: Hey, wat een 2 knallers hè, van vanavond.
6: Ja, dit worden 2 geweldige wedstrijden en 2 op zich staande wedstrijden. Ze zullen allebei van een ander niveau zijn, of een andere beleving zijn.
0: Ja.
6: Alhoewel toch, als je kijkt, bij weet oogt het allemaal niet agressief en fanatiek, maar Basie is wel bezig hoor.
0: Nou ja, ik zat bij Wade, en dan houden we erover op hoor thuis, maak je geen zorgen. Wade is natuurlijk, als je erover gaat nadenken, heel erg onderschat als topspeler.
6: Ja, hij heeft een goede periode gehad.
0: Hoe lang is deze gast al bezig? En hoe lang is deze gast al zo goed?
6: De eerste keer dat ik Wade tegenkwam, er was ook Steve Douglas er nog bij. Dat was in Zwitserland. Toen kwamen ze uit de of McDonald's of Burger King, geen idee, lopen. Met ieder 6 hamburgers. Ik denk, wat ga je ze laten? Ja. Een heel strak kopje, brilletje, zo'n jong ventje. Ik geloof dat hij een jaar of 17, 18 was in die tijd. En dan praten we over het begin van deze eeuw.
0: Mensen schrikken zich kapot als wij zeggen... Deze man is 43.
6: Ja.
0: Ik, hè?
6: Ja.
0: Maar, doet al zijn hele leven mee.
6: Met het darten is het een dinosaurus.
0: Is dat dan toch een kwestie van een keertje wereldkampioen worden... en dan krijgt hij de plek?
6: Nou ja, hij heeft 8 of 9 majors gewonnen. Hè. Hij heeft de Grand Prix gewonnen. Hij heeft de matchplay meerdere keren gewonnen, volgens mij. De UK Open. Hij heeft best aardig wat titels. Alleen het was allemaal in een kort tijdsbestek. Hij had natuurlijk ook altijd die verveel Phil Taylor tegenover hem. Dat was ook, ik zag hem nog een keer een Premier League finale spelen tegen Phil Taylor. Ja, gooit Taylor 2 keer een 39 in. Hij mist nog een 1/3 39 in die wedstrijd.
0: Ik hoor 18 finales, 10 keer winst.
6: 10 keer winst zelfs, nou kun je nagaan.
0: 18 verloren, 10 gewonnen.
6: Dat zijn echt kanjes daar.
0: Ja. En, het staat hier ook ergens in mijn draai.
6: ja, ik moet het allemaal uit mijn hoofd doen. Hè. Dit is... maar nee, natuurlijk, die gozer is... Maar hij is alleen in een periode heel rustig aangeweest. En ik denk dat hij zelfs nu hoger piekt dan in die tijd.
0: Ja, hè? Dat denk gevoel, ik wel. Dat gevoel heb ik ook.
6: Ja, ik denk dat hij completer is. Kijk, toen had hij ook een niveau, hè, wat heel goed was. Alleen had hij nog wel eens zo in zijn tegenstander te goed van start ging inleggen, dat hij dacht, kom straks wel weer.
0: Ja.
6: Ik heb een beetje bij hem altijd het gevoel dat hij in die tijd Catenaccio speelde op het gebied van darts.
0: Okay.
6: Weet je wel,
0: eigenlijk, darts.
6: Maar eigenlijk is gewoon in 15 uit, dan wordt het voor jou al heel lastig om hem af te snoepen. En dan kijken wanneer ik een kansje krijg bij jou, maar dan knal ik ook toe ook.
0: Ja. Nou ja, Sjak is er vanavond niet, dus wij kunnen rustig over agressief en defensief darts praten.
6: Ja, maar...
0: En ook over dat de twee eerste halve finalisten allebei vechters zijn.
6: Bijtertjes zijn. Tanden erin. En,
0: kefhondjes.
6: En nooit opgeven.
0: Nee.
6: Ja, kefhondjes, keffertjes. Ja, nee, dat wordt een heerlijke wedstrijd. Kijk, de hardste schreeuw heeft prijs natuurlijk, maar jongens, dit is een lust voor het oog. Als je dan toch geen Nederlanders hebt en je moet een wedstrijd neerzetten, dan zeg je, ja, doe dit maar. Want dit is ook entertainment, daar ben ik van overtuigd.
0: Toch, de route naar deze halve finale toe voor veel jongens niet zonder slag of stoot gegaan. Bijvoorbeeld Espinol, die kreeg gewoon 3 matchdarts tegen Kevin Doets, hè?
6: Ja.
0: Ja. Dat kwartje had zomaar naar de andere kant kunnen vallen.
6: Ja, en dat zit hem eigenlijk ook in het feit dat Espinol de eerste wedstrijd helemaal niet zo goed speelde als bijvoorbeeld zijn laatste wedstrijd gisteren. Die is een beetje in het toernooi gaan groeien. Voor Doet zat het helaas niet mee. Die kansen lagen er wel. En ja, dat is dan wel weer het verschil tussen Espinol en een Kevin Doets. Veel meer ervaring daarmee met dat soort wedstrijden.
0: Gisteren was hij ineens ook weer fantastisch.
6: Ja, hij was niet normaal gisteren. Was gigantisch.
0: Telkens denk je, misschien heeft hij nu zijn beste wedstrijd gespeeld. Maar dan kan het nog beter.
6: Dan kan het nog beter,
0: tegen
6: ja.
0: Ryan Joyce.
6: En terwijl hij het ook een periode heeft gehad, dat we dachten van, nou, ik weet niet of dat nog wel goed komt. Hè? Die haperingen werden steeds erger.
0: Ja, vooral in de avonds was dat zo pijnlijk om te zien.
6: Ja.
0: Nou, en toch... Maar hij zit er zelf eigenlijk niet echt mee, hoor.
6: Nee, hij heeft er de plek kunnen geven en hij weet ook wat hij moet doen.
0: Ja.
6: Dus, en dat is wel heel erg prettig. Alleen bij heel veel spelers zie je dat als ze er op een gegeven moment doorheen komen, dat het ook helemaal weggaat. En bij hem zie je dat niet.
0: Nee.
6: Bij hem gaat het niet helemaal weg.
0: Zijn gemiddeldes gisteren. Waanzin.
6: Nou, die eerste set, dat was asociaal. Die tweede set was ook nog eens een keer asociaal. En gelukkig ging het nog een beetje naar beneden. Want er was een record uitgekomen dat niet meer te verbreken lijkt.
0: Nu staat hij op de ranglijst 4e. Qua hoogste gemiddelde, 5,5.
6: Ja, dat is toch gigantisch.
0: Gigantisch.
6: Laten we nou eerlijk zijn, dat is toch een gigantisch gemiddelde. Dan moet je met een dubbel open, hè? Dus je eerste pijl kan nooit 60 punten zijn.
0: Nou, goed dat je erover begint, want hij deed dat 5 keer... met een 152 als resultaat. Dat is knap.
6: Dat is echt heel knap. Dat is echt zo knap. En we hadden van de week ook al een wedstrijd. Volgens mij was dat Wade.
0: Ja.
6: Die 4 keer op rij opende met 160.
0: Ja.
6: Ja, dit is echt... Dat is een kwaliteit. En dat is het belangrijkste onderdeel in dit format. En vooral wanneer je halve finales en finales gaat spelen. Die openingsdubbel wordt alleen maar belangrijker. Want je weet dat je gelijkwaardige tegenstanders hebt. Hè, die ook de klappen van de zweep kennen, net zoals jij ze kent. Dus nu is het cruciaal om sowieso in je eerste beurt open te gaan. Nou, dat doet Espinol in 85% van de gevallen.
0: Ja.
6: En Price in 80% van de gevallen.
0: Nou, goed dat je erover begint. Want waar we de loftrompet steken op de 152ers van deze man, heb je natuurlijk ook aan de andere kant. Je zei, je komt steeds meer tegenstanders tegen van je eigen niveau. Price deed het ook, maar dan met de 160.
6: Ja, met de 160. Die jij ook
0: 4 op een rij, volgens
6: ook
0: mij.
6: Ook 4 op een rij, ja.
0: Het was steeds aan het begin van de set.
6: Aan het begin van de set, ja. Want het was bij Wade 4 op een rij. En bij Price was het elke set ook met 160. Maar toch, je moet het maar even doen.
0: Ja.
6: En dat is echt het cruciale onderdeel. Wanneer mag ik beginnen met scoren? Dat is zodra je die dubbel hebt gegooid. Dus is het zaak om zo snel mogelijk te openen met die dubbel. Dat probeer je altijd wel, hè. Maar nu wordt het een cruciaal moment. Soms heb je nog wel eens een tegenstander die je beurtje mist. En als dan je derde pijl in die dubbel zit, ja, dan heb je nog een hele beurt om te scoren.
0: Ja,
6: ja, dat gaat vanavond een cruciaal onderdeel worden.
0: Voor we verder gaan op de prestaties van Gerwin Price, als ik jou vraag, naar argumenten waarom Espinol dit jaar de finale zou gaan halen. Wat noem jij dan speciaal?
6: Nou, buiten zijn agressie die hij altijd wel heeft, maar je ziet nu toch nog even een overtreding van de trap erbij.
0: Ja.
6: Vind ik ook dat hij in het toernooi ook aan het groeien is. Hè? Je gaf het al aan tegen Kevin Doos, 3 matchstarts tegen. En vaak win je het toernooi, terwijl er een moment daarvoor is geweest dat je eigenlijk uitgeschakeld had kunnen zijn.
0: Is dat zo, ja?
6: Dat is heel vaak het geval.
0: Oké. Okay.
6: En dat is dan ja, de kracht die jij wel hebt en die je tegenstander niet had op dat moment. En hij gaat in zijn niveau ook elke wedstrijd omhoog. En datzelfde geldt ook voor Wade.
0: Ja, en als ik het vraag voor Price, wat zouden argumenten zijn voor jou om voor Price te gaan?
6: Dat hij dezelfde kwaliteiten heeft als Espinol. Dat hij ergens echt absoluut tanden in kan zetten.
0: Ja.
6: Kijk, je kan een wedstrijd ingaan en zeggen van ja, deze wil ik winnen, want dan haal ik de finale en daar ga ik mijn stingel de best voor doen. Of je gaat die wedstrijd in en zo is Price een beetje. Maakt me niet uit hoe het gebeurt, maakt me niet uit wat er gebeurt, maar ik zal potverdomme deze wedstrijd winnen.
0: Ja.
6: Een hele andere instelling. Agressievere instelling.
0: Hij kwam geweldig terug hè, tegen Clayton.
6: Ja, maar Clayton stond hem eigenlijk helemaal zoek te spelen. 2-0 achter in sets. Ook die laatste set. De
0: laatste set stond hij ook 2-0
6: achter. Ook gewoon 2-0 achter. En dan is het wel weer zo, dat gebeurt Clayton wel te vaak. Hij krijgt die matchstarts. Hij weet dat hij hem 2 keer overklast. Eerst met 2-0 in 6 en dan 2-0 in die andere set.
0: Mm-hmm.
6: En dan krijgt hij de kans. Die maakt hij dan niet af.
0: Dat noemen we timing of een gebrek eraan tegenwoordig, hè?
6: Ik denk te veel nadenken op dat moment. Ja. Kijk, timing heb je door de hele wedstrijd heen, weet je.
0: Maar goed, timing hangt ook samen met kwaliteit.
6: Je moet
0: extreem goed kunnen darten, wil je goed kunnen timen.
6: Ja, maar die
0: timing is op het juiste moment de 110 gooien. Ja. Op het juiste moment met de derde pijl je dubbel gooien.
6: Ja, maar dat heeft dan weer niet met je kwaliteit in het kunnen van het uitvoeren te maken, maar meer met je kwaliteit van hoe je er mentaal voor staat.
0: Ja. Ja.
6: Daar gaat het fout. En wat ik net ook een beetje aangaf, talent blijft. Uitvoering van talent. Talent, dat schommelt, dat fluctueert.
0: Ja, maar als er één verbindende factor is die je over talent kan zeggen, dan is dat, talent komt eigenlijk alleen maar tot uiting als je het koppelt aan hard werken.
6: Ja, sowieso. Je moet sowieso hard werken. En dat is ook wel weer een nadeel van talent hebben. Heel veel talentvolle spelers, als er niet echt iets te halen valt, spannen ze zich veel minder in.
0: Ja, ze vergeten.
6: En dan gaan ze op de bakkers.
0: Ja, ze vergeten dat die koppeling, die moet je blijven maken.
6: Je moet je uren blijven maken. En je hoort het vaak jongens ook zeggen die daarbij zijn. Ja, dan zie je die Lidl binnenkomen. Die gooit 5 minuten zijn pijltjes. En
0: kijk hier. Hier staat in die laatste set.
6: Ja, daar is de eerste. Ja, daar is de eerste al.
0: En dit is timing, hè? En
6: dit is timing. Deze, hij pakt hem wel. Kijk, nou, 106 gaat ook niet elke keer uit. Dus die kun je hem niet kwalijk nemen. Maar er komen nog meer kansen. Kijk, en dit is ook knap. Ja,
0: dit is met je lach.
6: Je rug tegen de muur. En je weet, hij staat op 60.
0: En hij snapt het zelf als geen ander. Want hij is verder niet zo gek geworden met schreeuwen als bij die pijl. Ja,
6: maar kijk, hier kan je weer. En moet eens kijken hoe ver die eerste weg is en die tweede.
0: Ongelang.
6: Je zit niet eens in de buurt van, voor hun doen, niet in de buurt van de muur. Ja, en dat betekent dat hij er met zijn hoofd heel anders in stond dan Price.
0: Ja.
6: En dat is een gigantische kwaliteit van Price. En een tekortkoming bij Clayton, moet ik eerlijk zeggen. Als je al wat mag aanmerken op Clayton.
0: Is niet de eerste halve finale die ze tegen elkaar spelen. Dat was 4 jaar geleden ook het geval op ditzelfde toernooi. Wat een kopjes nog, hè? Het is maar 4 jaar, hè?
6: Ja, het is maar 4 jaar, ja.
0: Mooi. Dit was echt een toppartij. En dat wordt het vandaag denk ik ook, hoor, Ko.
6: Ja, ik denk dat het vandaag wel dichter bij elkaar ligt dan in die tijd. Of ik weet niet exact hoe die uitslag was.
0: Kijk,
6: dat was toen ook al een mannetje. Alsof hij zichzelf verrast. Hij is verschrikkelijk blij met die overwinning. Het is 4-2, of 5...
0: Nee, 4.
6: 4-2.
0: Ze gingen toen nog tot de 4.
6: Ja, ze gaan nu naar de 5. Gewone sets.
0: Dit is onderlinge officiële PDC-wedstrijden het resultaat.
6: Ja, daar zit ook niet idioot veel tussen.
0: Nee.
6: Als jij 14 keer in staat bent om Price te verslaan, dan weet je dat je het vanavond ook kan doen.
0: Ja.
6: En je weet dat je hem al een keer op dit niveau op datzelfde toernooi hebt verslagen.
0: Ja.
6: Dan gaat hij zich niet druk maken om die 6 keer meer verloren die hij heeft.
0: Ongekend eigenlijk, dat we een soort van, ja, dan moet ik oppassen wat ik zeg en hoe ik het zeg, maar dat Littler er al uit is, is ook wel weer eens een keertje leuk. Snap je wat ik bedoel?
6: Dan zaten we bij Taylor ook op te wachten. En op een gegeven moment bij Vergerren ook. Dat je denkt van,
0: niks te nadelen van die jongen.
6: Nee, maar je wil ook wel eens wat anders zien. Weet je, Premier League zie je eigenlijk al elke week steeds hetzelfde. En vaak komen ook dezelfde bovendrijven.
0: Doet het nog wat met deze vier jongens? Dat ze gewoon zonder Littler echt wel een echte kans hebben op een major?
6: Deze vier die vanavond slaan, weten alle vier... ik zou hem kunnen winnen.
0: Ja.
6: Dat weten ze alle vier.
0: Ja.
6: En dan gaan we straks zien... aan het niveau wat dat met ze gedaan heeft.
0: Ja.
6: Maar ze zijn er alle vier van overtuigd dat ze hem kunnen winnen.
0: Ja, ja en het is ook zo. Ja, wat ze gezien hebben, de drie partijen die ze tot nu toe gespeeld hebben...
6: Ja.
0: Is het anyone's trophy?
6: Ja, precies. Hè. En kijk, tussen Espinel Price en JSF, wie gaat hem winnen? Ja, ik kan je echt geen zinnig woord erover zeggen... want het ligt er dicht bij elkaar van de hele week al. Alleen het enige verschil is... Espinel zie je...
0: omhoog?
6: Deze stapje stijgen... En bij prijs is het een beetje op en neer. Maar dan komt timing aan de orde. En dan kun jij nog zo goed gooien. Maar als de timing van de ander beter is...
0: Laten we kopjes gaan kijken bij de opkomsten. Want die zijn aanstaande. Na die opkomsten hoor je Frank Frisschraper en Niels Siederuiter. Hij is er weer. What's up?

0: Een hele goede avond. Met enige vertraging. Sowieso geldt dat natuurlijk voor het begin van deze halve finales van de World Grand Prix. 9:45 Nederlandse tijd. Kunnen we dan zo meteen gaan beginnen. En ook het commentaar liet heel even op zich wachten. Maar we gaan echt los zo meteen. Met een eerste finale, halve finale. Je zou ervan in de war raken tussen Nathan Aspinall en Gerwin Price. Ja, Niels. Dit had ook zomaar een finale kunnen zijn, hè? Hoe deze twee mannen staan te gooien. Hoewel Price natuurlijk wel heel veel moeite had in de kwartfinale. Maar over het algemeen, dit toernooi doen ze toch allebei hartstikke goed?
1: Ja, absoluut. Dat geldt overigens voor alle vier de halve finalisten, als je het mij vraagt.
0: Dus die andere halve finale had ook zomaar een finale. Ja, het zijn gewoon vier fantastische halve finalisten.
1: Het zijn sowieso vier spelers met een prachtige historie op de World Grand Prix. Dat sowieso, maar ook wel de vier spelers die denk ik de meeste indruk hebben gemaakt. Zeker Aspinall natuurlijk. Het is in de voorbeschouwing al uitgebreid aan bod gekomen. Die laatste wedstrijd van hem was natuurlijk echt fantastisch. Ja, moeilijke en lelijke wedstrijden winnen is des te knapper, denk ik. Dat Price toch zo'n wedstrijd weet te winnen tegen Clayton. Dat geldt ook voor Aspinall natuurlijk tegen Doets. Dat toont ook veerkracht, denk ik, en ook vorm. Hij kan heus een keer een wedstrijdje even wat minder lopen, maar daar goed mee omgaan. Het om weten te zetten. Je kansen benutten, dat is vorm, denk ik.
0: Ja, kansen benutten deed Johnny Clayton niet tegen Gerwin Price. Althans, niet die drie matchdarts. Na een 2-0 voorsprong in sets en ook nog een 2-0 voorsprong in de beslissende vijfde set lukte het verder toch niet. Hier is Price voor een 66 finish. Dat is de dubbel 12. Behoorlijk ruim gemist. En de dubbel 6 zit nou ook niet strak op het messen staal, zeg maar.
1: Nee, het is Price of ook dit toernooi wel laten zien dat hij heel even nodig heeft om op stoom te komen.
0: 47% op zijn dubbels in die eerste drie wedstrijden. Is nog altijd 7% beter dan Aspinall. Maar die dubbel 3, die vliegt er wel in. Het gaat om 5 gewonnen sets, dus minimaal 5 sets. Hoewel je dat natuurlijk niet verwacht met twee spelers van dit kaliber. En maximaal 9 sets, 3 gewonnen legs per set. Zoals te doen gebruikelijk op de World Grand Prix. En ook op het WK trouwens. En natuurlijk tegenwoordig nog de Masters. Daar gaat het om 2 gewonnen legs per set.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom we wat later zijn begonnen. Het zijn twee wedstrijden. Ja, het kan natuurlijk wel even duren. Maar stel, het zijn twee snelle wedstrijden. Dan wil je ook weer niet te vroeg thuis zijn.
0: 15-2. Mocht u toevallig vanavond pas voor het eerst kijken naar de World Grand Prix of überhaupt voor het eerst kijken naar de World Grand Prix, je moet op dit toernooi ook met een dubbel beginnen. Pas dan gaat de teller lopen. Pas dan gaan er punten af. En dat kan soms heel lang duren, maar deze twee mannen die hebben dat geweldig gedaan, dit toernooi. Meteen open in die eerste beurt. Natuurlijk het liefste met de eerste pijl ook. Maar in ieder geval in de eerste beurt was Aspinall in 83% van de gevallen meteen open. Dus met pijl 1, 2 of 3. En Price in 82% van de gevallen. 1% minder.
1: Ja, en ga maar eens oefenen thuis. Dat is knap.

0: Hij won er 3 van de voorgaande 4. De enige die verloor was in 2022 van... Ja, inderdaad, Nathan Aspinall. 4-2 in sets. Toen ging het nog om 4 gewonnen sets.
1: Ja, en sowieso, hè. Gerwin Price, wat een voornamelijk major seizoen draait hij. Zijn WK begon natuurlijk belabberd. Dat ging niet goed, verlies tegen Price. Maar vervolgens World Masters, halve finale. UK Open, halve finale. Matchplay, runner-up. World Series of Darts Finals, runner-up. Op de echte grote podia is hij weer van de partij.
0: Ja, het is voor Price op majors alleen al zijn 6e halve finale van dit jaar. Voor Aspinall is het de eerste.
1: Ja, het gekke is dat ik bij Price het gevoel heb dat het nog iets beter kan. Dat hij nog steeds niet het allerbeste heeft laten zien. Dus dat belooft wat voor wat nog komen gaat.
0: Aspinall is ondertussen pas binnen met pijl 9. Ja, dan gaan er pas een paar puntjes af dus. En dan is zijn achterstand op Price in deze leg al enorm. En gaat Price dus met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de eerste set winnen met 3-0.
1: 16 in de tops.
0: Ja hoor, 3-0 voor Gerwin Price die als een raket van start gegaan is. Aspinall heeft nog geen... kans gehad. Aspinall is nog niet echt aan de wedstrijd begonnen.
2: God. Het is maar allemaal wat. Wat een begin van met name Price. Maar hij stapt in een soort van uitnodiging van Aspinall. Ja. Win deze set maar, vriend.
3: Dus er zijn er gewoon twee compleet op een andere manier de wedstrijd ingegaan.
2: Zo.
3: Het is echt onvoorstelbaar.
2: Ja.
3: Aspinall heeft een statistiek van 85% in de eerste beurt uit. En dit is nu zijn grote struikelblok al.
2: Je zag het misschien in het begin van voor het begin van de wedstrijd al even. Op het moment dat Aspinall zich even afzondert. En toch met zichzelf een soort van in gesprek.
3: Ja, ik denk dat hij...
2: Kijk.
3: Ja, hij voelt de hoogspanning.
2: Hij voelt iets.
3: Hij voelt de hoogspanning.
2: Dit is niet normaal Aspinall gedrag.
3: Nee. En hij zal nooit zeggen, ik was te gespannen, ik heb mezelf te veel druk opgelegd. Hè? Het hoogverwachtingspatroon. Hij wil natuurlijk hetzelfde niveau halen als wat hij gisteren haalde. Dan vraag je iets van jezelf wat je normaal gesproken niet standaard doet. Dus dan leg je de last voor jezelf al heel hoog. En dan leg je ook al een blokkade neer om tegen iemand als Price te spelen die wel uit de startblok is.
2: Nou ja, vaste kijkers zeggen, hey, dit was toch die Aspinall die aan de Guinness ging en aan de zwier zou gaan vannacht.
3: Aspinall zal misschien best een Guinness hier lusten, maar Aspinall is niet gek.
2: Nee.
3: Daar geloof ik helemaal niks van. Hij zal er best 1 of 2 of 3 genomen hebben. Maar er zit 24 uur tussen bijna in die wedstrijden.
2: Dat is waar. En dan hadden wij het over die schitterende openingen van beide heren. Nou, ja. Aspinall is daar niet aan toegekomen.
3: Nee.
2: Price echter doet weer gewoon als eerste zijn gewone 160.
3: Ja. Ja, en dus hieraan kun je zien dat Price op wat voor manier, op een andere manier die wedstrijd ingegaan is. Van ik ga doen wat ik moet doen. En Aspinall... die is nu aan het hopen dat hij gaat doen wat hij moet doen.
2: Denk jij, en die vraag heb ik vaker gesteld, maar wel al heel lang geleden, dat Price nog altijd profiteert van het feit dat hij voor het darten ook een topsporter was, maar dan als rugbier?
3: Ja, sowieso.
2: Ja.
3: Hij heeft niet alleen ervaring in het tas, hij heeft ervaring in de sport.
2: Ja.
3: Dat neem je mee. Hè? Momenten van druk, elke sport is dat allemaal hetzelfde. Je piekmomenten, mindere momenten, hoe je ermee omgaat, heeft hij daar al geleerd. Daar heeft hij ook van geprofiteerd toen hij ging darten. Hey, op het moment dat hij begon met darten en hij zei, ik heb daar eigenlijk wel enigszins aanleg voor. Wist hij ook al van, ik heb een hoop sportervaring op hoog niveau al. Dus heel veel mentale punten, ja, daar was hij eigenlijk al bedreven in.
2: Ja.
3: En hij speelde in een team waar ook coaching was, mental coaching was, waar er mensen en begeleiding om je heen was.
2: Ja.
3: Die bij jou konden registreren wat niet goed ging en waarom het niet goed ging. En met jou daarover in gesprek gingen. Om jou te laten voelen en zelf te herkennen van waar liggen mijn punten.
2: Nog even kijken naar de eenvoudige wijze waarop die op 2-0 komt in deze sport. Voordat we dat doen, eerst even naar jouw ondersteuning voor jouw verhaal. Ja, wat is dat voor een clean 9, joh, van die Price?
3: Ja, dat is een waanzinnig score. Want het is ongelooflijk, maar ook zijn gewone gemiddelde alles, 100% zit hij er gewoon volop in. En die startdubbel van Aspinall, 19%.
2: Maar normaal zeg je kunt een set verliezen en nog niet...

0: lekker gooien. Maar dit is zo slecht dat ik aan jou vraag, kom je dit nog te boven?
1: Ja, hij bleef wel op het podium staan, nee, dat snap ik wel. Want ja, hij gaat nou proberen om die spanning die hij voelt. Dit moet met spanning te maken hebben. Ja. Dit moet te maken hebben dat hij zichzelf een toog... Hij weet natuurlijk, ik moet vanaf het begin erop zitten bij Price. Ja. Anders heb ik een probleem. Maar 17% waar hij het hele toernooi op 47% zit met de openingsdubbel...
0: Dat is kansloos.
1: Daar ga je niet ver mee komen. Want op het moment dat Price rond de 47% zit, betekent dat hij al... Het begint met 2 seconden pijlen voordat jij überhaupt aan boord bent.
0: Nee, maar wij hadden het voor de uitzending met elkaar even over de terugkomst van Phil Taylor.
1: Ja.
0: En over een gemiddelde van 60.
1: Ja.
0: Wat je dan eventueel zou gooien. Espinol zit daar nog onder.
1: Ja, die zit er nog onder. Laten we hopen dat het 1 set is, maar dit is wel even schrikken.
0: Dit is niet het spektakel waar we op hadden gehoopt. Zoveel is zeker. Hopelijk komt hij vanaf set 2.
2: Second serve, first leg.
3: Ja, dat hele lage gemiddelde van Espinol heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij in de tweede leg van de eerste set 5 pijlen op de openingsdubbel mist. En in de derde leg maar liefst 9. En hij is klaarblijkelijk in de pauzes even goed met zichzelf in gesprek gegaan. En knalt nu uit de startblokken in de tweede set. Want ja, laten we wel zijn. Het was maar 1 setje. Het verschil was enorm tussen Price en Espinol. Maar het was de set van Price. Hij won hem met 3-0. Het gaat om 5 gewonnen sets om die finale te bereiken. Dus in principe helemaal niks aan het maken.
4: Nee, ja, nee, dat kan ik wel volgen. Ik bedoel, zeker met dit speltype, zo'n eerste setje. Het is een langer format. Ja, dan loopt het niet. Ik denk dat hij ook zo tegen het einde van de set dacht van... Laat me gaan. Ik ga straks poseren en dan begin ik even opnieuw voor mezelf. Nou, dat is aardig gelukt. En er was ook, ja, stond niet echt maat op Kerwin Price, hè, in die eerste set. Als je kijkt naar de cijfers, totaal gemiddelde ruim 104, bijna 105. En dan hebben we ook zo'n statistiek clean gemiddelde. Dus als je de openingsdubbels eraf haalt, staat hij gewoon 114 ongeveer gemiddeld te gooien.
3: Dat zijn eigenlijk de eerste 9 scorende pijlen na de eerste raken openingsdubbel. Die telt dan niet mee, die wordt er voor dit toernooi afgehaald. Normaal gesproken heb je een scorend gemiddeld, dat zijn gewoon je eerste 9 pijlen. Want op het andere toernooi hoef je niet op een dubbel te beginnen. Nu dus wel. Dus dan wordt die kleine aanpassing daarin gemaakt. Dus dan kun je eigenlijk beter het scorende gemiddelde vergelijken met dat van andere toernooien. Maar 132 is inderdaad redelijk krankzinnig.
4: Ja. Dus dat geeft me aan dat het dan inderdaad ook wel heel lastig wordt voor Espinol om iets te doen in die set. Dit is gelijk ook een goed einde van deze eerste leg. Hatsakee, Espinol 130 uit en is van de partij. Goed begin en goed einde van The Asp. En dat willen we natuurlijk graag zien.
3: Ja, Espinol die dus in de kwartfinale tegen Ryan Joyce een gemiddelde gooide van 105 en een beetje. 3 na hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix. Want op dit toernooi liggen de gemiddelden door de bank genomen 10 punten lager dan op andere toernooien. Doordat je moet beginnen met een dubbel en dat soms niet altijd meteen lukt. 4e hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix, maar wel het hoogste gemiddelde ooit van Nathan Espinol in een wedstrijd over 5 sets. Dus dat zegt ook wel wat.
4: Ja, absoluut, absoluut. Het is sowieso een prachtig lijstje en ook wel een bijzonder lijstje. Gian van Veen die lijst aanvoert met een gemiddelde, terwijl hij die wedstrijd verloor tegen Littler. Daar kunnen we uitleg bij geven. Ik bedoel, dat zijn van die wedstrijden, zeker tegen Littler, dat je dit soort gemiddelden kan halen. Ja, Alan Warner, die ook in het lijstje volgt, dat vind ik prachtig. Dat is iemand van vroeger, die nog altijd...
3: Vroeger.
4: Die nog altijd zo hoog op lijstjes voorkomt. Dat moet je koesteren, denk ik. Dat komt niet zo vaak meer voor.
3: Ja, dat... is dus de huidige nummer 2 achter Gian van Veen. Nu wedstrijd uit 2001. Ja, daar werden ook 2 sets gespeeld uiteindelijk in die wedstrijd. Dus dan gaat het net even wat makkelijker allemaal.
4: Ja, dat klopt.
3: Maar niet om iets aan de prestatie af te doen. Price op tops. Price die tot deze wedstrijd, tot vandaag, elke avond 2,5 uur terugreed naar zijn huis in Wales. En dan voor de volgende wedstrijd weer 2,5 uur terug. Maar dat heeft hij dus nu veranderd. Ja, gisteren waren de kwartfinales. Vandaag de halffinale. Dus hij is gebleven in Leicester.
4: Ja, ik kan me ergens wel iets bij voorstellen. Je slaapt, 80% van de tijd al in hotels. Het als het enigszins aan te rijden is dat je graag thuis bent. Maar goed, er zijn ook lange het zijn niet alleen de wedstrijden. Hè. Zo'n dag begint natuurlijk al vroeger met de pers, et cetera. Dus ik denk dat het verstandig is om, hoe verder je komt, zoveel mogelijk rust te pakken. Ja, en het zijn ook wel twee mannen, hebben zij dat al even in de voorbeschouwingen. 34 keer gegooid, 20 keer Price, 14 keer Espinol met de winst. Maar het zijn ook allemaal, ik heb naar die wedstrijden gekeken, er zit geen whitewash bij. Het zijn allemaal spannende wedstrijden. En ook ontzettend veel wedstrijden met hoge gemiddelden. Ontzettend veel, boven de 100, ook een aantal boven de 110. Geldt voor beide mannen.
3: Espinol gooide zojuist een tweede, 180. De vorige leg had hij er ook een leekje, maar die leg die ging naar Price. Het is voor Espinol zaak in deze set om zijn eigen legs te houden. Dan komt hij gewoon op 1-1 in set. Nou, deze leg mag hij niet meer weggeven met deze voorsprong.
4: Price gaat even oefenen op de dubbels tussendoor. Daar is de lek voor Espinol. Best wel een bijzonder moment. Die denkt, nou, deze lek gaat nooit meer winnen. Ik ben straks klaar om te openen. En hierbij bewijst hij dat het nut had.
3: Oh, dat is gedurfd. Van, het had 20 punten gescheeld. De tweede pijl zat maar net aan in het bord.
4: Ja, wat ze wel tegenwoordig allemaal doen is die punten schuren. Hè? Dus...
3: Die blijven hangen.
4: Ja, op zich blijven ze wel 9 van de 10 keer hangen.
3: 36. Ja, je kan ook duidelijk zien dat hij zijn punten geschuurd heeft. Punten zijn van zichzelf zwart.
4: Ja.
3: Zwarte coating, maar aan de voorkant is het weggeschuurd en is het weer zilver.
4: Ja, het is echt super simpel. Ik ken zoveel spelers die dat doen. Gewoon een schuurpapiertje meenemen, een klein beetje die punt wat stroever maken. En...
3: Sorry, ik zit in... Ja, Price kwam in het verleden met zijn grote bouwkoptelefoon tegen het geluid. Dat hij dan ook met de schuurmachine het podium opkomt om zijn pijlpunten te schuren.
4: Nou, jij zegt dat. Oh, er zijn nou geen schuurmachine. Dat niet, maar er zijn heel veel spelers die gewoon het schuurpapiertje bij zich hebben.
3: Ja, dat snap ik nog. Price 147. 129. Even niet. Maar hij komt terug voor dubbel 9. Of wellicht een andere dubbel.
4: Wordt een andere. 2 dubbel 8.
3: Espinol inmiddels op 104. Dus Price had er wel verstandig aan gedaan om dit uit te gooien.
4: 104 voor de set. Moet er even heel goed voor staan. Wat wordt het? De route via de 16 zo te zien. Nee, via de 19. 19, triple 19 voor dubbel 14. Maar dat mislukt bij pijl 2.
3: Dan begon de set wel 63. Met een top plus finish. Die 130. Is dubbel 4. Ja, waar die eerste set een hele eenzijdige affaire was, is dat tweede set dat zeker niet. Hij moet Espinol nu op zijn teller gaan passen.
4: Ja, hij moet zeker op zijn teller gaan passen. Geen opening hier van Espinol. Zet de deur dus open voor Price. Gelijk open. En haalt er dus het maximale uit.
3: Ja, het allermaximale zou 170 zijn natuurlijk.
4: Ja.
3: Je mag ook met de bullseye beginnen.
4: Zeker.
2: Heb ik nog nooit iemand zien doen trouwens.
4: Ik vind dit ook best wel knap hoor, het is juist hè. Maar,
3: Zeker, absoluut. Ja, en Espinol krijgt dan toch weer last van wat hem in de eerste set ook enorm parten speelde. Dat hij ineens weer niet kan openen. Ja, en dan heb je een probleem.
4: Ja, het enige wat dan overblijft is hopen. Hopen dat je tegenstander hopeloos in de fout gaat.
3: Ja, dat hij nog een keer zo'n beurt gooit als hij net gooide van 26. Nadat hij opende met die 160. Maar dat doet Price is even niet. Dat is hier niet van plan. Dit is een degelijke beurt. En ja, dan heb je nu eigenlijk gewoon 180ers nodig.
4: Ja, en zelfs dan loop je nog achter. Nieuw helemaal Price. Lijkt op weg opnieuw naar setwinst. Die bel in de 1. Nu eigenlijk alleen maar rood voor Espinol nodig.
3: Price liet iets vallen. Espinol hoorde dat klap blijkbaar. Pijltje dat op de grond viel. Met zijn gehoor is niets mis. Ja, en Price heeft nu 6 pijlen voor die 135. Om er 2-0 in sets van te maken.
4: Hij laat nog een lastige 78 staan. Als ik Espinol was, moest zoveel mogelijk druk zetten.
3: Dat doet hij ook. Maar Price krijgt 2 pijlen voor de set. En Espinol loopt tot de balen. Maar precies in die laatste leg van de tweede set. Knalt Price meteen die pijl erin. En pakt hij ook set 2. En staat het dus 2-0.
0: Dit is een harde klap voor Espinol, die waanzinnig goed begon aan deze set. En in niks meer leek op de man die je zak en as die eerste verloor.
1: Die is 100% andersom.
0: En dan doe je mee in die set. Is het jouw set en verlies je hem nog?
1: Nou. Ja, die laatste lek, hè? Die opening 6 darts op de dubbelmissen. Hij opent verschrikkelijk goed in die eerste lek meteen.
0: Echt waanzinnig.
1: Dus dat op het podium blijven en blijven ingooien. Maar daar viel jij ook wel wat op. Iets met zijn schouder goed. Maar dat,
0: nou,
1: dat
0: kwam straks nog wel op.
1: Nee, die is geweldig. Die eerste week. Kijk, en dan weet je gewoon, oké, ik doe weer mee. Het is mijn set. Gewoon mijn eigen lek houden en dan komt het goed. En dan die vijfde lek.
0: Eerst maar eens die schouder. Want we weten dat Espinol is dit, hè?
1: Ja, haperen, een beetje haperen, ja.
0: Dit?
1: Zal ik maar, zal ik niet.
0: Dit? Nee, kijk, maar toch is het zo. Hier.
1: Ja, hij heeft daar dus een spiertje.
0: Er zit een spiertje dwars. Of hij heeft toch zoveel Guinness op dat hij gestruikeld is misschien.
1: Ja, of hij heeft grote pijns die zwaar zijn. Nee joh, dit is gewoon...
0: Dit is niks voor hem, dit hè?
1: Nee, dit is niks voor hem. Hij zal zeker ook niet daar snel over klagen, normaal gesproken. Ja, maar nee. Als hij dat laat zien, dan zal dat zeker een gevoelig iets zijn wat hem stoort.
0: Ja.
1: Maar het is eeuwig zonde als je zo lekker weer terugkomt uit die break vandaan, weet je wel. En dan heb je het gevoel weer van, ja, ik ben erbij weer, weet je.
0: Nee, maar je komt op 2-2.
1: Ja.
0: En dan denk je, ja, nou ja. En dan, wat gebeurt er dan? Opent die Price weer met 160.
1: Ja, maar dat kan Price doen, omdat jij die eerste 3 pijlen al mist. Ja. Daar begint het al mee. Hè? Want je mag zelf die leek beginnen. En op een gegeven moment, hij blijft dan voor die 16 kiezen die niet loopt. En dan uiteindelijk gaat zijn 7e pijl wel naar de 18, die is die direct raak. Maar dan is de schade al geleden, omdat, wat jij zegt ook...
0: Tegen 0 zet hij 160.
1: Ja, en is hij meteen in charge van de lek die jij zou moeten beginnen. Maar niet begonnen bent.
0: Nee. En dan aan het einde van de partij zie je zelfs Price met de nodige stress.
1: Ja, die neemt toch even zijn tijd voor die dubbel 12. Ja. Want die stapt toch even achter, want hij weet hoe belangrijk dit is.
0: Ook het zuchten en... Ja. En hij weet ook hoe laat het is, hè?
1: Ja, die teleurstelling dat die eerste pijl al in die triple 18 zit. Maar hij zegt ook nog wel even netjes tegen het publiek. Jongens, even rustig.
0: Normaal doen.
1: Even normaal doen. Maar goed, het is nog niet afgelopen. Het is alleen wel een hele dure...
0: Maar Price weet dit, hoe belangrijk deze was.
1: Ja, tuurlijk. Kijk,
0: want Espinol was helemaal terug in de partij.
1: En dan weet je ook, wij liggen zo dicht bij elkaar. Dan is een 2-0 voorsprong wel even een heel lekker gevoel, hoor, als je het podium afloopt.
0: Zou het kunnen dat hij door die eerste set zo slecht te spelen... die tweede eigenlijk onnodig te verliezen... gewoon de hele wedstrijd uit de handen geeft straks.
1: Ja, maar goed, had hij wel goed gespeeld in die eerste set... is er nog geen garantie dat hij die set gewonnen had. Hè? Dus de set die Price begon.
0: Ja.
1: Alleen, je had wel meer druk bij Price neergelegd. Die had in die eerste set natuurlijk totaal geen enkele notie van druk.
0: Nee.
1: Dat werd niet op hem gelegd. En in die tweede set wel. En daarom nam hij ook zijn tijd... toen die triple 18 raak was, voor die dubbel 12... dat hij denkt van, deze moet erin.
0: Ja.
1: En dat doet hij dan ook. En dat maakt het hele verschil. En daarom, dat zei ik al, dit soort wedstrijden wordt beslist. Ook de openingsdubbel.
0: Ja.
1: Hoe eerder je hem gooit, hoe eerder je mag scoren. En al gooi je maar één pijl later die dubbel open... dan loop je in principe al een triple 20 achter.
0: Ik zag onze vriend Espen alweer zijn schouder los aan het maken zijn. Hopelijk is niet iets fysieks. Ze zijn alweer begonnen.
3: Ja, in ieder geval gaf Espinol aan voor de wedstrijd, in aanloop naar de wedstrijd, zich weer helemaal fris te voelen. Hij was eigenlijk 2,5 week ziekjes geweest. 156. Vanaf de World Series Finals. 80. Kon gisteren voor het eerst weer normaal voedsel binnenhouden. Naar eigen zeggen. Ja, nu nog sets winnen. Daar is de eerste maximale van Price. Aspinall gooide er 3 in de vorige set, maar verliest die set met 3-2.
4: Ja, dat heeft hij echt compleet aan zichzelf te danken. Hij was eigenlijk gewoon de betere speler in die set. Lex die wint in 15-13. Het zag allemaal veel en veel beter uit dan in set 1. Maar dan in één keer valt het dan toch weer weg. Kan een lek niet snel genoeg openen. Geen pijlen voor de set gehad. Ja, dan staat het 2-0 voor de IJsman. Een flinke opgave dus voor Aspinall.
3: ...101 voor Price. 61. Nog geen top-plus finish voor hem. Aspinall gooide al die 130 aan het begin van set 2.
4: Er is een kans hier voor Aspinall gaat een pijl krijgen om te breken. Peltje voor tops.
3: Oh, fijn dat er iemand snoeihard erheen zit te fluiten. Ongelooflijk toch.
4: Ja, en daar ben je dan ook vatbaar voor. Hè? Ik bedoel, ik zag Espen ook wel reageren op die pijl die Price liet vallen. Dat hij daar een beetje last van had. Hij leek nu ook wel wat last te hebben van het gefluit. Maar inderdaad.
3: Nou ja...
4: Wat denk je, hè, als je daar dan zit? En je...
3: Ja, dan ben je zo'n held. Vind je jezelf zo'n held? Lachen, jongens.
4: Kijk eens aan. Nummer 4 alweer voor Espinol.
3: Over fluiten gesproken. Dan gaan we even kijken eerst wat Espinol met 74 doet. Of hij nu bijvoorbeeld 20 een tops gaat gooien. Nou, hij gaat dubbel 20 gooien, dan wordt het dus dubbel 10. 54. Het is natuurlijk een hoop gedoe de laatste tijd over publiek dat Lou Littler uitfluit. Dat gebeurde ook tijdens de World Series Finals in Amsterdam. Phil Taylor zei daarover... Ja, hij zal er toch aan moeten wennen. Hij zal het zelf moeten omdraaien. Hij zal zelf zijn revanche moeten halen op het publiek.
4: Ja, maar hoe doe je dat dan?
3: Nou ja, goed, je praat natuurlijk sowieso over een andere situatie. Want als je massaal uitgefloten wordt, dan is het niet één iemand die toevallig op het moment dat het net even iets rustiger is, keihard er doorheen zit te scherpen. Dat is natuurlijk wel bloedirritant.
4: Het is gewoon even een hype, denk ik. En wat je moet doen met hypes. Nou, nice.
3: Gewoon... Gaat niet verdwijnen, toch?
4: Ik denk het wel. Ik denk dat er een manier is om dat te laten verdwijnen. En het, het duurt wel even. En het kost je heel veel geduld.
3: Vertel.
4: En heel veel frustratie. Maar laat het maar gewoon even gaan. Reageer er niet op. Praat er niet over in interviews. Dan gaat de lol, denk ik, er sneller vanaf. Price, deze man, die heeft natuurlijk een klein beetje hetzelfde meegemaakt.
3: Nee, oké, ik dacht dat jij bedoelde in algemene zin. Maar dat fluiten zal, zal nooit meer weggaan.
4: Nee, ik heb het nu even puur over Lidl. Ja, zal nooit meer weggaan. Ja, en niet als we het blijven accepteren met elkaar.
3: Ja, maar... Wat wil je eraan doen?
4: Ja, we hebben het al zo vaak over gehad. Ik denk dat je...
3: Niks aan te doen. Toch?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik strenger zijn. Bij de World Series Finals heeft Van Barneveld even gespeecht. Jij hebt wel eens gezegd, Frank, leg een wedstrijd desnoods even stil.
3: Je gaat mij nou toch niet met Raymond van Barneveld vergelijken, hè?
4: Hoezo niet? Jij hebt ook invloed.
3: Nee. Nou ja, goed, ja.
4: Nou ja, ik denk dat er wel iets meer tegen te doen is dan men nu doet. Laat ik het daarop houden.
3: 132 voor Nathan Aspinall om Gary Price 1-2 te breken. Hij heeft dit keihard nodig. Hij moet of de enkele boel of de dubbele boel raken. En als hij dat niet doet, dan kan die 132 niet meer uit.
4: 94. En je ziet aan de mimiek en het gedrag van Aspinall dat het vertrouwen langzaam ook minder en minder aan het worden is. Ja, en deze man die gaat gewoon door.
3: De laatste twee ontmoetingen gingen wel naar Nathan Aspinall. Maar ja, het is allemaal weer een tijdje geleden. Want dit is hun eerste officiële ontmoeting sinds 17 april 2025 Premier League.
4: Dat zag ik ook. En toen dacht ik dat ik mijn instellingen niet goed had staan. Maar het klopt echt, hè? Dat is ook niet op de vloer.
3: Ik vind jouw instelling altijd heel goed, Niels. Dus daar ligt het zeker niet aan.
4: Ja, het is bijzonder. Soms heb je dat, dat spelers elkaar ontlopen.
3: Maar met al dus wel 34 wedstrijden in totaal. De eerste was in mei 2015. Periode tussen voorjaar 2023 en begin 2024 dat Price achter elkaar won van Aspinall. 6 duels op rij. Sinds die tijd is het weer eerlijker verdeeld. Aspinall heeft 6 pijlen voor 111. Ja, we hebben het er wel vaker over de laatste tijd. Hij heeft nog steeds last van die dartritis, dat hij soms zijn eerste en of zijn tweede pijl niet wegkrijgt. Ik vind het wonderbaarlijk hoe goed hij daarmee heeft leren omgaan. En wat een fantastisch niveau, dat zag je dus ook in de kwartfinale. Hij daarmee kan op de mat leggen.
4: Ja, en ik eerst even kijken wat hij gaat doen met tops.
3: Ja, heel belangrijk dit natuurlijk.
4: Wederom maar 2-2. Net zoals de laatste set. Dubbel 10 dan nog even nodig.
3: Ook nog niet geraakt. Dubbel 5 is hij 2-2. Ja, en uitgerekend deze mist hij dan ook. Ja, en als Price dit uitgooit, dan kan je Aspinall wel eens een beetje opvegen, denk ik. Maar dat gebeurt niet. Ja, dan moet die Asp nog 5 wegpoetsen.
4: 92. Nathan, 5. In het witte vlak blijven. Of kiest hij voor 3-1?
3: Hij
4: kiest...
3: gaat voor 3-1, denk
4: ja,
3: ik.
4: Ja, denk het ook.
3: In plaats van 1-2. Ja, dat is een keuze.
4: Het zijn allemaal onzekere darts die Aspinall gooit.
3: Price. 3-0 voor in sets. Ja, Aspinall dus absoluut niet van de partij. In de eerste set had grote moeite met openen. Tweede set lijkt het goed te gaan. Totdat hij in de vijfde leg ineens weer moeite krijgt met openen. Ja, en dan verliest hij ook nog de derde set.
5: 17.
3: Het is niet zo dat die cameraman daar op zijn kop stond, hoor. Dus die had de camera omgedraaid. Ik heb voor alle duidelijkheid. Het was niet een heel ingewikkelde truc.
4: Maar Frank, ik wil even een stelling tegen je aanhouden.
3: Een stelling tegen me aanhouden?
4: Ja, mag dat?
3: Als ik dat wil, dan ga ik wel naar de IKEA.
4: Oh, nou, dat doe ik niet.
3: Nee, zeg maar.
4: Dat gaat stiekem toch doen. Ik vroeg mij in de auto af bij Espanol. Is het nou nog dartritis wat hij heeft? Of is de dartritis een soort van voortgevloeid in een soort gewoonte? Een soort tik? Het is echt iets anders dan andere spelers hebben gehad. Alsof hij een soort dwangneurose heeft van, ja...
3: Ja, hij had dartritis, maar hij heeft dat... Hij heeft dat aangepakt door van pijlen te wisselen. Als hij merkt dat die eerste pijl even niet meteen weg wil... dan pakt hij gewoon meteen de volgende pijl om toch in een soort ritme te komen.
4: Ja, klopt. Alleen soms zie je geen verschil. Maar vaak, maar waarom doe je het nou toch? Volgens mij is het een soort... neurotisch iets ook geworden. Dus ik vind eigenlijk dat we het geen dartritis meer mogen noemen.
3: Oh.
4: Althans.
3: Dokter De Ruiter.
4: Ik stel het even ter discussie.
3: Price voor nog eens een break. Price heeft al 9 legs gewonnen. Price heeft 10 legs gewonnen. Het kon wel eens een hele vlotte eerste halve finale worden.
4: Ja, zo ziet het er inmiddels wel uit. Het is voor Espanol ook lastig. Hij heeft niks om aan vast te klampen. Hij is onrustig op het podium, stoort zich aan van alles. Goede momenten en dan weer belabberde momenten.
3: Wat is er met Price en al? Hij kan er in ieder geval om lachen.
5: Nice goal.
3: Dit is nu voor de vierde keer dat Price niet... in zijn eerste beurt open is. Oh, bord. De ring was iets gedraaid.
4: Ja. Dat kan. Die zit met klemmetjes vast. Dat zie je nu heel goed in beeld aan de buitenkant van een bord. Ja, die zit er soms wat los. Komt niet vaak voor. Ja, dan kan je het wat...
5: 24.
4: Kan het wat gaan draaien. Gebeurt niet vaak.
3: Mattioli Arena in Leicester. Gaan straks nog kijken naar die tweede halve finale tussen Luke Humphries en James Wade. Een clash tussen twee stijlen.
4: Lekkere wedstrijden, hoor. De vier spelers die vanavond in actie komen. Alles bij elkaar opgeteld. 10 finales gespeeld. Deze man, Price.
5: 96.
4: Lijkt op weg naar zijn vierde. Of heeft Espanol nog iets voor ons in petto?
5: 128.
3: Kan nog steeds. De tweede triple 20, die wil niet vallen.
5: 32.
3: Om terug te breken. Oeh, hoe moet je deze dubbel nou ook nog gooien?
4: Verschrikkelijke pijl. Ja, helemaal naar links. Ik wil net zeggen, dat is de enige mogelijkheid.
3: Ja. Zo dus.
4: Knappe pijl. Die tweede daar blokkeerde echt, nou ja, ongeveer driekwart van de dubbel. Dan ziet hij daar linksboven nog een gaatje. En dan lopt hij de pijl eroverheen.
3: Het is de eerste keer dat Espanol Price weet te breken. Het was nodig ook, want anders als hij niet ergens in deze set gebroken zou hebben, dan zou hij zomaar 4-0 achter kunnen komen in sets. Nu moet hij de break nog verdedigen natuurlijk.
4: Begin in deze leg is in ieder geval beter. Vergelijk met zijn tegenstander. Ja, Price kreeg de pijlen niet heel snel uit het bord. Espinol moest nog even inhouden. Maakt allemaal niet uit, zijn kleine details. Statistieken spreken natuurlijk in het voordeel van de IJsman. Wel wat gedaald in zijn gemiddelde. Het niveau ligt ietsje lager dan het begin van de wedstrijd.
3: 164. Dit was weer zo'n moment van overpakken. Werkt goed, want hij laat de dubbel staan. Dubbel 16. Dan heeft hij 17. Een keertje geraakt tot nu toe aan het einde van de leg. Aan het begin van de leg al 7 keer. De break is verzilverd. Want ja, 3-0 af te komen in sets is één ding. Maar als je hier nu dan toch je eigen set houdt. Je pakt daarna de set af van Price. En je begint dan weer aan een eigen set. Dan ziet het toch, toch weer veel rooskleuriger uit allemaal.
4: Ja, tuurlijk. Het kan altijd nog. Maar ja, in set 2 stond Espinol ook 2-1 voor. Begon het allemaal te lopen. Maar viel het ook weer ineens weg. Dat mag hem nu niet meer gebeuren. Dat moet eigenlijk foutloos zijn.
5: 140.
4: Eens kijken wat hij nog kan in deze leg. Het is de leg van Price.
5: 97.
4: Price had een hoge finish over. Kan Espinol beter overlaten. Vergelijkbaar.
5: 44.
3: Dat is niet super weggezet door Price.
4: Nou, we gaan naar de bol.
3: Weer even de volgende pijl pakken. Daar is genoeg ruimte nog. Ja hoor, en nu dubbel 16. Met een 132 finish besluit Nathan Espinol de vierde set en doet hij zijn beste Gerwin Price imitatie.
0: Goh, wat een geweldige set van Espinol.
1: Nou, wij zaten ons al voor te bereiden dat we onze excuses aanbieden. Zeggen, we hadden het erover, zullen we de meeste onze excuses aanbieden dat er een clash aankomt. Ja, nee, dit is dan weer
0: wat je wil zien.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan? Waarom is dat zo? Want als je de set ervoor... Ja, goed, ik ga nu alles door elkaar halen, maar die set ervoor moet hij gewoon 2-2 maken. En misschien met een partij vraagt dubbels weer. Ja. En dat is echt zijn... Of het is meteen raak, ja, of er gaan er 4-5 mis.
0: Ongelooflijk.
1: Kijk, hier ook, joh, ik bedoel... En dan staat hij op 5, dan heeft hij er al een paar gemist. En dan moet je gewoon 2-2 maken in die set. Dan leg je toch die druk bij Price een beetje neer. Weet je, en het scheelt nogal een beetje of je 2-1 in sets staat of dat het 3-0 wordt. En het is ook niet op een millimeter, hè?
0: Zou hij er ook een beetje moe van worden, die Price? Van steeds dat terugstappen van Espinol?
1: Nee, jongens weten het. Weet je.
0: Maar hij doet het nu trouwens zelf ook.
1: Ja, precies. Hij is daar zelf ook wel in, hoor. Als je naar de dubbel toe moet, hij toch eventjes zichzelf herpakt.
0: Ja.
1: En toch steeds die laatste erin. Dat is ook wel weer een kwaliteitje, hoor. Maar je ziet het aan zijn gezicht ook. Ja, wanneer ga ik nou eens wat doen?
0: Ja.
1: Weet je, maar scorend is hij eigenlijk, ja, niet de baas, maar zeker niet de mindere van Price.
0: Nou, jij zag met jouw subtiele blik ook iets bijzonders. Jij wist dat het maar één keer voorgekomen is dat Espinol zich genoodzaakt zag om op de dubbel 18 te beginnen in plaats van de dubbel 16. Daar is hij verliefd op, hè?
1: Ja, dubbel 16 is zijn favoriete, maar hij had zulke slechte cijfers op die dubbel 16.
0: Ik zag ergens 6 van de 28 staan.
1: Ja, zoiets. Ja, dat, niet eens dat, geloof ik. Maar het was echt heel slecht. En toen besloot hij om naar die dubbel 18 te gaan. En kijk eens aan.
0: Ja.
1: Maar dan uiteindelijk gaat hij verderop in de wedstrijd toch weer terug naar die dubbel 16. En hij had op dat moment ook nog niet één keer geprobeerd te finishen op dubbel 16. Omdat hij al bij de opening voelde natuurlijk van, ja, die loopt voor geen meter.
0: Nee. Nou, heeft hij ook niet zoveel finishkansen gekregen?
1: Nee, dat
0: tot nou, aan deze set.
1: Hij heeft ook wel een paar gemist, hoor. Maar kijk even hier. Weet je wel, het is echt.
0: Het is uiteindelijk 7 uit 29 geworden.
1: Ja, dat zijn de startdubbels.
0: Ja,
1: dat is gewoon te slecht. Dat mag niet. Nee. Helemaal niet. Als je een openingspercentage hebt in je eerste beurt van 85%, ja, dan kom je niet in de buurt als je er 7 van de 29 nodig hebt.
0: Was natuurlijk wel. Een dubbel 16 bij, die zijn weerga bij.
1: Ja, die laatste.
0: Fantastisch.
1: Deze was al heel belangrijk.
0: Deze bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, terug te komen in die set.
0: Och, hij gooit toch dat hele vlak dicht.
1: Ja, maar hij maakt wel de meest verstandige keuze. Want die flight die staat naar binnen toe van die pijl die eronder zit. Dus die blokkeert vanaf de rechterkant.
0: Precies.
1: Hij kan er alleen maar overheen.
0: Zei Niels ook al. Maar dat nog doen?
1: Ja, maar ja. Hey, die jongens zitten op dat, hè.
0: Ja. Ja, dat.
1: Knappe pijl. En dat brengt hem terug. En ineens gaat het weer vliegen. Dan. Want dan komt er nog eens een keer een prachtige finish om de set binnen te halen ook.
0: Toch heb je niet het gevoel dat het echt lekker gaat zoals Espenhold wil, toch?
1: Nog niet zo constant als dat hij.
0: Even op die prachtige boel finish.
1: Ja, dat is toch geweldig dit.
0: Ja.
1: Kijk, en dan word je wel een beetje moedeloos zelf ook. En dan denk je, ja, en dit wel.
0: Ja.
1: Weet je wel, ik bedoel. Maar goed, elk beetje houvast moet je aanklampen.
0: Dit was Espinol's set, toch?
1: Het was Espinol's set, ja.
0: Ja. Dus laten we zeggen, het is fijn voor hem en hij is zeer gemotiveerd. Kijk,
1: ja, mooi.
0: Is die de ingangruimte of de rustruimte ingegaan. Nu staan ze weer op het podium voor het vervolg van deze partij. Wellicht dat wij onze excuses misschien toch niet hoeven te maken, ik hoor.
1: Dan doen we het later wel.
0: Ja.
3: Ja, dat wordt duimen, jongens. Price is in ieder geval uitstekend begonnen. Espinol ook zeker niet slecht.
4: Ja, mag ik wel aan de kant van Price, want de laatste drie legs waren echt wat minder van hem. Klein dipje dus in deze wedstrijd voor Price, maar die zal die weer snel achter zich laten. Althans, laat hij gelijk zien hier in de eerste paar beurten.
3: In ieder geval keurig de eerste leg.
5: No score.
3: En daar heeft hij maar 12 pijlen voor nodig.
4: Ja, dat is toch wel lekker, hè? Dan verlies je zo'n set. Espinol die uit zijn plaat gaat en dan gelijk in de eerste leg weer even laten zien van ja, jongen, mag je wel blij zijn, maar dit is nog steeds mijn wedstrijd.
3: Ja, Espinol loopt dan in de tweede leg van deze feiten zet meteen weer achter de feiten aan. Dat hij niet in zijn eerste beurt open is. Nou, gaat Price ook niet al te hard. Dus er zijn zeker nog mogelijkheden om dat te herstellen. Dat kan hij nu eventueel al doen als hij wel een paar tippetjes weet te vinden.
4: Ook wel bijzonder, hè? We hadden het eerder over die clean gemiddelde. Hè? Dus als je die openingsdubbel er even vanaf haalt. Het gemiddelde leek, of is nog steeds, bij Espinol net even wat hoger dan bij Price. Oftewel, het ligt allemaal aan de openingsbeurt.
3: Je hebt het over clean en niet de clean nine, hè? Daar moeten we nog onderscheid tussen maken.
4: Nee, klopt. Maar gewoon het totale gemiddelde.
3: Totale gemiddelde zonder de openingspijl.
4: Ja, en dat blijkt ook wel uit percentages openingsdubbels. 35% voor Espinol, 49% voor Price.
3: Hier is een derde maximale score gegooid. Hij gaat proberen om naar een 2-0 voorsprong te breken in de vijfde set. Hij heeft nog twee sets nodig om zijn plek in de finale veilig te stellen.
4: Oeh, dat scheelt wel een stukje. Slechte pijl daar van Price. Dan mag hij oprecht even van balen.
3: Espinol stapt nu zelfs twee keer terug om een andere pijl te pakken. Ja, dat is zijn uitwijkdubbel, die dubbel 18, maar die gooit hij nu ook aan de binnenkant. Dus gaat hij nu voor het eerst naar dubbel 13.
4: Ja, er zit wel een theorie achter, hè? Je hoeft niet het hele bord over te steken.
3: Hij had dubbel 20 al 35 keer geprobeerd, van 16 keer raak op de openingsdubbel. Dubbel 18, twee keer geraakt, nu voor de eerste keer gemist. Maar ja, er zitten nog veel meer dubbels op het bord. Espinol heeft 5 verschillende openingsdubbels gebruikt.
4: Die dubbel 16.
3: Sommige per ongeluk.
4: Ja, inderdaad. Maar die dubbel 16 zijn dubbel. Ja, 9 uit 34.
3: Dat is...
4: Dat zegt eigenlijk alles.
3: Niet zo best, hè?
4: Nee.
3: Dubbel 18 loopt eigenlijk een stuk beter.
4: Ja, maar darters zijn koppige wezens, Frank. Voor de break.
3: Jazeker. Jazeker.
5: 120.
3: Niet die dubbel 19. En dan moet Price 145 uitgooien in zijn eigen leg. En dat gaat hij niet doen.
4: Ja, en eigenlijk staat hij dan gewoon te ver weg.
5: 76.
4: Hij had gemakkelijker op een dubbel moeten komen.
3: Dubbel 19. Gaat hij anders oplossen, zo te zien. Daar is de break die Espinol nodig heeft. Nu pakt hij hem wel. De eerste leg lukte het nog niet. Vorige set won Espinol al met 3-1. Deze kan hij ook weer met 3-1 gaan winnen.
5: 15-2.
3: Hij is meteen open in de eerste beurt. Nou, Price al met de eerste pijl.
5: 65.
3: Dat doet Price trouwens wel heel sterk. Dit was al de 11e keer dat hij opende met zijn eerste pijl.
5: 62.
4: Ja, dat is prettig. Naast dat het prettig is, is het echt heel erg knap. Je hoort alle spelers erover. Ja, onderschat niet hoeveel druk er gelijk op die eerste beurt in de eerste pijl al staat. Al gelijk aan het begin van een leg. Ja, ook een James Wade hoorde ik in een interview zeggen. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik kan het helemaal niet. Ik vind het zo moeilijk. Ja, vervolgens begint hij wel 4 legs op rij met 160.
5: 140.
3: Ja, maar ik heb wel eens het idee dat je niet altijd alles wat James Wade zegt even serieus moet nemen.
4: Oh. 140. Hoe Price.
5: 41.
4: Laat 160 staan. Alle kansen hier aan de kant van Espinol. Om opnieuw een set te gaan pakken. Je zei het al, Frank. Eigen set houden. De set daarna een keer weten te breken. En het wordt in één keer weer een wedstrijd.
5: 79.
3: Hele belangrijke finish dit. 70. En hoeveel pijlen gaat hij krijgen? Gaat maar één pijl krijgen. Eén pijl kreeg hij. En die pijl ging erin. Hij wint ook deze set met 3-1. En ik denk dat er in de studio twee mannen zitten die steeds meer opgelucht beginnen te raken.
0: Nou, eigenlijk niet, Frank, want we hebben al gezegd dat we excuses zouden maken. Dat was eigenlijk al de nederlaag, toch?
1: Ja, maar het blijkt toch achteraf gezien wel dat we er wel kijk op hebben.
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Lekker toch dit.
0: Ik vind het wel fijner.
1: Dit is toch veel fijner, anders was het nu 5-0 geweest. 100%. Daar heb je toch helemaal niks om.
0: Nee.
1: Nee, heerlijk dit, man. Dat zie je toch maar weer, hè?
0: Maar laten we wel zeggen, het is echt buitengewoon knap van Espinol.
1: Ja.
0: Nou, want hij had twee tegenstanders vandaag.
1: Die mentale veerkracht is niet normaal, hè?
0: Ongelooflijk.
1: Mag je hem dan een vechtersbaasje noemen? Of,
0: Zeker, maar dat mag je ook Price noemen. Die gewoon echt elke van de 5 sets die er nu zijn geweest... wel 1 of meer keer met 160 is begonnen.
1: Ja. En dat is hartstikke mooi. Maar net 160 nodig om uit te gaan. Dat is anders, hè?
0: Ja, uiteindelijk resulteert dit in een 12-darter, want hij gooit...
1: Ja,
0: dat
1: was een geweldige leg.
0: Ja. En het is zijn lek, hè? Dus dit doet nog niet zoveel pijn. Maar Laat Espinol wel zien, joh, die Price. Ik zal het zelf moeten doen.
1: Ja, maar vooral omdat je ook weet, in deze set moet ik hem ergens gaan breken. Hè? Want het is de set van Price. Ja, en dan een zeldzaam foutje die hij maakt eigenlijk bij het finishwerk is hier. En daar profiteert Espinol ineens. Gaat die dubbel 16 dan wel lopen, hè? En anders dan wel de dubbel 8. Dan ineens is dat hoekje toch wel weer zijn hoek.
0: Ja.
1: En dat is ook mooi, want je ziet ook dat hij toch heel erg sterk ook is als hij op die 52 staat. En je moet die 20 gooien. Je hebt altijd het risico dat hij uit je vingers glipt in de triple en ben je weg. Dat hij hem echt hoog inzet ook.
0: Jij hebt natuurlijk respect voor alle darters, zeker voor deze twee.
1: Ja.
0: Maar juichen bij een dubbel 13 met je derde pijl, dat ging zelfs jou te ver, hè?
1: Nou, niet te ver. Ik vond het wel heel erg vreemd. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel weer. Hij moet open in deze lek, of in deze beurt, om zijn eigen lek goed te kunnen behouden. Voor het geval dat Espinol een gekke opening maakt. En dan valt die erin.
0: Ja.
1: En dan geeft hij even een korte schreeuw van, nou, gelukkig ben ik in ieder geval open, kan ik straks op die triples gaan beuken.
0: Terwijl Price, die hebben we leren kennen als iemand die zomaar een World Grand Prix kan betreden. En dat hij dan denkt, ja, ik ga lekker dubbel 13 pakken de hele tijd.
1: Ja, dat hebben we ook wel eens gezien.
0: Of dubbel 6, wat was het?
1: Ja, dat hebben we ook met finisher gezien. Ja, dubbel 13.
0: Met dubbel 13,
1: Was dat wel alweer mee, hoor, dat hij constant op die dubbel 13 stond?
0: Ja, was dat een spelletje van aan het maken.
1: Ja, maar ja, goed, weet je.
0: Hey, en toch, Espinol, de break is weg, hè?
1: Ja, hij mag nu zelf beginnen de volgende set. Maar deze ook, ik dacht bij mezelf, ja, alsjeblieft split hem, jongen. En dat doet hij ook. Niemand hield er rekening mee daar.
0: Even voor mensen die niet vaak darten kijken of darten doen, wat is splitten?
1: Ja, op 38, als je aan de binnenkant gooit, hou je de 19.
0: 38 is dubbel 19.
1: Ja.
0: Nou, als je maar dat gooien spelen ze liever niet.
1: Nou, weet je, als je de zekerheid hebt van ik raak hem, maar dat kan hij op dit moment volgens mij niet zo heel goed hebben. Dan gaat hij toch voor die 6 om op dubbel 16 uit te komen. Gooi je die aan de binnenkant, kan je nog steeds door naar een dubbel. Bij die dubbel 19 kun je dat niet. Dan gooi je de enkel 19, moet je eerst weer even maken.
0: Dat is dus splitten.
1: Ja, en dan krijg je dus twee darts op een dubbel net zoveel als dat je begint met splitten. Maar alleen zit daar een ruimte tussen. En bij die 2 krijg je achter elkaar. Dus dan kun je een marker pakken en hem er daarna tegenaan gooien. Nee, en dat kan in het andere geval niet.
6: Nee.
1: En vooral als de eerste er buiten zit, moet je er al overheen met je tweede, is het risico veel groter dat je aan de binnenkant komt. Dan heb je niks meer aan die beurt.
6: Nee. Nee, maar laten we het over het algemeen zeggen. Het wordt vooral gedaan bij dubbel 19, toch?
1: Ja, we, niet alleen dubbel 19, maar hoofdzaak.
6: Vooral, ja.
1: Ja. Ja.
6: Oké, okay, nou, we hebben weer een wedstrijd. En daar zijn wij ongelooflijk blij mee. Ik neem aan Frank en Niels ook.
3: Ja, ik denk dat wij zeggen dat we pas echt weer een wedstrijd hebben, vrees ik toch, als het 3-3 in set staat, of niet, Niels?
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is feitelijk gewoon juist wat je nu zegt.
3: Maar ja, het is inderdaad een voordeel voor Espanol dat hij mag beginnen aan de set.
4: Ja, ik moet ook wel zeggen, ik vind het ook wel verrassend. Na de 3-0 dacht ik toch wel van, joh, Price, die zet nog even door. Het einde is in zicht. Ik dacht misschien al bezig met de wedstrijd die hierna gaat komen. Ook na het eerste setje wat naar Espanol ging, begon Price gelijk die set weer goed. En toch is echt is een stukje verval in zijn spel.
3: Ja, en als hij nou weer dit gaat krijgen.
4: Ja, en het verval zit hem echt niet in het openen van de legs. Dat gaat nog steeds prima. Dat is goed verzorgd. Maar de weg naar de dubbel duurt te lang voor Price. Scorend is het allemaal wat minder.
3: Tweede keer deze wedstrijd. Maar de eerste keer dat hij zelfs niet in zijn eerste drie beurten open is.
4: Dat is volgens mij waar, ja.
3: Pijl nummer 11.
4: Ja, dan valt de achterstand nog wel mee. Het kan erger. Kijk maar aan. ...180 hier. En je staat er gewoon naast.
3: Zijn zesde. Het was even geleden dat hij er eentje gegooid had. Zijn vierde. Ja. En dan heeft Espanol dus nog veel meer nodig. Gooit die laatste vol op het ijzer.
4: Ja, vol op de andere pijlen.
3: Die zijn niet van ijzer, toch?
4: Dat is waar.
3: Die zijn van tungsten.
4: Tungsten. Ja, en daardoor dus door die bouncer een hele hoge finish. 151. Dat kan niet meer.
5: 40. Gervin, you require 40.
4: Voor de break. Price naar 1-0. Komt daar dan weer zo'n goede opening.
5: 79.
3: Espanol. Door zijn prestaties op deze World Grand Prix al 5 plekken gestegen op de wereldranglijst. Hij is op dit moment de nummer 11. En als hij deze wedstrijd zou winnen en de finale zou halen, alsnog zou allereerst natuurlijk een knappe prestatie zijn na een 3-0 achterstand in 6. Als hij deze wedstrijd zou winnen, zou hij de... Ja, ik weet niet of hij dan de nieuwe nummer 8 of zelfs misschien de nieuwe... Nee, nieuwe 8 of nieuwe 9 zou zijn. Want hij zou dan op hetzelfde prijzengeld komen als George Rock de afgelopen 2 jaar.
4: Ja, dan is hij...
3: In ieder geval zou Michael van Gerwen dan plek halen naar plek 10. Dat zou zeker zijn.
4: Wat een stappen maakt Espanol dan ineens weer op de ranking.
3: Ja, dan gaat hij weer terug naar waar hij was.
4: En waar hij hoort, denk ik.
3: Maar zover is het nog niet. Ik denk dat Koert en Co. nog wel een dansje door de studio doen, hoor, als dat gebeurt. Als Espen ons nog deze wedstrijd wint.

0: Ja, hij is natuurlijk de nummer 4 van de wereld. Hij blijft hoe dan ook nummer 4 van de wereld. Zou hij deze wedstrijd verliezen, dan zou hij nog die vierde plaats kunnen kwijtraken aan James Wade. Als James Wade dit toernooi zou winnen. Dat is zijn situatie.
1: Dan weten we dat ook. Gaat weer in één keer snel in deze set. 2-0 voor de Iceman.
2: 123.
1: Er zit ook alweer de achtervolging in. Had ik wel een trippeltje verwacht bij die laatste pijl. Price gaat hem beter wegzetten. Wat heet? Nee, zet hem op 104. Ja. Allemaal eens even goed adem, Nathan. Ondersteuning nodig van Kirk Bevins, de scheidsrechter. We zijn er weer. 104 voor Price. Dit is natuurlijk voor de set. Hij mag naar tops.
2: 84. Nathan Urquhart, 83.
1: Set is nog niet klaar. 83 voor Aspinall. 16. En bol.
2: 35.
1: There.
0: Is nu voor het eerst dubbel 10. En dubbel 5 gaat aan de binnenkant. En dan is het einde oefening. Het is toch wel een aantal keren nu dat die dubbel 8 Nathan Aspinall gered heeft.
1: 3 uit 3.
2: 18.
0: En dan loopt hij bijna zo richting een pijl van Gerwin Price.
2: 156.
0: Voor Price. Overigens heeft Aspinall die dubbel 8 nog helemaal niet gemist vandaag. Want hij is niet alleen 3 uit 3 aan het einde van de leg, maar 5 uit 5 als hij erop opent. Soms per ongeluk. Is hij eigenlijk op de dubbel 16 mikt. Irriteert zich hier aan het feit dat Price naar zijn idee zo te zien niet snel genoeg weg is bij het bord.
2: 48.
1: Hij lijkt een beetje humeurig vandaag, Aspinall. Dat is niet de eerste irritatie die we zien. Of gretig, zo kan je het ook noemen.
2: 140.
0: Ja, nu hield Price weer even in.
1: Mind games.
0: Wachtte Price even, waardoor Aspinall weer moest wachten. Dat zijn inderdaad allemaal spelletjes die hier gespeeld worden.
2: 55.
0: Go and you require 66. Zo zijn ze eigenlijk al de hele wedstrijd wel met elkaar bezig. Niet continu, maar wel op momenten.
2: Price
0: er nog maar eens wat decibelletjes bij, want hij pakt dan toch die set af van Aspinall. En dan staat het 4-2, heeft Price nog één set nodig en mag hij beginnen aan set 7.
1: Moet je nou voorstellen, Frank, dat je Aspinall bent. Ik bedoel, het feit dat wij die schreeuw zo goed horen, hè, die moet opgevangen worden door de microfoon van de scheidsrechter en achter het bord en zo. Dan sta je er

0: meter achter. En dan krijg je dat geblair. Heerlijk.
1: Ja, Price gaf wel 75. Aan. Nu dat hij zelf vindt dat hij beter speelde toen hij niet schreeuwde.
2: 8.
1: En minder emotie liet zien. Dat is wel een tijd geleden. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat Price, met name op de majors, niet geweldige resultaten geboekt heeft.
0: Ja, het is een beetje zijn gimmick geworden, hè? Zijn dingetje. Maar ja, ik zei ook al aan het begin van de wedstrijd dat Price speelt fantastisch dit seizoen. Zeker dus op de majors. Maar volgens mij is het nog niet eens inderdaad zijn beste spel. Dat is zo heel gek. Vind ik die opmerking niet. Hij speelt ook met een wat langere punt. En met vlagen ziet het er fantastisch uit. Ik heb wel het gevoel dat hij er iets meer techniek in moet gooien. Iets meer zijn best voor moet doen.
1: De laatste major die Price gewonnen heeft. World Series Finals 2022.
2: 59,
0: ja, dat is dan wel weer een hele tijd
1: geleden. Een toernooi dat op dat moment volgens mij nog niet eens als major werd aangemerkt door de PDC.
0: En nog steeds inderdaad door de PDC wel, door vele anderen niet.
1: De laatste grote major die hij won was de Grand Slam 2021. Dat is bijna 5 jaar geleden.
2: 54.
1: Ja, als Aspinall nu ook weer de set van Price kan afpakken. En daar heeft hij een break voor nodig. En die heeft hij meteen al te pakken in de eerste leg. Dan kan het toch weer interessant gaan worden. Ik hoop dat u voor de rest van de avond geen afspraken heeft. Het komt nog wel eens even gaan duren in deze eerste halve finale.
0: Ja, dat is dan ook het risico van zo laat beginnen. Worden het allebei lange wedstrijden, dan wordt het een latertje.
1: En de tweede halve finale zal ook niet snel zijn. Want we hebben James Wade en die moet opkomen. En dat duurt al behoorlijk natuurlijk. James Wade is ook niet de allersnelste van allemaal. Het is de minst
2: 77.
1: Snelle, denk ik, van Absoluut. De 4,5 finalisten.
0: Zeker.
1: Even afhankelijk van de vraag of Aspinall zijn eerste pijltijd weet weg te krijgen.
0: 42. Ja, inderdaad, dat speelt wel een rolletje. Maar dan nog, James Wade, hij valt zeker niet onder de categorie trage spelers. Maar alles moet technisch wel kloppen. Ik doe net even luttere seconden meer.
1: En ook James Wade neemt af en toe zijn tijd voor de mind games. 116 uur voor Aspinall om op 2-0 te komen.
0: Kan hij daar voorbij? Nee. Hij heeft nog wat tijd in deze leg. Twee beurten hiervoor waren belabberd van Price. Daarom nog niet op een finish. Dit is voor 2-0.
1: Hij gaat naar de dubbel 18.
2: 38.
1: Voor het eerst aan het einde van een leg. Want de dubbel 20 en de dubbel 10 had hij allebei nog niet geraakt.
0: Dat kunnen wel eens hele dure missers gaan worden. Geef de kans hier absoluut en de lek ook aan Price.
1: Het is al Price die dubbel 20 en in dit geval die dubbel 10 wel prima weet te raken vandaag.
2: 160.
0: Ja, maar je begeeft je al op glad ijs, Frank. En die gemiste dubbels net. laatste beetje hoop. Het zou wel eens vervlogen kunnen zijn. Derwin Price.
1: 170. Oké, Derwin Price. Opent met 160, gooit daarna 177. Drie keer eerder in de geschiedenis werd er een 89 gegooid op de World Grand Prix. De laatste keer in één wedstrijd, twee keer in 2014. Maar 2026 komt er nog niet bij.
0: Ja, maar weet je wat het is? James Wade staat niet op het podium, dus dan kan er geen 39 gegooid worden.
1: Dat was de tegenstander van Dolan, die eerste wedstrijd in 2011, toen het Dolan lukte.
0: Dat zeker.
1: Als allereerste. Nee, ja, dan... Nou, we hebben James Wade straks nog in de tweede halve finale.
2: 40.
1: Ik wil eens nog even zijn tijd nemen. Kijk even naar een paar mensen in de zaal die eventjes... Raar zat het te schreeuwen. En sprong nog steeds niet op een finish. Garmin Price is één gewonnen leg verwijderd van zijn vierde World Grand Prix finale. De eerste in 2020 wist hij te winnen. Daarna verloor hij die van 2021 en die van 2023. En voor Aspinall gaat het er steeds meer naar uitzien dat het bij die ene finale blijft van 2022 die hij verloor van Michael van Gerwen.
0: Zo. Oh, oh, oh. Daar een flinke scheldpartij van Aspinall tegen bord zo hard dat Price er door afgeleid werd. Nou, die kan wat envelop op de mat tegemoet zien, Aspinall.
1: Ja, wat voor kleur hebben die boete enveloppen?
0: Ja, ik weet niet wat voor kleur de Pilipier gebruikt.
2: 95.
0: Nee, dat is de... God, hoe heet...
1: De DRA.
0: Dankjewel, de DRA.
1: Ja, waarschijnlijk zijn het bruine enveloppen.
2: 43.
1: Ben je er nog, Niels? Cameron Price, die is er nog in ieder geval.
0: Ik ben er.
1: Goed zo.
2: 96.
1: Cameron Price heeft nu ook 6 keer 180 gegooid. 146 heeft hij 6 pijlen de tijd voor.
2: 94.
1: En Nathan Aspinall die knokte zich knap terug van 3-0 achter in sets naar 3-2. Maar ja, die zesde set die hij zelf mocht beginnen, toen had het voor hem moeten gebeuren. Had hij er 3-3 van moeten maken. Dat lukte duidelijk niet, want die set ging met 3-1 naar Price. En deze set kan ook weer met 3-1 naar Price gaan. Finale van de World Grand Prix, waar hij gaat proberen om zijn tweede titel te pakken.
3: Geen woestijn, geen zand, maar donkere wolken, tropische hitte en een legendarische baan. Sepang is terug. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
4: Fantastic.
3: Yeah, Monster 21. Live op Viaplay.
5: Dus Co, als je dat morgenmiddag wilt terugkijken...
6: Dankjewel, Koer.
5: Bahrein in Maleisië, niet Azerbeidzjan.
6: Nee, ik snap.
5: Wat een manier toch nog voor Espinol om nog iets van deze pot te maken. We zullen hem niet snel nog lang herinneren, denk ik. Deze wedstrijd, wat we hoopten.
0: Niet als wedstrijd op zich, niet.
1: Nee.
0: Wel misschien het gevecht tussen de twee mannen persoonlijk, maar...
5: Ja, dat werd wel wat een beetje nasty, hè?
0: Werd een beetje narre en persoonlijk werd het.
5: Hier is de 4-2, op zich wel weer knap van Price. Nadat hij toch Espinol dichtbij had zien komen.
0: Ja, maar... Espinol is ook eigenlijk wel... Ja, het steekwoord bij Espinol is eigenlijk wisselvalligheid.
5: Ja.
0: Geweldige dingen ineens, ja. Weer weg en dan moet je weer gaan zoeken.
5: Momenten dat je in partijen op 2-0 kan komen. Waarom zou het hier niet kunnen op 56?
0: Ja. Dan moet je kijken hoe ver.
5: En het dan net niet doen.
0: Nee, hij kon niet de beslissende momenten over de streep zetten... Door er dan nog een complete wedstrijd van te maken. Weet je, bij 3-2 ook. Dan levert hij toch een set in waar hij ook wel kansen had.
5: Ja.
0: Ja, en dan komen er ook momenten... Dat gaat echt in pure onschuld, hoor. Dat Espinol terugloopt en rechtdoor op Price af. Dat is echt puur... Dat is geen bewustje geweest op dat moment. Want hij schrok er zelf van. Hij zat zo in gedachten in die wedstrijd... Dat hij eigenlijk vergeet een stapje naar links te maken. Maar daarna gingen de heren wel even met elkaar de strijd aan.
5: Ja, en met het bord ook.
0: En met het bord ook, ja.
1: Oh.
5: Dit was het momentje.
0: Ja. Dit was echt dat hij helemaal in de focus zat.
5: Ja.
0: Alleen daar ging Price wel op reageren. En niet in een kwade manier op dat moment zelf, maar...
2: 58.
0: Die ging toch wel fuck off, ja, duidelijk. Daar schrok zelfs Price van. Die denkt, oké.
5: Even rustig aan nou.
0: Even wachten.
5: Maar hij deed het al expres, hè? Net iets langer dan normaal, die pijlen uit zijn bord halen.
0: Even wachten voordat hij de pijlen op ging halen.
5: Want hij weet, Espinol die komt snel en die gaat misschien nog wel een stapje terug... maar die wil snel staan.
0: Ja, ja dat kwam allemaal naar het momentje dat Espinol eigenlijk onbewust rechtdoor terugliep.
5: Ja.
0: Ja, toen was de kar op de wagen, of hoe noemen ze dat? Het
5: spel was op de wagen.
0: Het spel was op de wagen, die was het.
5: De kat is iets met spek binnen.
0: Ja, boeien joh. Alsof ik verstand van spek heb.
5: Vervolgens, is dit dan een foutje?
0: Ja, hij wil gewoon voor dubbel 20.
5: Ja.
0: Niet weer, hoe kan ik nou weer zo'n fout maken?
5: Ja. Wauw, hoe kan ik zo'n fout maken? Maar goed, niets onmogelijk. De dubbel 8 staat nog gewoon te wachten. Mooie marker. Nou ja, mooie marker. Dat is trouwens niet
0: helemaal marker. Maar deze uitbarsting. Kijk, je hebt wel eens een uitbarsting. Maar ook de manier van elkaar... Ja, geef nog even. Joh, geef me even een hand, kan ik weg. Maar hij blijft maar doorgaan.
5: Zat kennelijk wel diep.
0: Ja, dat zat heel diep.
5: Maar goed, nog geen anderhalf jaar geleden, hè, Ko? Had deze man helemaal geen zin meer om nog te darten.
0: Nee, precies. En kijk eens.
5: Mentale hulp gekregen.
0: Nummer 4 op de plaatsingslijst, hoor.
5: Ja.
0: Gewoon.
5: Curry Price naar de finale, man.
0: Ja, ja, het is geen nieuw traject voor hem.
5: Nee.
0: Ja, vierde keer al dat hij die finale speelt. Hij heeft hem een keer gewonnen. Hij was de betere van de twee, laten we eerlijk zijn. Alhoewel, het verhaal rond de dubbels, daar was hij de betere van de twee.
5: Ja. Ja, want als je bijna elke set 160 opent, wel ergens een keer.
0: Ja, hij was ook steeds eerder open dan Espinol. Weet je wel, Espinol had geloof ik 4 beurten dat hij meer dan 2 beurten nodig had. Hè? Dus dat hij in de derde beurt zat om te openen, dat is te veel.
5: Maar zo zie je maar, als je dus als een natte krant begint aan zo'n partij...
0: Ja, dan
5: God weet waarom dat was.
0: Ja, nou, die eerste set, tweede set ging nog wel, maar ja, die verliest hij dan ook nog eens een keer.
5: Zullen we eens kijken hoe het overall uiteindelijk uitpakt,
0: ja,
5: met de cijfers?
0: Laten we eens kijken naar de cijfers.
5: Misschien wel aardig om even te doen. Nou, dat normale gemiddelde ontloopt elkaar niet veel.
0: Nee,
5: kijk, maar... scorend is Espinol nog net ietsje hoger zelfs.
0: Ja.
5: Dan...
0: Maar ja, het verschil zit hem in de finishdubbels en in de startdubbels.
5: Ja.
0: Daar wordt het verschil gemaakt. En scorend kon hij er echt wel bij blijven. Maar ja, als jij al elke lek, bij wijze van spreken, 1 pijl minder hebt om te beginnen... sta je elke lek, heb je een goede kans dat je 60 punten achter de feiten aanloopt.
5: 50%, meer dan 50% startdubbel is een hoog percentage.
0: Ja, dat is prima. Ja, dat is zeker goed. Ja.
5: Dat is echt dat is finale materiaal, als je dat kan.
0: Als je dan kijkt naar wat je op voorhand had, Espinol bijvoorbeeld... 85% in je eerste beurt ingegaan. Ja, daar was nu bij far geen sprake van.
5: Nee.
0: Kwam niet in de buurt.
5: Nee.
0: En dat kost ontzettend veel.
5: Price gaat dus naar de finale. De vraag is alleen, tegen wie gaat hij spelen? Nou, is dat Luke Humphries of zijn tegenstander? Good old James Wade.
6: And this is where Humphries has been his most reliable, this sort of scenario.
7: James Wade in his 22nd World Grand Prix.
8: And Luke Humphries sends out a message that he may just be the man to beat in Leicester.
7: A clinical display of finishing from the machine. And Luke Humphries says, thank you very much. He stays on the scene like a darts machine.
6: The biggest win of his life.
5: Luke Humphries, jij roemde zijn timing.
9: Ja,
5: wat
9: ja,
5: dat bedoel je daarmee?
9: In de wedstrijd tegen Sonneveld sowieso.
5: Ja. Wat is timing?
9: De timing, de kansen die Niels bijvoorbeeld niet kon verzilveren.
5: Mm-hmm.
9: Dat deed Humphries elke keer. Of het nou één of twee dat was die op een dubbel had. Hè? 78, dan zie je er 18 en 20. En dan krijgt hij er maar eentje. En elke keer was die raak. Terwijl Niels eigenlijk al wat dubbels gebied. Over 76. Exact hetzelfde. 20, ja. 20. Elke keer die laatste pijl. Hier ook weer. 14, 20, dubbel 20. Bingo. En kijk waar Niels staat. 58. Vroeger rekende je nog wel eens op een kansje. Hè? Als iemand op 78 stond, 76. Laatste pijl, bingo. Weer raak. Ongelooflijk. Dat is een kwaliteit hier ook weer. 17, 18. Het is niet dat hij twee tas krijgt op die dubbel. Hij krijgt er maar één. Maar het is elke keer Niels weer op 20. Ja, deze kan ik dan nog wel handelen. Want Niels staat op 129. Dus hey, oké. Okay. Kan gebeuren. Maar je wordt er gek van als tegenstander.
5: Ja.
9: Elke keer denk je, ja, ik mag misschien nog wel eventjes. Ik mag, en elke keer is nee, jij mag helemaal niet meer. Ja, dat is frustrerend. Daar word je niet vrolijker van.
5: Nee, maar Niels ook niet, want die staat uiteindelijk gewoon met nul. Met lege handen tegen Humphries.
9: Ja, ik weet niet of je met lege handen staat. Met deze ervaring die hij meegemaakt heeft. Hij kijkt naar die wedstrijd tegen Humphries. Uitslag 3-0, he, dat staat op papier. Maar als je echt kijkt naar die wedstrijd, deed je niet veel onder ten opzichte van Humphries. Alleen die beslissende dubbels.
5: Ja.
9: Wat hij in die eerste twee wedstrijden wel heel erg goed deed, die lieten nu de omstandigheden een beetje in de steek.
5: Toch zagen we nog dat er ook nog wat kwetsbaarheid, met name in de eerste set, moesten die dubbels nog gaan lopen. En dat deden ze niet, met name in die eerste set.
9: Nee.
5: Dus je zag wel een bepaalde kwetsbaarheid bij Humphries die we eigenlijk al een paar maanden zien. Bij
9: nou ja, ik wil net zeggen, ik ben niet zwaar onder de indruk van Humphries deze week. Hij wint die wedstrijden door die beslissende momenten die wel allemaal aan te pakken. Hè. Dus dat zit er wel in. Maar zijn overal spel ben ik helemaal niet zo te spreken over als wat hij zou kunnen.
5: Nee.
9: Wat we eigenlijk gewend zijn van hem.
5: Ja.
9: En je ziet hem zelf ook best wel vaak mopperen op zichzelf.
5: Ja.
9: Ik geef het je ook te doen om elke keer maar weer waar te maken wat je zelf wil en wat de omgeving wil. Waar je overigens wel maling aan moet hebben, maar dat niet zo makkelijk is als dat je dat zegt. Doe het maar elke keer. Hè, maar hij sleept hem uiteindelijk wel binnen die wedstrijd. En dan blijf je toch een levensgevaarlijke klant met dat wapen.
5: En dat is Wade natuurlijk ook. Want de kans dat iemand met 5-0 van Wade gaat winnen is zo
9: niet
5: goed
9: snel
5: als,
9: aanwezig.
5: Zo goed als nul.
9: Ja, die is niet snel aanwezig. Hè. Nee, ik bedoel, kijk, zeg jij op voorhand voordat het toernooi begint. We krijgen een halve finale. Humphries, weet wie is de favoriet? Weet, absoluut. Weet je, ja. Dit is wat ik zeg. Kijk je naar de cijfers van deze week, dan zeg ik, nou, ik weet niet of Humphries eigenlijk wel favoriet is op basis van wat er deze week gebeurd is in de toernooi tussen
5: nee,
9: de twee mannen.
5: Want we zien een zeldzame goede versie van James Wade. Dat vindt hij trouwens ook zelf. Luister en kijk maar even mee.
10: James, just a quick one from us. A massive congratulations, as I mentioned on stage, a commanding win from you. If you can keep up this current form, how confident are you to get the hat-trick of wins here at the World Grand Prix?
11: I was surprised by that result there. I thought I'd do all right. Because I've been feeling different. You know, I've been feeling like different the last 2 months. Probably last time I felt like this was probably 2008, 2009. So I was surprised that it was like that, but wasn't surprised that I won.
10: Well, brilliant! We can't wait to see you back in the semi-finals. Well then.
5: Wat een mannen.
9: Jij hebt hier ook wat cijfers bij, hè? Je hebt een kaart laten maken ergens van James. Nee? Oh, dat krijg ik op mijn oor.
5: Nou.
9: Deze. Ja, goed, die gemiddelde van de Grand Prix, ja, je ziet dat...
5: Die wilde jij graag even zien.
9: Kijk, als je bij Wade kijkt, begint met 88, dan 93, dan 96. Er zit één complete stijgende lijn in. Als je dan kijkt naar Luke Humphries, die heeft één mooie wedstrijd gespeeld met 94 gemiddeld.
5: Ja.
9: Helemaal de 1 van 80 en 1 van 85. Dat geeft aan dat hij niet in een goed doen is. In een goede doel.
5: Niet constant.
9: Niet constant, sowieso niet. En Wade krijgt steeds meer vertrouwen, gaat steeds beter spelen. Humphries heeft gewoon een hele zware taak.
5: Ja, zeker.
9: En alle cijfers, zo spreken bijna in het voordeel van Wade.
5: Hoe knap is het om dat al zoveel decennia... want het is al 3 decennia dat hij dat laat zien.
9: Dat hij meedoet, ja, maar hij laat niet constant dit zien.
5: Hij was 13 trouwens, 30 jaar geleden.
9: Hij laat niet constant dit zien.
5: Nee.
9: Weet je, dat is het ook niet. Hij heeft eigenlijk best wel een beetje een rustige periode gehad ook. Mm. Uit die periode gehad dat hij die majors begon te winnen, 10 stuks. Nou ja, je hebt het zelf al gezegd vanavond. Maar hij is ook wel een tijdje een beetje op de achtergrond geweest. En dat we altijd zeiden van... kijk nou uit voor die gekke James Wade, want die heeft van die hele rare streken. En dan kun je wel eens verrast worden. Maar over het algemeen... zet hij hem niet meer bij de titelkandidaten. En tegenwoordig gaat hij toch van dark horse naar een outsider.
5: Hij vergelijkt het met zijn vorm van 2008-2009. Dat hij überhaupt nog weet wat toen zijn vorm was.
9: Ja, ik denk dat hij op dit moment eigenlijk constanter speelt, dus beter.
5: Okay.
9: Hij gaat nu ook veel meer mee in de legs van zijn tegenstanders. Als we hem andere meetjes zien waar hij geen dubbel hoeft te beginnen... dan zien we hem regelmatig ook gemiddelde schooien van boven de 100.
5: Ja.
9: Dat zag je bij Weetnoot. Het was altijd zo rond die 95.
5: Maar wel altijd.
9: Maar altijd, maar ook altijd die killende finishes erbij.
5: Ja.
9: Weet je, en hij had vroeger ook nog wel momenten dat hij even... ja, ik denk niet dat ik die leg ga winnen. Laat lopen. Ik speel mijn eigen leg wel. En daarna er komt vast nog wel een keer een kans in jouw lek. Daar is hij meester in.
5: Ja, een onverstoorbaarheid van heb ik met jou daar eigenlijk.
9: Ja, maar je krijgt hem ook bijna niet van slag. Je krijgt hem bijna niet uit het veld.
5: Nee.
9: Ja, hij toont zelf ook heel weinig emoties. Als je hem echt op een gegeven moment kent, zie je wel bepaalde trekjes bij bepaalde. Maar voor een vreemde die er zo naar kijkt, zie je weinig emotie bij James weet of het nou goed gaat of slecht gaat.
5: Wie gaat hem winnen?
9: Voor vandaag is Wade mijn favoriet in deze wedstrijd.
5: Na de opkomsten hoor je natuurlijk weer onze collega's Niels en Frank. En hier is de tweede halve finale. Geniet ervan!

He's a Grand Slam champion.

0: Ja, James Webb heeft echt geen zin om daar allemaal op te wachten. Die gaat gewoon op een gegeven moment beginnen met ingooien. Het was voor hem dan de mazzel dat hij ook nog wat bollen had gewonnen. Anders was het toch een vervelend momentje voor hem geweest. James Wade tegen Luke Humphries, tweede halffinale World Grand Prix 2026. James Wade gaat beginnen aan zijn 54ste halffinale op een major. Hij won de laatste drie, allemaal. In totaal won hij er 28, verloor hij de 25. Dan gaan we kijken naar de cijfers van Luke Humphries in halve finales van major toernooien. Hij speelde, omdat hij ook wat jonger is, tot nu toe minder halve finales, maar toch nog altijd 21 stuks. Van die 21 won hij er 17, verloor hij er 4. Hij won zijn allereerste halve finale op een major, UK Open 2021. Daarna verloor hij 4 keer op rij. Met andere woorden, Luke Humphries heeft zijn laatste 16 halve finales op majors sinds oktober 2023 92. Allemaal gewonnen.
1: Dat is best indrukwekkend, Frank.
0: Dat is zwaar indrukwekkend. 70. Er waren ook twee halve finales bij tegen James Wade. De Grand Slam 2023 en de World Matchplay 2024. Dit jaar versloeg Humphries op de Masters Gian van Veen in de halve finale met 5-0 in sets. En daarna nog in de Premier League Johnny Clayton met 10-9. Op die zinderende finale avond van de Premier League. 99. Humphries staat al op finish. Wade gaat proberen zo goed mogelijk weg te zetten. Ik kon niet helemaal goed zien of die tweede nou wel of niet in de triple zat. Niet dus.
1: Ja, en het gekke is, het maakt de zin af. Als eerste James Wade zijn pijlen gegooid heeft.
0: Ik ben zo benieuwd wat het gek is.
1: 78. Ja, laat ik ook
0: gaan. Ja, dat dacht ik al.
1: Dat is wel, netjes, hè?
0: Wordt steeds spannender. Dubbel 10 voor Humphries. Voor de break.
1: Nou ja, wat zo gek is dat ik het... Ik ben het eigenlijk wel eens met wat Coastal P net zei.
0: Ben jij het eens met Coastal P?
1: En ik ben het niet vaak met hem eens, kan ik je vertellen. Maar nu wel. Dit is eigenlijk de eerste keer sinds het wereldkampioenschap van Humphries dat Humphries tegen Wade speelt. En dat ik eigenlijk wel denk, wow, ik dicht Wade wel de beste kansen toe in deze wedstrijd. Hij heeft heus wel in de afgelopen jaren een paar keer van Humphries gewonnen. Een keer op de UK Open, een keer op de Grand Slam of Darts. Maar verder was het altijd Humphries. Hij heeft gewoon de betere statistieken. En dat, dat gebeurt niet vaak. 72. Er staat inderdaad een soort herboren James Wade.
0: Ja, en Luke Humphries.
2: 96.
0: Heeft 8 sets gewonnen, 0 verloren. En vindt dat hij eigenlijk niet goed staat te spelen.
1: Ja, en het, ook daar geef ik hem gelijk in. Want het is niet constant genoeg voor zijn, spel. Voor zijn beste spel. Hij heeft vlagen, dan is het weer fantastisch. En hij doet echt alles goed wat echt nodig is. Maar daaromheen kan het allemaal beter. En het is natuurlijk een... Wees je een pessimist, erg kritisch op zichzelf. Het moet allemaal goed zijn.
0: Eigenlijk alleen die tweede ronde was er tegen Jermaine Wattimena. Die kon er echt mee door, hoor. Met 94 gemiddeld, 64% op de afsluitende dubbels. Dat was echt een topwedstrijd van Humphries.
1: Ja, begrijp me niet verkeerd. Wat hij matig vindt, vinden wij altijd nog spectaculair en fantastisch. Voor de machine om 1-1 te maken. James Wade.
0: Ja. En het grote probleem dat Humphries zelf eigenlijk zag in zijn spel op deze World Grand Prix. Ja, het grote probleem, het probleem, het openen van de legs.
2: 40.
0: Ja, als je dan naar de cijfers kijkt, dan was Humphries daar beter in dan Wade.
2: 100.
0: Dus wat dat betreft valt het allemaal wel weer mee.
1: Ja, maar ik denk wel dat het terecht is om wat kritisch te zijn over de prestaties van Humphries. Hij wint weliswaar 3 vloertoernooien dit jaar. Hij wint een Eurotour dit jaar.
2: 100.
1: Maar de laatste major is toch wel weer een tijd geleden. Hij kan fantastisch zijn in het spelen van halve finales. Absoluut waar.
2: 59.
1: Maar het wordt wel weer tijd voor Humphries. Tel ik de World Cup even niet mee bijvoorbeeld?
0: Overigens kunnen deze twee het goed met elkaar vinden. Ze trainen ook regelmatig samen. Deze week hebben ze dat ook nog staan doen. Niet vlak voor deze halve finale uiteraard. Dat dan weer niet.
2: 100.
0: Humphries heeft gezegd dat hij veel respect heeft voor Wade. En hem beschouwt als een van de meest consistente spelers in de dartsgeschiedenis. En noemde hem ook een
2: 100.
0: Massive threat. Oftewel een grote dreiging. Dan zei dat hij zelf wel een extra versnelling nodig denkt te hebben om Wade vandaag te kunnen verslaan.
1: Ja, dat is geen woord van geloof. Hij is 43 jaar, James Wade. Hij speelt zijn 22e World Grand Prix. Hij zegt het zelf ook. Ik denk dat ik misschien na Phil Taylor de meest constante speler ben die zo lang op dit niveau meedraait. Ik ben iets aan het doen wat weinigen voor mij hebben gedaan. Nou ja. Eens.
0: Humphries er nog meer over Wade. Vond hem de laatste jaren toegankelijker geworden, meer ontspannen. En ik denk dat het ook samen valt nu met zijn betere spel. En zou hem graag terugzien in de Premier League. Nou, dat zijn nogal wat veren die daar in de kont van James Wade worden gestoken.
1: Dat zijn er wel heel veel tegelijk. Wat mij wel op is gevallen om daar nog één ding over te zeggen. Ik heb James Wade nog nooit zoveel met zijn tegenstanders zien knuffelen als dit jaar. Dat deed hij voorheen nooit. Hè. Dat was een cool, kil handje.
0: Knuffelen?
1: Zakelijk. Ja, ik heb
0: hem. Waar?
1: Ja, ik heb een paar keer in de knuffel zien geven. Of in ieder geval meedoen in zo'n knuffel. Nou, dat
2: 100.
1: Was voorheen ondenkbaar.
0: Ja. Ik kan me ook wel duidelijk de momenten herinneren dat hij nog net een paar vingers geeft en de tegenstander niet eens aankijkt na afloop.
1: Ja, dat het zelfs ongemakkelijk werd, hè?
0: Hangt ook een beetje van de tegenstanders af, want het is nog dit jaar, hoor, dat ik dat wel een paar keer heb zien gebeuren. Maar goed. Humphries smijt zijn tweede maximale score erin. 2 legs op rij ook. En hij heeft nu wat tijd om het te gaan afmaken. En de eerste set af te pakken van James Wade.
2: 85.
0: Die ongenaakbaar was in de kwartfinale tegen Gian van Veen. Maar deze eerste set dus wel moet inleveren. Nou, eens kijken wie er het eerste bij het trapje is. Jij eerst? Nee. Ga jij maar eerst? Nou, ga jij toch maar eerst. James Wade, dat kan ik u vertellen hoor. Die is absoluut nog niet in paniek.
3: Dat was een mooi moment, Ko.
4: Ja, mooi.
3: Jij zegt dan altijd age before beauty. Hè?
4: Zo is het toch ook. Namelijk jou altijd volgen.
3: toch verrassend, maar laten we maar bij het begin beginnen. Want Humphries breekt direct.
4: Ja, meteen in de eerste leg zit er bovenop. Veel betere start dan in zijn voorgaande wedstrijden. Hij realiseert zich ook dat het beter moet dan dat het was. Ja, maar het krijgt wel twee dartjes, pakt ze niet. Ze zit daar op het ijzer. Ik bedoel, het is niet dat hij ze compleet misgooit. Ja, ze zit op het ijzer en daarnaast. En dan staat hij er toch weer direct bij, hè, Humphries. Hij pakt dan, is dit ook weer zo'n momentje. Hey, ik krijg de kans. Weer die laatste dart.
3: Dit is de timing waar jij het voorafgaand aan deze...
4: Is weer, hij raakt ook niet in paniek dat de eerste twee misgaan. Hij blijft die overtuiging houden dat die laatste er dan wel in gaat. En dat gebeurt ook zo vaak.
3: Altijd fijn als je iets benadrukt en van tevoren... en het wordt tijdens partij... blijkt het te kloppen.
4: Al direct in de eerste lek
3: wat jij zegt.
4: Dat het verschil is op die twee.
3: Weet je wie dat ook vond?
4: Nou?
3: Niels de Ruiter.
1: Nou ja, wat zo gek is, is dat ik het... Ik ben het eigenlijk wel eens met wat Coastal P net zei. Ik
5: ben je het eens met Coastal P?
1: En ik ben het niet vaak met hem eens, kan ik je vertellen, maar nu wel.
4: Ja, er zijn niet veel mensen die het hier met mij eens zijn, vader.
3: Nee. Frank die ook losgaat van de kant om niet.
4: Eens met Coastal P. Niemand is eens met Coastal P. Geweldig, toch? Heerlijk.
3: Ja. Ook heerlijk, maar dan voor Wade gelijk terugbreken.
4: Ja, dat gaf mij wel weer een goed gevoel. Dat ik denk van, ja, zie je wel, die oude rot. Ja, het is allemaal geen oude rot, maar die heb je niet zomaar te pakken. Die heb je niet zomaar liggen.
3: Nou, je kunt een oude rot zijn zonder op leeftijd.
4: Ja, precies. Hij is natuurlijk wel...
3: Hij is zo jong.
4: Hij is gewoon meer ervaren zelfs dan Humphries. Dus.
3: Ja, 100%.
4: Oké, hij heeft dan niet die wereldtitel gewonnen, maar... Daar word je toch meestal wel op afgerekend over je hele carrière. Dat vind ik altijd zo zonde.
3: Ja.
4: Je kan 10 meetjes gewoon hebben, maar als je die wereldtitel niet te pakken hebt gehad... Zeg...
3: Nou ja, dat is een beetje wat ik aan helemaal van het begin van de avond tegen jou zei. James Wade is natuurlijk wel gewoon de meest onderschatte speler van het hele veld.
4: Ja, ik weet niet onderschat, maar minst gewaardeerde speler van het hele veld.
3: Met wat onderschat bedoel ik, voor zijn staat van dienst is het eigenlijk schande... dat hij nooit genoemd wordt in rijtjes.
4: Ja, outsider, dark horse.
3: Ja, maar niet...
4: Eventuele kans hebben als die niet doorkomen. Weet je, dat soort rijtjes, daar wordt hij geblazen. Maar ja, de laatste tijd laat hij ons toch wel andere dingen zien. De laatste paar maanden.
3: Na die 1-1 geeft Humphries gas. Maakt er met een 76 finish een prachtig 2-1 van. En wint uiteindelijk ook de set.
4: Ja. Dus dat is ook terecht, ja. Ja, en dan zie je maar hoe belangrijk zo'n eerste lekje is, hè, waar jij twee datjes mist en hij dat kansje aangrijpt. Ja, en daarna is hij gevlogen. En nog niet tevreden zijn.
3: Nee, dat is wel grappig.
4: Ja.
3: Maar ook weer typisch Humphries, hè?
4: Ja, maar die is zo perfectionistisch. Ja, die wil alleen maar volle bak knallen. Alles moet lopen, alles moet goed voelen. Daar is hij wel gevoelig voor, hè, want we hebben Humphries ook wel gezien. Dat als het een tijdje niet loopt, dat hij ook wel zwaar geïrriteerd was. Maar dit is echt geweldig. Ga jij voor? Nee, jij is.
3: Wade moet toch lachen. Ja. Ondanks het feit dat hij zich niet had voorgenomen... ook enige emotie te laten zien tijdens deze partij, is mislukt.
4: Ja, dat zag je bij die opkomst al. Ja. Stoïcijns naar het bord bleef kijken, terwijl...
3: En dacht van, ja, doei met je Riot. Ik ga gewoon gooien.
4: Ja, geweldig.
3: Lekker, man. Nou, game on.
5: Humphries is lekker begonnen aan de tweede set. Wat waren jouw conclusies ten aanzien van de eerste set, Niels?
1: Ja, een beetje gek eerste set. 3 breaks gezien. Humphries redelijk scherp van start. Niks mis mee. Wade die daar, ja, ietsjes achter de feiten aan, maar ik denk dat de verschillen minimaal zijn. Dus ja, mijn conclusie is eigenlijk dat op basis van die eerste set eigenlijk niet heel veel te zeggen valt over het vervolg van deze wedstrijd.
5: Humphries zit er wel lekker in met de 180ers. 3 legs op rij nu.
1: Ja, dat en precies wat je net zei aan het einde van set 1. James Wade maakt zich niet zo heel snel druk.
5: James Wade voor het eerst sinds 2014 in de halve finale van de World Grand Prix. Dat was even een tijdje geleden. Hij won die halve finale toen van Gary Anderson. om daarna de finale te verliezen van Maaike van Gerwen.
2: 28.
1: Ja, en dat is dus ook de reden. Jij even los van zijn UK Open titel in 2021. Maar de rest is ruim 10 jaar nog wel meer daarvoor. En dat is dus ook de reden dat Wade niet in die lijstjes voorkomt waar Ko het net over had. Ik ben het wel met hem eens, hoor.
5: Je bent het toch wel met hem eens?
1: Ja, nou ja, het is zo'n speler.
5: Hoe kan dat nou?
1: Ja, ik zei al, soms ben ik het wel met hem eens. Vanavond ben ik het toevallig heel veel met hem eens. Ja, hij komt ook niet op mijn lijstjes voor. En ik vul echt wel eens een bracket in of voorspel wel eens een winnaar. Ja, James Wade wordt niet vaak genoemd. Dat blijkt ook uit zijn statistieken.
5: Is het veel korter geleden dat hij een halve finale op de World Grand Prix haalde, namelijk vorig jaar. En die won hij ook van Danny Noppert, toen met 5-3. Dat was dus een van die 16 meter halve finales op rij die hij inmiddels gewonnen heeft.
1: Ja, die kan gewoon zijn vierde finale hier op rij gaan halen, Humphries.
5: Op de World Grand Prix.
1: Op de World Grand Prix, ja. Dat is toch hier?
5: Zeker.
2: 58.
1: Luke, you require 72. Voor 2-0. En de break. Dubbel 12. Nog één pijltje daarvoor.
2: 60. James, you require 80.
1: Wait, een ruikse kans.
5: Voor hem lekker dat hij meteen met die triple 20 begint. Dan mag hij naar het dubbel 10. Ik heb geen statistieken bij de hand, maar ik denk dat het niet heel vaak voorkomt dat James Wade 80 niet uitgaat.
2: 112.
1: Ja, het is inderdaad typisch een Wade finish. Hij is daar zo goed in.
5: Maar
2: 120.
5: Om niet 2-0 achter te komen in sets, moet hij natuurlijk wel Humphries een keer gaan breken in deze set.
1: Ja, en dat was ook zijn kwaliteit, of is zijn kwaliteit moet ik zeggen, van James Webb, waardoor hij zoveel wedstrijden nog spannend weet te maken. Omdat hij die kansjes in zo'n 80 finish, zo'n 100 finish op tops, 120, die gooit hij zo vaak. En hij moet er wel genoeg kansen op krijgen. Dat lukte niet altijd, omdat hij scorend de mindere was. Nou ja, waar ik er al over gehad deze week. Het lijkt helemaal wat omhoog te krikken. Er staan er meer kansjes en wordt het een nog gevaarlijker spelen.
2: 100. Luke, you require 109. 93. James, you require
1: 104. Geen pijl op de dubbel mogen gooien. James Wade. 141. Komt weer zo'n gevaarlijke finish aan. Hij mag naar dubbel 12. En dat zijn echt twee fantastische finishes op rij.
5: Hij had de break nodig. En hij gooit hem ook voor de 12-darter. Met goedkeuring van... Nou ja, goedkeuring weet ik niet. Maar in ieder geval een soort van goedkeurende blik van Luke Humphries.
2: No score.
1: Oh, grappig om te zien dat James Wade dan ook soort van de basis op dat podium. Humphries al een paar keer wat beleefde dingen zien doen zojuist. Inderdaad, dat knikje of bij het... Bij het aflopen van het podium, Wade even voor laten gaan.
2: 92.
1: Hij gaat ook in je kop zitten, James Wade.
2: Ja,
5: maar dat is wat een... Dat is wat een goede topsporter moet kunnen, hè? Op welke manier dan ook, in het hoofd van je tegenstander gaan zitten.
1: Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld een Price doet het door keihard te schreeuwen. Ja, James Wade doet het door James Wade te zijn.
2: 59.
5: Dat James Wade te zijn.
1: Ja, hij doet de dingen net even wat anders. En dat verras je een klein beetje.
2: 59.
5: Maar geef eens voorbeeld.
1: Tempo wisselingen.
5: Ja.
1: Juichen op een moment dat het eigenlijk helemaal niet hoort.
5: Juichen naar een willekeurig iemand in het publiek, maar wel zodanig dat je zeker weet dat je tegenstander het ook ziet.
1: Ja, dat soort dingen. Het zijn de kleine dingen. En in deze set heeft Wade Humphries te pakken.
2: James
5: Luke Humphries, de eerste set met 3-1 afpakte van James Wade. Is Wade ook niet in paniek geraakt, zoals we al zeiden. Maar wanneer raakt die man ooit in paniek? Hij pakt gewoon de tweede set al van Luke Humphries met 3-1.
3: Ja, dit keer was er geen voorhandsprobleem.
4: Nee, hij denkt, ik moet er even snel vanaf.
3: Ja.
4: Ja, dan zie je weer die kracht van Wade. Dat is toch onvoorstelbaar.
3: Ja, terwijl in deze set Humphries gewoon met 1-0 voorkomt.
4: Ja, en ook het betere van het spel heeft.
3: Ja.
4: Want laten we heel eerlijk zijn. Humphries pakt ja, toch wel overtuigend ook weer die eerste lek in deze set.
3: Zeker.
4: Maar als dan die 80 finish de kans krijgt waar Humphries 2 pijltjes op de darters gemist heeft. Dit is nog even die eerste lek. Ja, als gewoon meteen weer raakt. 1 pijltje op de dubbel bingo. Dat doet hij heel veel.
3: Nou ja, het is wel mooi wat Niels en Frank daarover zeiden. Die 80 finishes.
4: Ja.
3: Typische James Wade finishes.
4: Ja, maar het is ook het moment waarop. Humphries heeft eigenlijk 2 darts gemist op de dubbel.
3: Ja.
4: Ook weer 72 waar die nou net wel uitging. Maar hij kan beter gewoon niet die 666 niet gooien, lijkt me.
3: Ja, dat gevoel krijg je wel, hè?
4: Want als hij 16-16 gooit, dan is hij de top erin. En dan is dit ook weer timing. Weet je waar we het altijd over hebben? Je krijgt het kansje. Het is om je eigen lek te houden. Dus al zwaar zat. En dan toch gewoon met 2 darts dat ding uitgooien.
3: Ja.
4: En dan moet je Humphries nog eens een keer breken. En wat denk je wat meneer de volgende leek denkt te doen?
3: Nou ja, dat is een beetje Wade magic.
4: Ja, dat is zo knap.
3: Ja, en die voel je denk ik wel. Als je...
4: Ja, dat is het ding. Humphries staat op 16 om gewoon 2-1 voor te komen in de set.
3: Je hebt hem al geteld.
4: Ja. En dan denk je, nou, gooi deze maar eens uit. Nou, zegt Wade, dan doen we dat toch.
3: Ja. En als Humphries zo kijkt, weet je, dat was een tik.
4: Ja, die is wel binnengekomen.
3: Ja.
4: En dat zie je eigenlijk ook op het moment in die leek daarna. Dat als hij nog een goede score weet te produceren, dat hij weet onder druk te zitten, maar dan gooit hij geen triple.
3: Nee.
4: In die beurt.
3: Zit hij toch nog even na te werken?
4: En dan komt hij op 170 en weet op 167. Ja, dan is weet de baas in de lek.
3: Ja. En staat het 1-1 in sets?
4: En staat er gewoon en hebben we gewoon echt een wedstrijd.
3: Ja.
4: Ze hebben zo elkaars set en allebei met 3-1 afgepakt. Maar ook deze dubbel gewoon één tasje erin. En dan is er bij beide spelers geen sprake van paniek. Hè? Ze zijn overtuigd van hun eigen kunnen. En die gaan de strijd met elkaar aan.
3: Heel benieuwd hoe dit gaat. Ja, jij zegt, Co, jij ziet hier iets aan. Het is niet zomaar een normale verwonding, hè?
4: Nee, ik zie duidelijk allemaal kleine plekjes in de verwonding zelf zitten. Ja. Kijk, er zijn allemaal op zich staande plekjes.
3: Clusterwondjes.
4: Ja, daar heb je niet een knal van je kanus gekregen.
3: Sowieso
4: niet. Dat is het één grote plek.
3: Ja.
4: Dit zijn echt allemaal kleine wondjes. Dus misschien is er zoiets als een allergie voor visagie.
3: Die is er zeker, maar dan, dat uitzicht bijna nooit in wondjes.
4: Nee. Ja, misschien ging het jeuken en heeft hij het opengekrapt. Weet jij veel? Ik weet het niet. Ik heb
3: dat zou ook nog kunnen, ja.
4: Hij kan het opengekrapt hebben.
3: Dat is een goeie. Want nu krijgt de visagie de schuld.
4: Ja, maar dat doen we sowieso als wij er niet uitzien. Zeggen we, ja, maar dat is visagie geweest.
3: Ja, maar dan kunnen we dat wel heel de dag blijven zeggen, jij.
4: Dat is absoluut waar.
3: Wij zien er nooit uit.
4: Begint morgens als ik opsta. Ik mijt de spiegel ook meestal, hoor.
3: Ja?
4: Ja, ik mijt de spiegel.
3: Dat zie je ook wel.
4: Ja. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, ga jij eerst douchen en hang dan even de handen voor die spiegel. Zeg ze maar dan. Ik zeg, nou, ik ben bang in het licht.
3: Mooi.
4: Nee, hey. Maar we hebben wel een echte wedstrijd op handen.
3: Ja, meer dan de eerste halve finale, hè?
4: Nou ja, daar waren momenten dat je denkt van, hé, we hebben weer een wedstrijd. Was je hoopvol van, ja, kijk, daar komt hij aan.
3: Dit zijn echt twee stijlen tegen elkaar. Twee verschillende stijlen.
4: Ja, compleet verschillende stijlen, maar ook qua beleving. Ja. Bij Weets zie je niets. En bij Humphries hebben we al een paar keer gezien.
3: Nee, maar weet je, het is met Humphries. Die is niet alleen professionele dartspeler. Die is ook een enorme liefhebber.
4: Ja.
3: Die vindt het... Die wil het ook mooi doen.
4: Ja, die wil hem hele mooi... Hij heeft natuurlijk een fantastisch mooie stijl. Hè. Laten we daar even mee beginnen, want... Dat staat buiten kijf. Maar hij wil ook wel dat het allemaal soepel loopt. En als het niet echt soepel loopt voor zijn gevoel... wordt hij daar niet vrolijker van.
3: Nee, ze zijn inmiddels alweer een poosje terug op het podium... omdat ze allemaal niet al te lang in die ruimte blijven. Ze willen wel gewoon het gevoel houden. Dat was in die vorige partij ook. Set nummer 3.
5: Hoe heet dit nog even? Een klein beetje gymnastiek. Die de laatste 3 legs van de tweede set allemaal op zijn naam schreef.
6: 111.
1: Zou even wennen zijn voor Humphries. Dat was zojuist de eerste set die hij dit toernooi verliest.
5: Ja, inderdaad. Moest een keer gebeuren, zou je bijna zeggen.
1: Ja, kan maar niet anders. Maar hij heeft lang volgehouden.
5: Het gevoel had dat zijn openingsdubbels niet goed genoeg waren. Wat de cijfers naar mijn idee niet echt uitwezen. Heb ik meer het idee dat het een beetje ligt aan zijn afsluitende dubbels. Want hij had van alle 4 hoofdfinalisten de laagste finishpercentage. Met 38%. En deze wedstrijd zit er toch ook alweer een verschil tussen Humphries en Wade wat dat betreft. 40% op 57%. Als die trend zich doorzet. Nou, als je kijkt naar de finishbeurten zijn ze allebei 4 uit 5. Dus wat dat betreft vertekent het ook wel weer.
1: Bij Humphries waar het nou precies aan ligt. Ik vind hem, denk althans te zien dat hij niet constant genoeg is. Dat hij de lijn, die hypnotiserende flow die hij wel eens kan hebben, dat lukt hem maar niet.
5: 10 voor het eerst gemist door James Wade.
1: Luke, you 36. Ja, dat was de kans om voor de eerste keer voorsprong te komen in deze wedstrijd. Anders laat hij nog liggen. Krijgt hij nog een kans? Ja, die krijgt hij. Humphries maakt er ook even een rommetje van.
5: Dat is de vierde leg op rij die naar Wade gaat.
1: 101. Ja, dat was natuurlijk ook zo. Humphries in die wedstrijd tegen Niels Sonneveld. Daar liep het ook al niet heel vloeiend. Kreeg Niels Sonneveld echt ontzettend veel kansen. Echt heel veel. Hij beloonde zichzelf alleen keer op keer maar niet. Het zat wel allemaal strak op het ijzer. Het zat niet

0: 41 lukt de 160 niet.
1: Dan is dat in één keer toch echt wel wat druk op Humphries. Daar gaat hij goed mee om. Ja, hoe dan ook, het heeft er alle schijn van inderdaad dat het een echte wedstrijd zal gaan worden. En dan is
0: Humphries opent gewoon voor de tweede leg op rij met 152.
2: 82.
1: En het vervolg is dit keer ook heel erg goed. 152, 180. Het is perfect, maar het is geen kans op een 9 darter. Dat kan niet meer. Dan moet je anders openen.
2: 140.
1: Maakt het allemaal niet uit. Ze doen het bewust.
2: 99.
0: Humphries dan 9 pijlen op 70.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is weer de vijfde break in deze wedstrijd. Geen derde keer.
2: 71.
0: Zo vaak ook als deze mannen met een eerste pijl meteen binnen zijn.
1: Het is echt goed, hè. Zojuist gebroken, dan opent hij goed. En het vervolg is ook dikke prima. Je ziet en merkt aan alles dat James Wade, dat lekjes nu dan verloren worden, maar het gevoel heeft dat hij de touwtjes in handen heeft. De rust zelf.
2: 137,
1: zes pijlen voor deze 144.
0: Dit zou dan wel Wade zijn op één na hoogste finish moeten worden. De eerste keer dat iemand richting de bullseye gooit, gaat hij er niet in. Wade nog even een beetje geïrriteerd ergens over. En meteen daarna gaat de derde set naar Luke Humphries. We hebben elke keer hetzelfde patroon. Iemand begint de set en de ander wint er met 3-1.
2: 32.
0: Nou, ik ga er eens even heel goed over nadenken.
1: Ja, ik denk dat Wade ook al dacht in die lecture juist van er zit nog wat in deze set. Het begin was goed van Wade.

0: alsnog de set naar Humphries 2-1. De weg is nog lang.
1: Tweede voor de machine. Waar Humphries er al 5 gegooid heeft.
2: 95.
1: Maar Humphries er al 6 gegooid heeft. Wade is vooral de man van de beurt met 1 triple.
0: Typisch hier voor de wedstrijd wat er gebeurt. Humphries scoort beter, maar vergeet het nog even af te maken. James Wade ruikt zijn kansje. Op 84. Naar de 14 dus. En de bol.
1: Tweede poging van Wade. In korte tijd. Ook deze er niet in. Nou, dan maar voor dubbel 1. En nu is het weer Humphries die 4 legs op rij wint.
0: Ja, hij snoept daar wel wat lekjes af van Wade, maar...
1: Ja, Wade pepert het ook nog even in en wijst iemand ook aan. Humphries geeft Wade een tikje op de bips van oké, jongen, laten we weer gooien.
0: Ja, je zag hem eerder al reageren, hè, James Wade. Dat doet hij niet snel, niet vaak. Heel boos kijkend naar een van de fans. Ja, dit is wel sportief wat beide mannen doen. En we hebben Hugh Webb op het podium. Hè? Dat is natuurlijk wel de meest strenge scheidsrechter van allemaal.
2: 152.
0: Maar goed, wat ik wilde zeggen is dat ja, die legs, die Humphries, die 4 legs hiervoor, die Humphries allemaal weten te winnen. Daar lagen echt ook kansen voor James Wade. Kansen die hij normaal wel weet te pakken.
1: Sterke leg van Wade. Dit is eerste. Zeg ik dat goed? Ja, dat is de eerste elfdarter van deze wedstrijd.
2: 152.
0: Ja, wel 3 keer 12 gehad, maar inderdaad de beste leg van de wedstrijd tot nu toe.
2: 120.
0: Even naar de ranking gekeken. Wade was al een plekje gestegen. Staat nu op plek 5. Boven hem Price en daarboven nog Humphries. Verschil ook dermate groot dat het volgens mij ook niet uitmaakt. Ook al wint hij het toernooi. Hij zal op die 5e plek...
1: Ja, zou Price verloren hebben de halve finale? Wat is niet gebeurd. Denk ik.
0: Precies.
1: Dan had Wade met toernooiwinst nog nummer 4 van de wereld kunnen worden.
0: Ja.
1: Humphries trouwens, omdat hij nogal wat prijzengeld te verdedigen had dit toernooi. Hij haalde namelijk 2 jaar geleden de finale. Inmiddels weer nummer 3 van de wereld. Krijgt Ian van Veen de nummer 2. Wade gooit in elke leg van deze set een 180. Ja, Er komt dus geen 12 darter achter die 11 darter aan.
0: Ja, en er is weer geen kans op een dubbel voor Wade. Nu wel. Drie pijlen in de hand. Dat kan natuurlijk niet misblijven gaan. Ja, nu denkt Humphries ook van foutje bedankt. Dat had niet gemogen.
1: Ja, het was de tweede keer deze wedstrijd dat Humphries aan een volle hand niet genoeg had om die leek binnen te hengelen. Dat had voor hem de opmaat moeten worden naar een 3-1 voorsprong in sets.
0: Frank, dat de analyse van Humphries was, waar het beter kan is het openen van de legs. Ik vind dat dat niet goed gaat, hè? Dat is wat hij zei.
2: 140.
1: Ja, dat is wat hij zei. Dat is wat zijn gevoel was, ja.
0: Ja, deze wedstrijd ligt er terecht aan de dubbels op het einde. 8 uit 23 staat hij op dit moment te gooien en dat kan een stuk beter. Demarrage van James Wade. Dit is voor de set.
1: Ja, het begint. Nou, de wedstrijd is niet saai, maar het wedstrijd verloop is wel saai. Want weer iemand begint een set en verliest hem dan met 3-1. Staat 2-2.
3: Ja, Wade voelt zich toch een beetje schuldig, heb ik het idee.
4: Maar voor wat?
3: Voordat hij met het publiek liep te klooien.
4: Ja, ik weet niet of ze daar schuldig over voelt. Ik bedoel, het is een goed recht, daar hoef je je niet schuldig over te voelen. Als iets jou irriteert in het publiek, moet je het gewoon aangeven. In een,
3: Nee, maar je zag dat hij ook een beetje ging zwaaien en zijn excuses maakte aan de zaak.
4: Ja, daar stond ik even aan te kijken toen hij die 81 uitgooide. En hij draaide zich om en deed dit naar. Had ik ook zoiets. Waar is dat voor?
3: Maar hier gaat hij dus in discussie met één of meer mensen die vooraan zitten.
4: Ja, die gast in een oranje gestreept shirt, die
3: baait. Die twee, ja?
4: Ja. En als je UR kijkt en die Scott Kimberly, nou, die schrijver, die staat er ook zo bij te knikken van ja, heb je gezien hoe groot ik ben? Die pak je straks, vriend.
3: Ja. Ik heb wel het idee dat er iemand de zaal is uitgeleid.
4: Nou, dat weet ik niet, maar dit zou kunnen als jij...
3: Ik hoorde dat aan het geluid van de zaal.
4: Oké, ja, daar heb ik even niet op gelet, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, ze zijn daar niet zuinig in, hoor, met dat soort dingen.
3: Terecht?
4: Ja, terecht ook, inderdaad.
3: Wisselende meningen over bijvoorbeeld het uitfluiten van Luke Littler.
4: Ja.
3: Maar als je het gewoon in zijn essentie bekijkt... je hebt inmiddels niet meer alleen dartsliefhebbers die naar de AFAS komen of Ahoy. Nee, er komen ook carnavalsvierers inmiddels op af.
4: Ja.
3: En dat is hartstikke leuk. Alleen, die zitten helemaal geen dart te kijken.
4: Nee, die zijn er niet voor de serieusheid.
3: Nee, ik zou ze voor recent willen missen. Hè? Allebei nee, de groepen niet. Nee.
4: Ja, kijk, het is ook helemaal niet erg dat je feest maakt en luidruchtig bent. Daar zijn die jongens inmiddels ook wel aan gewend.
3: Zeker.
4: Hè, dat er herrie is. Maar op doelbewust gericht op de man. Ja, doe dat nou niet. Jongens die staan daarvoor hun werk en hun brood te verdienen.
3: Het jammere is, dartsliefhebbers in Nederland staan bekend als ultra positief.
4: Ja. Nou, dat is ook absoluut.
3: Pak dat op en juich iemand toe, maar niet iemand uitboeren.
4: Nee, ja, goed.
3: Niet doen.
4: Ik ben bang dat we het niet gaan veranderen.
3: We gaan het niet veranderen. Ik zal ook hier, want dat ik nu dit gezegd heb, zal ik ook alweer horen dat ik...
4: Ja, lekker belangrijk. Dat is een mening van buitenaf.
3: Jouw scherpe oog zag dat de laatste pijl van Humphries bij finishes wel erg vaak soelaas biedt voor hem, hè?
4: Goh, elke keer dat laatste pijltje erin. Je wordt er helemaal, als tegenstander word je er moedeloos van. Dus dat weet op 40 ziet, er valt geen trippel. Dan denk je, nou, misschien. En hij krijgt gewoon telkens weer die deksel op de neus. Dat is zo'n machtig wapen. Hij liet dat gisteren tegen Sonneveld zien. Deze ook, dan denk je, zo, dat is lekker, ik mag terug. Wel, 139 zwaar, maar je mag helemaal niet terug. Hier ook, weer één pijltje, bingo. Maar kreeg hij de drie in zijn handen. Dat kan je hem niet kopen.
3: Nee.
4: Bizar. Heel bijzonder.
3: Heel speciaal. Mij was dan weer opgevallen het grote aantal handdoeken dat Humphries op de tafel heeft liggen.
4: Ja. Ik weet niet wat hij van plan is, maar hij verwacht een hele lange wedstrijd.
3: Ik weet niet of dat in Engeland iemand helemaal afdrogen ook een uitdrukking is, maar dat geloof ik niet.
4: Nee,
3: maar kijk eens wat er ligt aan de handdoeken.
4: Ja, dat is een stapel, joh. Daar zijn ze in een hotel jaloers op.
3: Misschien zijn ze wel meegejat uit het hotel. Ja,
4: die kans is rijk aanwezig. die kans is er. Die komen wel weer terug dan.
3: Wie van de twee denk jij dat maar heel even beneden is geweest en heel snel terug was om het gevoel te houden?
4: Nou ja, Humphries wil sowieso het gevoel houden, want Wade heeft het gevoel.
3: Die heb ik gezien. Die was als eerste.
4: Ja, die wil weer terug in die flow. Je zag die laatste set, was Wade duidelijk de betere. Terwijl die Humphries echt nog wel een beetje in de buurt was. Maar het verschil was behoorlijk groot tussen de twee.
3: Zeker weten.
4: In die laatste set. Maar we hebben wel een echte wedstrijd aan de hand. Terwijl ik eigenlijk in die eerste drie sets zat, ondanks dat het 2-1 was, had je gevoelsmatig het gevoel dat Humphries toch wel net even de betere speler was.
3: Ja.
4: Maar nu met een paar serieus goede legs van Wade, weet je het nooit.
3: Je weet het niet.
5: Nou, eens kijken wat de vijfde set dan gaat brengen. Zal die dan weer naar Humphries gaan of wordt Wade de eerste die wel zijn eigen set weet te houden?
2: 92.
0: Ik zou even stellen, Frank, ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Ik vind deze wedstrijd alle kanten op gaan. Soms kijk je naar wedstrijden en dan zie je gewoon dat iemand dominanter en dominanter wordt. Niet eens altijd in de lekstanden of setstanden, maar gewoon in het spel zelf. Eerder op een dubbel. Gemotiveerd, zelfverzekerd en niet. Het is stuivertje wisselen.
2: 47. James, you've acquired 150.
0: 150 voor The Machine. Bedoeling
2: 82.
0: Was Boel en Tops. Dat lukt niet, maar hij heeft nog wel leven.
2: 97. James, you were quite 68.
0: Krijgt hij nog een kans? Humphries inmiddels op 170. Hij gaat nog een kans krijgen. 170 gaat niet uit.
2: 134, James, you've acquired 20.
0: Ja, met de tweede dan maar.
5: Ja, het is nu voor de vierde keer op rij dat er iemand 1-0 voorkomt. Die dan de vorige drie keer was het de ander die drie legs op rij wist te winnen daarna. Het is nog geen enkele garantie voor James Wade.
0: 2-2. In sets gemiddelde gaan gelijk op. Ook de schone gemiddelde, dus zonder de openingsdubbel, gaan gelijk op. 100%. En de openingspercentage van de dubbels ontlopen elkaar niet heel erg veel.
2: 99.
0: Ik had trouwens niet echt het gevoel dat er iemand uit de zaal werd gezet. Het was meer die zat Finding Waldo, die twee mannetjes daar vooraan aan het podium. Dat ze misschien onbewust de spelers enorm aan het verstoren waren. Echt nog nooit James Wade een 1-op-1 zien houden met een van de fans. Nou ja, zojuist gebeurde dat. Die sprak hem even streng toe.
5: Ja, waar Humphries al 30 keer op de dubbel 16 had gegooid in zijn openingsbeurt, was dit pas de tweede keer dat hij op de dubbel 16 gooide in zijn afsluitende beurt. Maar de leg pakt hij wel. Via dubbel 16 dus.
0: Ja, en wat is dat dan met Humphries? Even los van dat er ook een Luke Littler rondloopt, dat weet ik. Maar stel, die zou niet bestaan. Er is toch net even iets anders aan het spel van Humphries dan...
2: No school.
0: Nou ja, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. Tijdens die opmars die hij doormaakte.
2: 112.
0: Ja, en ik denk dat... Als je naar al die wedstrijden kijkt, dat hij doet heel veel dingen nog steeds fantastisch, maar niet altijd op de belangrijkste momenten. De foutjes die Humphries maakt, die doen er altijd toe.
2: 100.
5: Ja, en daar staat een goede wedstrijd te spelen met een prachtig gemiddelde op de World Grand Prix van bijna 97. Als je ziet naar hoeveel verschillende dubbels hij aan het einde van de leg al heeft moeten gaan. Ik zei net al, die dubbel 16 eigenlijk pas een paar keer op gegooid.
2: 96.
5: Terwijl dat wel zijn dubbel is. Hij is bijna het hele bord al over geweest. En dat geeft toch misschien ook wel een beetje aan dat hij... niet echt goed kan sturen zoals hij wil.
0: Absoluut, absoluut. Dat is de juiste conclusie.
5: De Wade is het toch wel weer vooral vaak de dubbel 10 waar die uiteindelijk op gooit en ook een lek mee pakt.
0: Nee hoor, dubbel 1, dubbel 5, dubbel 6, dat zijn dubbels. Daar kom je eigenlijk alleen maar op als je al een dubbel gemist hebt.
2: 140.
5: Nou, nu dan maar weer dubbel 16. Dat begint dan misschien iets meer een patroontje te worden nu. En het is voor de break. Want ja, zo gaat dat elke set, hè. Elke derde leg van een set heeft een break opgeleid voor degene die uiteindelijk ook de set ging winnen. En dat was dan ook altijd met 3-1. Wat is dat toch?
0: Het hangt in de lucht. Humphries al 2 beurten er vandoor. Wade is nog niet open. Dus heel voorzichtig met potlood kan je de setwinst al op gaan schrijven voor Humphries.
5: Nou, de 7e pijl valt dan eindelijk goed voor Wade.
2: 66.
5: Het is voor de eerste keer dat hij zelfs 3 beurten nodig heeft om te openen.
2: 100. Luke, you acquire 60.
0: Dus, de setwinst nu dus ook aanstaande. Nee, die zit er niet in. We kunnen het niet helemaal zien. Hij moet dus naar de dubbel 10.
5: Ja, omdat Wade 7 pijlen nodig had om in de lek te komen. Is deze lek. En daarmee nu ook de set een verloren zaak voor James Wade. Ja, inderdaad, wat zit er in de lucht, Niels? Alle sets met 3-1 naar de man die de set niet begonnen was. 3-2 voor Luke Humphries nu.
3: Het gaat niet snel.
4: Nee, het is, weet je, dan ben je erbij. En dan maak je 2-2. En dan denk je, nou, nu zelf je setje hebben. Dat is geen iemand te willen lukken.
3: Nee, dat is toch vreemd
4: eigenlijk. De eigen set houden. Is...
3: Maar dan ga je naar de cijfers kijken en dan valt het eigenlijk allemaal best mee.
4: Nee, maar er wordt ook helemaal niet slecht gespeeld.
3: Nee.
4: Alleen er zijn nu in de laatste 2 sets te veel momenten dat ze niet allebei op hetzelfde niveau spelen. Dus dat de een eigenlijk overtuigender is dan de ander.
3: Ja.
4: En dan is er veel minder spanning in die wedstrijd.
3: Ja. Hij heeft wel weer een break, onze vriend Humphries.
4: Ja, en weer maar 1 pijltje. Het is om moedeloos van te worden voor Wade.
3: Word je daar ook moedeloos van, ja?
4: Ja, als tegenstander word je daar op een gegeven moment wel... Kijk, dat is een keertje...
3: Ben je serieus? Nee, ik ben serieus.
4: Een keertje gebeurt, hè, of 2 keer of 3 keer, kan ik nog wel handelen. Maar keer op keer. Ja. Dat je denkt van, ja, je zal hem toch wel een keer missen. Nee, niet. Dat is heel gek. Van. Dan denk je, dan, gooi dan alsjeblieft met 3 das op het dubbel, dan mis je nog wel eens.
3: Ja.
4: Nee, daar word je echt wel een beetje moedeloos van. Je vindt, want je rekent toch een beetje op een kansje dan, weet je.
3: Nou ja, wat ik gewoon mis eigenlijk is een beetje wat we te veel hadden. Aan adrenaline en testosteron, ja. In de eerste wedstrijd. Dat is nu volledig afwezig.
4: Ja, maar dat komt omdat Wade helemaal niets geeft.
3: Nee.
4: En dan kun je als Humphries kun je daar ook niets mee. Kun je zelf ook niet extra, want dan zou het geforceerd zijn.
3: Ja.
4: Je gaat liever het gevecht met je tegenstander aan. Maar er is geen gevecht met je tegenstander. Want je tegenstander geeft wat dat betreft niet thuis.
3: Nee.
4: Die zegt gewoon, doe maar in je uppie. Nou, doe mijn ding.
3: Dit gaat nog wel naar 5-4, zie ik het gaan.
4: Ja, maar ja, toch geeft Wade weer zijn eigen set weg. En dan gaat toch een keer iemand zijn eigen set houden, lijkt me. Een keer. Ooit.
3: Ja, zeker. Kunnen ze een beetje vooruitkijken? Natuurlijk, Maastricht komt eraan.
4: Ja.
3: Er komt ook een Eurotour in Frankrijk volgend jaar. Had jij dat verwacht? Dat was een verrassing.
4: Nee, die zag ik totaal niet.
3: Nee.
4: Wat is in vredesnaam de reden om in Frankrijk een Eurotour te houden? Thibaut Tricol?
3: Ja, dat is wel de enige.
4: Dat is de enige naam die ik ken daar vandaan.
3: Ja.
4: Die ooit eens een keer een WK heeft gespeeld en wat wedstrijden voor de PDC heeft gespeeld. Voor de rest?
3: De aankondigingsposter is wel heel vet.
4: Oh ja?
3: Ja, die is echt heel vet.
4: Kun je die laten zien ook of niet?
3: Nou,
4: daar is die.
3: Kijk eens.
4: Oh, kijk, daar staat hij.
3: Darts Grand Prix de France.
4: Ja, mooi toch?
3: Thibaut Tricot staat daar als de People's Champ staat er ook tussen. Die wijst naar Price. Dus dan weten we ook al wie gaat winnen.
4: Ja, als u van plan was te gaan, hoeft niet meer. Price gaat winnen. Ja, leuk.
3: Ik dacht dat ik deze plaats kende, Lieven, van een wielerbaan.
4: Yeah.
3: Maar onze einddirecteur Erik vertelde mij dat daar altijd een wielerparcours is voor het veldrijden.
4: Ah,
3: daar ken ik Lieven van.
4: Vandaar. Okay.
3: Dat is de plek waar Mathieu van der Poel wereldkampioen werd vorig jaar. Lieven.
4: Nou.
3: Maar het is zo dicht bij België.
4: Ja,
3: dat het is ook niet echt een Frans toernooi.
4: Nee, dat moet ook wel. Maar goed, als je aan de zuidkust bent van België, dan heb je al snel ook Franstalige mensen. Dus dan doen ze dan toch nog een beetje Frankrijk eer mee aan.
3: Maar, nee,
4: het verbaasde me wel.
3: Ja.
4: Heel eerlijker zijn. Dat is,
3: nee, dan heb je nog wel wat meer aansprekende spelers uit andere aangrenzende landen die nog wel in aanmerking zouden kunnen komen voor een Eurotour, toch?
4: Ja, precies. Maar we hebben ook wel eens een keer een verdwaalde Italiaan gekregen. Weet je, daar ga je toch ook niet in Italië een Eurotour doen? Het zou wel mooi zijn. Zijn, hoor. In de 26 graden, dat ergens in februari of zo, weet je. Dat zou prachtig zijn voor die gasten, maar... Nee, het verbaasde me dat Frankrijk aan de beurt was.
3: Vous êtes frappé, no?
4: Als jij het zegt, geloof ik meteen. Ik heb al moeite met Nederlands, Koen.
3: Nou, het Frans lukt me nog wel, hoor.
4: Ja?
3: Beter dan mijn steenkolen-Engels.
4: Ja, ik spreek best wel Frans 3 keer per week, maar voor de rest...
5: Nou, gelukkig spreken we al een aardig potje Amsterdamse, Co. Maar in Nederlands is het niet best, inderdaad. Ik vond het lekker als hij niks meer kan terugzeggen.
6: Ja, even voor de mensen die het gehoord hebben. Dit was Frank, hè? Voordat Co straks heel boos op mij wordt. Dat ik hem de hele avond moet hebben. Ik ben niet de enige.
5: Dat hoort je wel, hoor.
6: Nou,
5: Wade informeert even hoeveel pijlen er nog ingegooid mogen worden. Nou, Luke Humphries gaat nu beginnen aan de set. En Luke Humphries is al voor de 14e keer met zijn eerste pijl meteen in de led. Hoe is dat 10 keer gelukt? Dat is ook een respectabel aantal. Maar...
7: No school.
5: Humphries heeft weinig te klagen over het openen vandaag. Het gaat echt wel prima.
6: Ja, en wij weten, de laatste paar legs gaan het dramatisch. Eindigde de set zojuist al met ontzettend veel misses. En ook het begin van deze set is niet altijd best. En dan maakt het Humphries wel heel makkelijk.
7: 100.
5: Ja, we wisten al wel wie de eerste leg zou winnen.
6: Ja.
5: Dat was... Dat was al duidelijk. Dat is elke set al duidelijk geweest. Dat is namelijk degene die de laatste drie legs van de vorige set gewonnen heeft.
7: 180.
6: Ja, het blijft inderdaad wel bijzonder. Ja. Wij zien dat met kleurtjes aangegeven wie hier de legs winnen. En het is nooit zo mooi evenredig verdeeld geweest in een wedstrijd als deze.
5: Komt toch steeds vaker op die dubbel 16 uit aan het einde van de leg. Dat is een goed teken. Hij heeft het nu 6 keer geprobeerd, daar 4 keer geraakt.
6: Nou ja, de laatste dan maar voor de dubbel 14. Die wordt wel gevonden. Die tops is even niet vrienden met James Wade. Moet ik het daar maar op houden.
5: Ook die openingsdubbel 16 van Humphries. Valt steeds vaker meteen met de eerste pijl.
7: 134.
6: Ja, je hebt toch ook echt het gevoel dat als het Humphries lukt om even aan te zetten, even die extra versnelling te vinden, dat het ook vrij snel gedaan kan zijn in deze wedstrijd. James Wade is niet zo'n speler die ineens vanuit het niets even 10 punten bovenop zijn gemiddelde kan gooien. Daar de gemiddelde van de set zojuist, van set 5. Ja, dat was... Voor Wade was het belabberd.
5: Ja, dat is verder weg de slechtste set van Wade in de wedstrijd.
6: Volgens het boekje 1-1 worden.
5: Ja. Hey, voor het eerst dat Wade tops gooit aan het einde van de leg.
6: Gelijk weer open, die dubbel 16 van Humphries.
5: Ja, die kan die zo langzamerhand wel met zijn ogen dicht gooien. Dat was in het begin van de wedstrijd toch wel minder. Toen kwam hij ook niet zoveel op dubbel 16 aan het einde van de leg.
0: Zeven legs op rij alweer gelijk open, hè, Humphries. Ga er maar aan staan.
7: 140. Luke, you require 156.
0: Om het een keer anders te doen. Om de derde lek te laten winnen door degene die de lek ook begonnen is.
5: Dat zou voor het eerst in de wedstrijd zijn.
0: Zestien en tops. Maar nee.
5: Wat is dit toch? Er rust gewoon een vloek op, hoor. Op die derde leg. Van elke set. Een vloek die zegt, degene die hem de leg begint, die mag hem niet winnen. De enige onregelmatigheid die in deze wedstrijd heeft plaatsgevonden is het feit dat de eerste drie legs van de wedstrijd allemaal breaks werden. Ja, het resultaat was hetzelfde, want de set werd gewonnen door Humphries, die niet aan de set begonnen was, met 3-1. Alle sets tot nu toe in 3-1 geëindigd. Nou, het is dan een wait om het ook weer te doen. Ja, dit moeten ze toch zelf ook in de gaten hebben.
0: Ja, tuurlijk.
5: Merkwaardig dit. Voor de verandering is hij met zijn tweede pijl open, Luke Humphries.
0: Ja, en dit is de zesde lek op rij dat Wade niet open is na één beurt.
7: No score.
0: In dit geval zelfs na twee beurten.
5: Weer geprobeerd.
7: 140.
5: Nog zonder succes, maar nu wel. Ja, de achterstand is al groot.
0: Ja, en dan zou je toch zeggen, Humphries, je staat er goed voor in deze set. Het is de lek van Wade vanaf 173. Pijlen zat. Volgende lekje zelf beginnen en het zou zomaar eens 4-2 kunnen staan.
7: 95.
5: Dit is even wennen, hoor. Dat hier de set nog niet klaar is. Dat we nu toch echt naar een beslissende vijfde leg gaan die Humphries al begonnen is. En hoe? En hoe?
0: Ja, natuurlijk. Als dat echt moet, dan gooit Wade die eerste pijl wel een tops.
7: 77.
0: Moet eigenlijk een 140 zijn om bij te blijven.
7: 100.
0: komt Humphries. Niet zijn achtste, wel een belangrijke 140.
1: Ja, die vorige leg overkwam Wade iets wat hem de laatste tijd wel steeds vaker overkomt. Dat hij echt moeite heeft met openen, veel moeite met openen.
7: 57.
1: En dat lijkt nu dan toch het verschil in de wedstrijd te gaan maken.
0: Ja, dat lijkt hem zelfs zijn kop te gaan kosten. 4-2 achter.
7: 60.
0: Dat is een hele opgave. 95 voor de set. Dubbel.
1: Nee. Geen 95 en dan Wade. 124. Om er toch 3-3 van sets in sets van te maken. James Wade. Mr. Bullseye. Het zou een hele smerige finish geweest zijn. En Luke Humphries gooit de dubbel 8. En hier wijken we dan toch echt, ja dat hadden we in de vierde leg al gedaan van die set. En hier wijken we dan toch echt van de gebaande paden af.
0: En dan leek het zo makkelijk te gaan met Humphries in de laatste leg zojuist. Maar dan komt hij alsnog goed weg, hoor. Het verbaast mij dat die dubbele boel van Wade niet viel.
1: Ja, het was de derde keer deze wedstrijd dat hij de dubbele boel probeerde te gooien. En de derde keer ook dat hij miste.
0: Ja, dat weet ik. Maar we hadden het eerder over typisch Wade dingetjes. Nou, dat was weer echt zo'n streek van Wade geweest. En wat een verschil, hè? 3-3 of 4-2.
1: Ondertachtig nummer 8 van Luke Humphries. En het initiatief bij Cool Hand Luke.
7: 140. Luke, you acquire 153.
0: 93.
7: James, you acquire 137.
0: Nou, het wordt wel eens tijd voor iets speciaals van de machine, als hij nog iets wil.
7: 97. Luke, you acquire 60.
0: In deze halve finale, het lijkt er niet op. 20 tops dus. Voor Cool Hand.
7: 50. James, you've acquired 40.
1: 30-jarige Luke Humphries, 12 jaar jonger dan zijn tegenstander.
7: 140.
1: Ja, nog een 140 erachteraan, dan staat hij toch na 9 pijlen op finish.
7: 80. Luke, you acquire 149.
0: Nog steeds. Nu niet meer.
7: 160.
0: Moeite kosten om de legs uit te gooien, maar nu valt die laatste dan wel.
7: No score.
0: Ja, en komt die finale dus ook weer een stapje dichterbij. Wait is niet open, niet voor de eerste keer in deze wedstrijd.
5: Humphries was dit pas de derde keer.
7: 160.
5: Daar heeft Wade zich veel vaker schuldig aan gemaakt.
7: 92. 140.
0: Ja, en ook de aanhang van Humphries ziet dat het allemaal vrij veel moeite kost in deze wedstrijd.
5: Nou, lekker tempootje hoor bij Humphries.
0: Ah, hij is gefrustreerd, ik snap het wel. Zet 4-2 voor, dan wil je ook heel snel een einde aanmaken en doorpakken. En dat lukt dan niet. Dan staat James Wade nog in de weg.
5: Dat is bij hoge uitzondering, maar weer eens naar topsom te openen.
0: Ja, ik kom er ook niet meer echt lekker bij zonder te stappen. Ik denk dat die dag, ik heb geen zin om te stappen. Ik ga gelijk voor tops. Alsof hij inderdaad denkt van, joh, ik moet even heel snel in die flow weten te komen. Ik ga mijn tempo wat omhoog krikken, ik ga het forceren. Ja, deze beste man blijft zijn dingetje wel doen. Wade als eerste op een finish. 155. Gaan we goed wegzetten. Nog een triple 17 erbij. Nee. 58 blijft staan. Nou. Er is een 127 nodig. Om een laatste leg te spelen.
5: Zevende set. Gaat met 3-1 naar James Wade. En het staat nu 4-3 in sets. Humphries heeft nog steeds 1 set nodig.
8: There's no title bigger than this. The glass ceiling.
3: geef maar toe, je hebt gelijk zin in daar thuis, hè? In dat WK. Ja, ik wist het wel, Heerlijk.
4: Ja, dat blijft toch een bijzondere happening, hè? Dat
3: iets meer dan 2 maanden gaan we los.
4: Ja, en ze zitten allemaal in de voorbereiding, nu al.
3: Ja, ja zeker. 11 december, vanaf die datum moet je eigenlijk gewoon tegen iedereen zeggen... joh, zorg dat je Viaplay hebt.
4: Ja, dat sowieso.
3: Toch?
4: Ja, absoluut. Ja, dat is iets, dat is zo magisch. Daar gebeuren altijd hele mooie dingen.
3: Het grappige is dat de meest exotische deelnemers... die weten al zeker dat ze mee gaan doen, hè?
4: Ja.
3: Japan en ja, uit...
4: Ja, die hebben dus een eigen ranking.
3: De Afrikanen.
4: Precies, ja. Dat is, maar het is ook mooi om juist die culturen ook te zien, hè?
3: Ja, maar dat die al zeker weten dat ze gaan, hè?
4: Ja, ja, maar het is natuurlijk bij hun een heel ander circuit. Hier moet je het hele jaar doorspelen, ja, binnen Europa en maar ja, goed, dan heb je Noord-Amerika, die hebben hun eigen ranking. Nou, het is pas, geloof ik, afgesloten met die Noord-Amerikaanse kampioenschappen. Dus dan weet je eigenlijk ook al welke spelers zo'n beetje daar de scepter zwaaien. Ja, Australië krijg je dat dan. En ja, Scandinavië. En dat is wel mooi. Het is niet alleen maar door het hele jaar te spelen dat de vaste groep er altijd is. Er zitten altijd wel weer vreemde sluiters bij. Wat was dat ook alweer? Waar kwam die gozer ook alweer vandaan? Die donkere jongen, die...
3: Munua.
4: Ja.
3: David Munua.
4: Ja, waar kwam die ook alweer vandaan?
3: Kenia.
4: Kenia. Ja.
3: Die Arsenal-fan.
4: Ja.
3: Die heeft zich al geplaatst. Die is al, zit op TikTok, ja, jongen. Die wil het heel graag weten.
4: Geweldig. En die president die daarop reageert, dat hij de eerste wedstrijd won en alles. Ja, dat zijn...
3: Zei ik Arsenal? Ik hoorde dat het Chelsea was.
4: Ja, ja, ik heb niet zo heel veel met Engels voetbal.
3: Dat kan je niet zeggen op Viaplay, hè?
4: Ja, ik wel. Ik doe dat gewoon.
3: Als je hier analyseert bij darten, dan hou je van Frans voetbal, Duits voetbal en Engels voetbal.
4: Nou, ik kijk ze alle drie niet.
3: Oké, okay, nou goed. Hey, dit is een wedstrijd die enigszins teleurstelt. Maar het goede nieuws is, het zit er bijna op. En het is nog, nee, maar het is nog wel spannend.
4: Ja, maar teleurstellend, ja, waarom is hij teleurstellend? Aan het niveau ligt het niet.
3: Nee, maar je wil spanning of spectaculair. Ja,
4: het is of de een of de ander. Elke keer weer in de set is het de een die erboven ligt en de ander die... Het gaat niet gelijk, nee, in de sets. Dus de sets op zich zijn helemaal niet spannend. Nee. En daardoor wel in setstanden, hè, want nu is weet toch weer de aansluiting gevonden. En is Humphries nog steeds niet zeker van de overwinning, want we hebben 5 sets gezien die allemaal in een break gingen.
3: Ja.
4: Dus er is eigenlijk nog niet veel over te zeggen. Maar het is gewoon jammer dat ze niet gelijk opgaan in de set en in de wedstrijd.
3: Kijk je naar de finale, dan hoop je toch Humphries tegen Price.
4: Ja, want dan krijg je ook een stukje spektakel meer erbij. Want daar krijg je energie van. Daar zorgt Price al voor dat je energie krijgt. En Humphries zal ook heel graag tegen Price spelen.
9: 52. Het zou dus in deze set al kunnen gaan gebeuren. Het is ook de set die Luke Humphries begonnen is. 160. En Wade begint hem wel een heel stuk beter.
10: 139.
11: Ja, je zou zelfs kunnen stellen dat het in deze set... moet gaan gebeuren voor Humphries. Anders maakt hij zichzelf al heel erg lastig.
10: 100.
11: En inderdaad, het oogt allemaal wat saaiig. Ze zijn gewoon, ja, heel zakelijk aan het letten, maar... Het verloop is dat absoluut niet.
10: 140.
11: Wait, de 9 pijlen op 101.
9: Uitgerooid door Humphries, die 78. Hij heeft zich niet laten breken. Zolang hij dat doet in deze set, stelt hij zijn finale plaats veilig.
11: zijn 18e finale of een major zal het dan gaan worden. Zijn vierde finale, nogmaals zijn vierde op rij hier op de Grand Prix.
10: 96.
11: Voordeel dus bij Humphries.
10: 137.
11: Weg naar 2-0 in legs in deze set. Weg naar matchpoint.
10: 26. Luke, you've acquired 40.
9: Nou, toch nog 170 overgelaten door Wade. Maakt verder allemaal niet uit. Luke Humphries is nu heel dichtbij de finale.
11: Die zit er zo lekker in, dus besluit Wade daar te blijven.
9: En weer. Humphries gaat het wegzetten. Gaat het uitstekend wegzetten. Met zijn tiende 180.
10: 81. Luke, you require 58.
9: En Luke Humphries gooit zijn eerste wedstrijdpijl er meteen in. En Luke Humphries plaatst zich voor de finale van de World Grand Prix. Hij wint dus zijn 17e halve finale op een major op rij. De laatste die hij ooit nog eens verloor was in september 2023 van Michael van Gerwen. 17 halve finales op majors op rij gewonnen. Luke Humphries is een geweldenaar. Maar hij zal ook wel weer eens een finale willen winnen. Nou, de finale die gaat hij dus spelen tegen Gerwin Price.
12: Oh, well, there he is then, celebrating with his parents as he books his...
13: Daar is hij dan, feestvierend met zijn ouders. Dat deed hij de eerste keer dat hij een toernooi won ook. En hebben we nog een keer
4: heel lang.
13: We
4: hebben heel lang zitten wachten. En uiteindelijk zei hij van, nou, ik kom niet.
13: Nee, dat gaan we dus nu niet nog een keer doen. Wat we wel gaan doen is vertellen dat dit de vierde finale achter elkaar is.
4: Op de Grand Prix.
13: De Grand Prix.
4: Ja, dat is knap, hè.

0: hoe gebrand Price is. Dat hij dan toch op een punt komt met Nathan Espinol, dat hij denkt van ja, maar dit pik ik niet. Nee. Dat jij zo recht op het rug loopt. Terwijl het allemaal per ongeluk was.
1: Ja.
0: En dat hij gaat narren en dingen. Dat, je weet gewoon dat je gevecht hebt. En hun visie is daar wel gevoelig voor trouwens.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed. Het is gegeven de vier mannen die over waren, denk ik, de optimale finale. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, sowieso Humphries. Aan de andere kant had Espinol tegen Humphries ook een mooie finale kunnen worden. Maar goed, die was niet goed genoeg tegen Price. Nee. Dus zo simpel is het. Je hebt een hele mooie affiche voor morgenavond.
1: Deze avond bracht ons twee halve finales. De eerste zou spectaculair worden, werd het niet. Want Nathan Espinol kwam in het begin direct al niet opdagen en kreeg het niet meer omgedraaid. Verloor met 5-2 van Gerwin Price. En zojuist hebben we gezien dat Doug Humphries ook won. Met 5-3 van James Wade. Ter halve morgen de finale. Gerwin Price tegen Luke Humphries. We gaan beginnen met de uitzending om 9 uur. Ik denk met een redelijk uitgebreide voorbeschouwing. Dan de partij en natuurlijk nog de prijsuitreiking waar we morgen al bij zijn. Co, dankjewel.
0: Goed, jij vanavond.
1: Dankzij jou heb ik het volgehouden.
0: Tuurlijk.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken of het streamen. Afhankelijk van hoe je naar Viaplay hebt gekeken. Bedankt dat je dat tot het einde deed. Morgen weer present. Natuurlijk 's ochtends om 8 uur. Voor de Grand Prix in Bahrein. Vergeet het niet, Co. Ja, Bahrein is de goede, dus je niet meer de verkeerde neemt. En om 9 uur 's avonds, daar zit toch al wat tijd tussen. Dan zijn wij er weer met de finale van de World Grand Prix. Welterusten.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3:00 van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.